0: 2 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het

0: Radio 2.
1: 3 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken en vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Hij is in cassatie gegaan. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog met zon voor 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO

0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en als een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in hun huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Sommerfestival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom op donderdag 23 juli alweer. Hoe heb jij geslapen? Ik niet zo best. Nee. Mijn dochter en ik zijn allebei snotverkouden. Misschien dat je het ook een beetje hoort. Maar zij moest na iedere hoesbui huilen. Dat hoefde ik dan weer niet. Maar hey, de wekker om 3 uur is dan ook niet heel relaxed. Maar het is een klassieker. In de eerste week van je vakantie, en dat is voor mij dus van mijn andere baan, word je dus gewoon ziek. En ik heb er een artikel over gelezen en het heet dus als volgt, pak pen en papier, vrije tijdziekte. Zo heet dat, vrije tijdziekte. En een gezondheidswetenschapper in dat artikel, die zegt, als je onder druk staat, dan maakt je lichaam dus cortisol aan en adrenaline om met die stress van je werk te kunnen handelen. Je versterkt je afweer daarmee maar tijdelijk, want als de stress dan wegvalt, hè, omdat je vakantie hebt, ja, dan wordt het afweersysteem een stuk minder en dan krijg je meteen een virus. Er staan ook tips in dat artikel. Maar daarvoor ben ik al te laat. Maar hey, misschien kan jij ze nog wel gebruiken. Dus ik neem die tips zometeen even met je door. Een paar kun je verwachten. Maar één? Nee, die had ik niet verwacht.

0: Swift, een anti-hero. Renzo stuurt, ik dacht al, wat klinkt jij zwoel, Annelie. Maar je bent gewoon verkouden. Ja, het is gewoon een verkoudheid, mijn vrije tijdziekte. Maar misschien herken je het wel, dat je dan in je allereerste vakantieweek, en voor mijn andere baan is het nu vakantie, dat je dan gewoon meteen een virusje oppakt, meteen ziek bent. Ik hoor het altijd zoveel om me heen. Dat heet dus vrije tijdziekte. En dat kun je voorkomen. Dus ik heb hier in dat artikel ook een lijstje gevonden met tips. Dus ik hoop dat je pen en papier nog steeds bij de hand hebt. Want dan kun je even de tips met me noteren. 1. Bouw niet van 100 naar 0. Probeer de laatste werkdagen juist rustiger af te bouwen. Nou, dat is bij mij dus niet gelukt. 2. Houd een beetje ritme. Van lang uitslapen raakt je biologische klok van slag. Nou, die is met 3 keer in de week om 3 uur opstaan ook wel van slag, hoor. 3. Blijf bewegen. De opvangjuf van de sportschool. Ja, die is dus met vakantie, dus helaas.
1: Oh, dat is jammer.
0: Ja, dus ook dat is niet gelukt. 4. Let ook op wat je eet en drinkt. Vakantie is genieten, absoluut, maar niet al te veel uitpakken. Oei. Ja, ik heb al een vakantie, ik heb al een barbecue gehad, een etentje en vierdaagse feesten. Oh, wacht, moet ik deze doen? Maar ja, dit is dan wel een beetje mijn favoriet die nu komt, let op. Ga voor je vakantie al 2 dagen op vakantie. Of naar de sauna, zodat je lichaam bent aan ontspanning. Jarno, dus ik ben er dan morgen niet.
2: Oké. Goed om te weten.
0: Ja, nee, ja. Ik
2: ook niet dus.
0: Oké.
3: De dag nachtplaat.
0: Maar wij gaan toch niet samen naar de sauna, of wel?
2: Nee, zeker niet, nee.
0: Dat zou ik erg ongemakkelijk vinden als ik jou daar tegen zou komen.
2: Ik ook, ja.
0: Oké, laten we dat dus niet doen. Maar onthoud dus, je moet dus voordat je met vakantie gaat, al een dag op vakantie gaan. Ja, die tip had ik echt nog nooit gehoord. Maar nu ik zo over nadenk, ga ik die sauna. Ik heb nog steeds van die bonnen. Die kan

mooi even gaan inleveren. Oh. We gaan gewoon lekker eentje. En ik zeg natuurlijk niet naar welke sauna. Dag-nachtplaats, dat gaan we wel eerst eventjes met elkaar doen. Ik heb hier twee smaken voor je. Eentje voor de dagplaat om net nog even lekker wat je dag op te starten. En eentje voor de nachtplaat. En dat is deze.

Hansen van Nijmegen. En hier in mijn linkeroog heb ik het scherm terug, want Evelien de Bruin, mijn collega, gaat zo meteen starten, ook aan de derde dag. Dus dat gaan we zeker even in de gaten houden. En daar past deze track misschien wel heel lekker bij. Of wil je even rustig beginnen, dan is dit misschien wel wat voor je.

meteen weer van in slaap vallen. Heerlijk, Elbow, One Day Like This. Dat is een nachtplaat voor deze dag. Laat het heel simpel weten via NPO Luister door dag of nacht naar me te sturen. En nu ik toch die een beetje die verkoude stem heb. Ja, stiekem probeer ik altijd een beetje Sam de stem na te doen, hè. Kom ik nooit bij in de buurt. Maar hey, ik zit nu wel lekker in mijn laag. Nou, het past ook wel goed bij dit liedje. Lekker even zwijmelen op deze vroege ochtend, toch? Barbra Streisand en Barry Gibb. Met Guilty nu op NPO Radio 2.

0: geluid. Street Kensington hier op NPO Radio 2. Mineke stuurt nog via NPO Luister. Je kunt ook eerst gewoon even thuisvakantie vieren. Om even die vrije tijdsziekte tegen te gaan. Het is mijn eerste week van mijn vakantie op de baan op school waar ik werk. En hoppa, meteen verkouden. En ik niet alleen, want een hoop collega's die ik heb gesproken hebben het ook. Het hoort er gewoon bij. Dat je gewoon de eerste week van je vakantie ziek wordt. En ja, beter kun je dan ook niet op vakantie gaan. Nou goed, de tips heb ik al besproken. Maar fijn als er nog meer van dit soort tips komen. En ik ben dus heel benieuwd hoe het zit met Edwin. Want jij staat, ja, te popelen om te gaan toch, Edwin?
1: Nou, popelen, we zijn al onderweg.
0: Hartstikke goed, met de sleurhut.
1: Met de sleurhut,
0: Je moet me even uitleggen. Zo'n sleurhut lijkt me zoveel gedoe. Vertel jij maar eens eventjes wat daar nou helemaal relaxed aan is.
1: Nou, eigenlijk helemaal niks.
0: Nee, dat snap ik. Maar goed, jij met zoveel anderen gaat toch met die sleurhut op pad. Wat, waarom?
1: Nou ja, je hebt toch een beetje de camping life, het gevoel met mensen om je heen. En ja, er is altijd wel een klein beetje reuring op de camping, dus het is altijd wel gezellig. Alleen de reis ernaartoe, hè, met een caravan, dat duurt altijd wat langer.
0: Ja, maar hoe hard mag je rijden met een caravan?
1: In Nederland 90 en... ja, en België, Frankrijk is eigenlijk 120 volgens mij.
0: Oh, wat een verschil.
1: Ja.
0: Maar dan voelt het toch echt alsof je...
1: Maar dat rijd je toch niet door met de caravan.
0: Nee. Maar voelt het dan ook echt alsof als je rijdt van, ach, wat duurt dit lang?
1: Nee. Je hebt een beetje het vakantiegevoel nu, hè. Het begint nu, dus je moet daar gewoon iets moois van maken.
0: Ja, maar heb je nou, wat ik net zei, ik was in de eerste week vakantie. Heb je iets gedaan om even te voorkomen dat je meteen zo erin kikt, weet je wel? Heb je al iets gedaan om de ontspanning op te zoeken?
1: Nou, ik was al een paar weken vrij. Dus maar de laatste paar dagen moeten we dan gewoon... gewoon rustig opbouwen, naar de caravan inpakken en... thuis klaarmaken voor de vakantie, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat je met een schoon huis weer terugkomt. Ja,
0: dat klinkt gewoon alvast stapsgewijs richting dat vakantiegevoel. Hartstikke goed. Hey, mag ik een dag- of nachtplaat voor je draaien? Welke zou je willen?
1: Nee, maakt me helemaal niks uit. Maak er iets moois van.
0: Ga maar iets moois van maken. Nou, dan kijk ik even waar de meeste stemmen op zijn. En dat is toch wel op de nachtplaat geworden. One Day Like This van Elbow. Nou ja, pas al bij die 90 km per uur.
1: Ja, precies.
0: Nou, lekker rustig aan en hele veilige kilometers voor jou, Edwin, hè?
1: Dank je wel.
0: En wie zit er trouwens naast je?
1: Margriet!
0: Ook voor jou, Margriet. Oh, goedemorgen. Nou, voor jullie allebei een hele fijne vakantie en geniet ervan, hè?
2: Dank je wel en wetenschap.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

We moesten even aan deze plaat wennen. Althans, ik niet hoor, want ik ben groot fan. Maar jij als luisteraar misschien en mijn collega's. Want deze track die snijdt je echt gewoon dwars door midden eigenlijk. Komt recht je ziel binnen, want het gaat niet zo goed met Lola Jong. Maar daarom is haar liedje From Down Here wel het allermooiste wat op dit moment te luisteren is. Marco stuurt goedemorgen Annelie. En Jarno, mijn twee wandelaars even naar de start brengen in Groesbeek. Nou, succes.

0: En we gaan de mood machine weer eens even aanslingeren. Want ik ben heel benieuwd wat jouw mood is op dit moment. Nou, op dit moment zit ik ook naar de livestream te kijken van Evelien de Bruin, mijn collega. Die is net door het poortje, zie ik. En ze gaat starten aan de derde dag van de wandelvierdaagse in Nijmegen. Dus ik ben benieuwd hoe het er af zal gaan. Dus mijn mood is sowieso even, als het om haar gaat, verwonderd. Want ik vind het heel knap. Maar als ik even mijn eigen mood moet omschrijven in één woord, zou ik zeggen snot. En jij, Arno?
1: Buffelen.
0: Buffelen. Nou, snot en buffelen. Voer die maar vast in de mood machine. Maar ik wil heel graag weten, wat is jouw mood op dit moment? En de regel is, je mag van alles vinden, maar je mag het in één woord maar naar me sturen via NPO Luister. Dus kom maar door. Gaan we eerst even achteroverleunen. Met 6 minuten 10 lang. Heerlijk. Still Got the Blues. En dan de albumversie dus. Van Gary Moore. Nu op NPO Radio 2.

0: Dai dai, waar de een een zonnebril afzet, zette de ander er eentje op. En dat zag er bij Madonna toch niet uit. I'm in the mood. Mood machine. Weet je op wie ik haar vond lijken? Op Anastasia. Van I'm out of love. Eerst dacht ik, is het Anastasia? Nee, tuurlijk niet. Het is Madonna. Maar goed, die zonnebril. Doe het gewoon niet. Doe niet. Wat we wel doen is de mood machine. En jij mocht je mood insturen met één woord. En Cor, daar maak ik me toch wel zorgen om. Die stuurt huiswaarts. Jarno, waar denk jij aan?
1: Dat ik klaar met werk is.
0: Oh ja, dan zou het positief zijn. Ja, huiswaarts klinkt voor mij altijd. Ja, dat is niet goed. Het is klaar. Misschien heeft hij ook wel de vierdaagse gelopen. En ja. Ligt hij eruit, gaat hij huiswaarts. Handjes weer bezopen. Nou, het is natuurlijk weer hetzelfde. We gaan eens luisteren, Mood Machine. Wat heb jij bedacht?
2: Als je al deze woorden naast elkaar legt, voelt het als het moment tussen twee hoofdstukken. Stefan is aan het opstarten. Vincent heeft vakantie in zijn hoofd en Cor gaat juist huiswaarts. Doortje neemt afscheid, terwijl Marco vooral met voetbal bezig is. Timo houdt het rustig, Mineke voelt zich stabiel en Lika maakt het vooral gezellig. Tjerk probeert ondertussen wakker te blijven. Paul schiet juist alle kanten op van de energie en Hansje. Die is de avond duidelijk nog niet helemaal vergeten. De gemene delen? Iedereen zit in zijn eigen tempo. De een bouwt af, de ander schakelt op. Sommigen zijn onderweg en anderen zijn al aangekomen. Maar er is geen haast. Het is zo'n typisch dag-nachtmoment waarop alles even naast elkaar mag bestaan. Daarom kies ik voor Take It Easy, Eagles. Waarom? Omdat deze plaat precies dat ontspannen gevoel ademt. Of je nu net begint, onderweg bent naar huis, afscheid neemt, vakantie viert, nog half slaapt of juist stuitert van de energie. Take It Easy zegt eigenlijk maar één ding. Haal diep adem, laat het allemaal even gebeuren en geniet van het moment. En dat is precies de gezamenlijke mood van vannacht.

die net begonnen zijn aan hun derde dag van de Vierdaagse van Nijmegen. Heel veel succes met lopen. Hopelijk is dit ook een beetje lekkere tempootje waar je het lopen mee kunt voortzetten. Speciaal voor je uitgezocht. De Bloodhound Gang is het met The

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen. Dat dan weer een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel door zou kunnen gaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Het wordt 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2. Een hele goede morgen. Welkom bij NPO Radio 2. Op donderdag 23 juli, episode 398 van Dag Nacht. Dus bijna 400 in deze formatie. Al moet ik zeggen dat die formatie wel tussentijds eens is gewisseld. We zitten inmiddels midden in de zomervakantie en dat merk je gewoon. Lekker. Overal wordt het druk, maar ook op de weg. Maar ook lekker op terrasjes en dat soort dingen. En zeker als je die vierdaagse feesten hebt bezocht, dan denk je, waar komen al die mensen ineens vandaan? Het weer is ook perfect. Gewoon niet te warm, niet te koud. Helemaal top. We gaan eens even kijken naar vandaag. Het is een sportieve dag. Want het wordt de derde dag in Nijmegen. Daar starten 2000 mensen minder dan de eerste dag aan de derde dag van de Vierdaagse. En vandaag op de planning de Zeven Heuvelen door Groesbeek, Bergendal en de Nederrijse Heuvelrug. Veel groen en mooie vergezichten. En zometeen gaan we er even over bellen met Evelien de Bruin, onze collega natuurlijk. Die vandaag ook aan haar derde dag is gestart voor de 50 kilometer. En leuk, via nporadio2.nl kun je haar ook volgen met een livestream. Dus doe dat zeker. Verder begint vandaag het clubvoetbal weer. Dan dacht je even van voetbal af te zijn. Nadat natuurlijk zondag de WK-finale was gewonnen door Spanje. Maar het houdt niet op. Niet vanzelf. Want vandaag komen Ajax en FC Twente in actie. In hun voorronde voor het Europees voetbal. Dan ga ik mijn best doen om het goed uit te spreken. Ajax, nou dat lukt, mag tegen Vojvodina. Dat is Servië. En FC Twente speelt tegen Jarno Ferencváros.
1: Ferencváros.
0: Nou precies, waar komt dat vandaan?
1: Hongarije, Budapest.
0: Ja, nee, natuurlijk alsof het is. En tot slot gaat de Tour de France ook verder. Vandaag trekken ze terug de Alpen in met een etappe van Voiron naar Auxerre-Merlette. En morgen en overmorgen staat de Alpe d'Huez op het affiche. En daar zal menig wielerliefhebber heel erg naar uitkijken. Ondanks dat de Tour al een beetje is beslist. Maar ja, al met al een sportieve en hele bewegelijke dag. Om die eens mooi te aanschouwen. Vanuit je stoel, je zetel, je fauteuil of misschien heb jij wel een chaise longue. Maximaal zien hoe andere mensen calorieën verbranden. En ondertussen verbrand jij net zoveel calorieën als maar.

heerlijk toch. Another Talk to You hier op NPO Radio 2. Verhuizen voor de liefde. Vaak moet er toch één van de twee aan geloven. Je pakt je biezen en gaat dan in de omgeving van je geliefde wonen. Ryan Adams deed het al in 1999. Maar weinig reden tot klagen, want zijn vriendin woonde in hartje New York. Ja, die stap is toch een stukje makkelijker dan vertrekken naar Nieuwegein. Ja, dan zou ik ook wel naar de Big Apple willen. Ryan Adams dus, maar dan zonder B. Ryan Adams. Je hoort hem over zijn nieuwe stad, New York. We'll

0: Carly Simon. En op de achtergrond vocalen niemand minder dan Mick Jagger in Your Soul Vein. We reizen af naar Nijmegen, waar op dit moment onze eigen Eveline Bruin net is begonnen aan haar derde dag 50 kilometer bij de Nijmeegse Vierdaagse. Evelien, hoe is het daar?
1: Ja, het is goed hoor, hier.
0: Ja? Hoe is het met je voeten?
1: Die zijn licht vermoeid, zou ik je... Dat is een understatement. Nee, ik heb gisteravond nog een enorme blaar weg zitten prikken onder mijn hiel. En dat is best wel een beetje een spannende plek. Want als die weer opkomt, dan heb ik geen leuke dag vandaag.
0: Oh jee.
1: En ik ben vannacht wakker geworden dat ik echt dacht... Oh, ik krijg kramp, jongen, zo meteen. Oh, en ik heb jeuk aan mijn voeten. Nou ja, fijn. Er is van alles te klagen. Maar ik heb een mattie bij me. Aniek van de techniek. En die heeft het pas echt zwaar.
0: Oh ja?
1: Loopt nu een paar meter achter mij. Met het allerchagrijnigste gezicht dat ik ooit heb gezien.
0: Oh jeetje.
1: Maar ik weet ook dat er hoop is. Alleen dat weet zij niet. Kijk, want vorig jaar, rond deze tijd, liep ik ook met haar hier op deze plek. En ook toen liep zij met het allerchagrijnigste gezicht aller tijden.
0: Oké, okay, oh, history repeats.
1: Nu heeft ze me doodgemaakt met haar blik.
0: Mm-hmm.
1: Aniek, wil je ook wat zeggen? Ze schudt nu haar hoofd.
0: Arme
1: ze wil
0: Aniek.
1: Niet op de radio.
0: Ja, ja. Maar ja, wat dus, doen jullie dan als het even lastig wordt?
1: Aniek heeft cheers nodig.
0: Ja.
1: Wat zeg je?
0: Wat doe je dan als het even lastig gaat worden?
1: Nou, ik heb dus vorig jaar heb ik haar uit bed geprobeerd te praten. Want toen begon ze echt te zeggen van... Ja, hoe gaat dat eigenlijk als je stopt? Hoe kom je dan weer terug in Nijmegen? En ja, ik wil niet dat ik mijn knie kapot loop. Het is trouwens nu de voet, maar vorig jaar was het de knie. Zei ze, ja, want ik heb natuurlijk mijn benen nodig voor mijn werk ook. En dat kan toch... Ik dacht, nou, ik weet niet meer wat ik het moet zeggen.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar is het ook de vibe het 14, die om je heen merkt? Ook behalve bij Aniek, hoe is de vibe dan verder met de lopers om je heen?
1: Nee, ja, maar dat is voor Aniek natuurlijk het meest irritant. Dat iedereen gewoon heel vrolijk is. dus ik heb wel net geprobeerd een mop te vertellen.
0: Oh, kun je die herhalen voor ons?
1: Ja,
0: ja, doe
1: nou,
0: maar.
1: Het punt is dat ik maar één mop... Ik heb maar één mop.
0: Oké, okay, maar dat zal het wel goed zijn, denk
1: dus,
0: ik.
1: Oh, maar lopen mensen achter ons die zeggen... We hebben wel een mop voor Aniek.
0: Oké, okay, nou,
1: willen jullie even een mop voor Aniek? Want ze heeft het zo zwaar. Wel kort.
2: Mijn papegaai met diabetes verleden. Dat vind ik een last van mijn schouder.
1: Hij vertelt hem nog verkeerd ook. You had one job, hè?
0: Oké, okay, mag ik nog één keer een papegaai?
1: Even kijken of Aniek het kan waarderen. Aniek kan het ook niet waarderen.
0: Oh jeetje, zal ik dan maar een liedje voor jullie draaien?
1: Ja, draai even een plaat voor ons. En Aniek's Instagram is 00, Aniek 00. Dus op haar Instagram.
0: Berichtjes
1: ja,
0: voor Aniek.
1: Oh, ik word nu nat gespoten door haar, want nou haat ze mij normaal.
0: Ik ga een liedje voor jullie draaien wat perfect past bij de zonsopkomst die aanstaande is volgens mij. En dat is een liedje van Jungle.
1: Ja. Ja?
0: En dat is, nou, als je het even niet meer ziet zitten, zeker Aniek ook voor jou, luister deze dan nog een keer. Succes Evelien.
1: Gaan we doen.
0: Oké.
1: Okay. Hoi hoi.
0: Zet hem op deze derde dag. De Zeven Heuvelen in Nijmegen. En dit is Jungle.

0: Goedemorgen, mevrouw Vergees. Goedemorgen, mijn heer Jarno.
1: NPO Radio 2.

dat ze weer met hun voetjes omhoog in de tent kunnen liggen en hun, dat het bloeddoorstroming weer de juiste kant op gaat. Net belden we even met Evelien de Bruin samen met haar techniekvrouw Aniek, die het heel zwaar heeft. Ja, dik respect voor iedereen die de Vierdaagse loopt. En daarom dacht ik ook, laten we even een tussen de regels editie doen met powervrouwen. Want ik had er net 1 à 2 aan de lijn. Powervrouwen uit de jaren 80. Daar heb ik 3 solo's voor uitgekozen. En de bedoeling is dat jij raadt van welk liedje deze solo is. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ga er alvast eentje aan je laten horen waar je mee kan kwalificeren via NPO Luister. Dus als je weet van welk liedje, van welke solo dit liedje is. Andersom, van welke solo. Boeien. Ja, uit welk liedje kwam het? Het is een powervrouw uit de jaren 80. Laat het weten. Eerst heb ik George Ezra met Shotgun. Home.

In the Stone, Earth, Wind and Fire. En Jozef stuurt daarover via NPO Luister. Hallo studioteam, wat een cadeau dit nummer, dit intro. Hartje, hartje, Joost. En Joost, ik ben het helemaal met je eens, want ik ben ook helemaal weer verliefd na het horen van dit nummer, want het was de opening van ons huwelijk. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

komen met die kassa. Mika en Grace Kelly hier op NPO Radio 2. We hebben even een klein probleempje met de telefoonlijnen. Die worden even gereset, zodat we zo meteen tussen de regels kunnen spelen met de powervrouwen. En via NPO Luister zie ik al een hoop goede antwoorden binnenkomen. Dus kom maar door. Eerst You Spin Me Around.

0: Spin Me Around. Like a record. Oh, nou mis ik de jingle van de kikker in de keel van Carmen. Want die heb ik dan weer niet. Maar de kikker die had ik net wel eventjes.
1: Tussen de regels.
0: Ja, dat krijg je met die verkoudheden. Hoest ik zo meteen hier de microfoon voor? Zit Bart aangezien straks? Nou, ik zal er even een nieuw kapje op de microfoon zetten. Dat is wel zo fris. Goedemorgen, Els.
2: Hey, goedemorgen, Annelies.
0: Hey, goedemorgen. Wat fijn dat jij tussen de regels mee gaat spelen. Ik heb drie solo's voor je. Even kijken of je goed klinkt, want we bellen nu met de VIP-lijn eigenlijk. Want jij bent VIP vandaag.
2: Zo.
0: Zo, dan zet ik je even wat harder hier zo. Ja. Oké, okay. Hey, we gaan drie solo's raden en dit is de eerste.

0: Och, dat
1: arme
0: is
1: vrouw. Ja, twee weken geleden overleden.
0: Ja, Turnaround van...
1: Oh.
0: Ja. Ja, ik moest even... Bonnie Tyler is dat toch?
1: Ja, Bonnie Tyler is goed. Tone of Tips of the Heart heet hij. Gaan we door naar de laatste, de derde.

0: dan zingt zij altijd...
1: Nee.
0: Dan zingt ze altijd nee.
1: Nee, dat zingt ze niet, dat weet ik, maar nee.
0: Dan zingt ze Black Velvet, zingt ze dan.
1: Ach ja.
0: Nee, Alana Miles met Black Velvet. Ik had de drie vrouwen met hits uit de jaren 80.
1: Ja.
0: Cyndi Lauper, Bonnie Tyler, Henry P. Bonnie en Alana Miles. Zit er een van de drie bij die ik helemaal voor je mag draaien?
1: Ja, Cyndi Lauper. Ja, dat vind ik echt een prachtnummer.
0: Nou, gaan we dat gewoon lekker doen.
1: Oké.
0: Heel erg bedankt voor het meedoen en wens ik een hele fijne dag, Els.
1: Ja, jij ook.
0: Ga je ook nog een wandelingetje maken, net als de vierdaagse mensen?
1: Ja, maar niet in Nijmegen, een stukje korter.

En zometeen de één na laatste Jan Willem start op. Heel veel plezier en een hele fijne dag.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. En ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. En dat is een direct gevolg van klimaatverandering, zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Suzanne, dankjewel. Dan de verkeersupdate. Dennis mooi bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Nou, omdat het vakantie is, verwacht ik natuurlijk niet al te veel files. Het loopt al wel een beetje vast op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Bij Beverwijk heb je een 5 minuten vertraging. Het komt door een auto met pech. En straks verwacht ik weer file op de A16 in de richting van Rotterdam vanwege de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. En daardoor weer file op de A17.
2: Dennis, dankjewel. Tot zo.
3: Tot zo.
4: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
15: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
16: Fans van Voordeel,
15: Aldi.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
15: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
16: Fans van

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat zie je. Van Jumbo.
4: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
5: Jan Willem start op live vanaf de

0: en welkom op donderdag 23 juli. Het is alweer de ene laatste uitzending. Of de voorlaatste moeten we dan eigenlijk zeggen. Het is toch niet te geloven.
1: In deze fase van ons leven.
0: In deze fase van ons leven, ja, ja. Op deze zender. En het is sowieso de laatste van deze donderdag. Hè? Het is de laatste van donderdag 23 juli. Gisteren bereikte 43.700 wandelaars de finish bij de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag is het Groene Donderdag.
1: Oh, Groene Donderdag, is dat het thema?
0: Groene Donderdag, ja. Okay. Het is niet zozeer dat de mensen dan vandaag in het groen gekleed zijn, zoals ze gisteren roze droegen en de dag ervoor blauw. Maar het is gewoon een prachtige groene.
1: Oké, ja, dus dat is het prachtig door Berg en Dal, waar we net al geweest zijn.
0: Ja, met klopt. En Mook en Milsbeek en de Zeven Heuvelen.
1: Dat is hartstikke lekker. Ik even een sprintje om langs deze herrie te komen.
0: Nou, noem jij het herrie? Ik vind het juist gezellig. Dit is toch te gek, vrienden. Het is, de sfeer is fantastisch. We hebben vandaag goede verbinding, dus we hebben goede hoop dat we vandaag lekker kunnen blijven doorlopen.
1: Ja, je hebt je boos gemaakt.
0: Ja, nou ja, het was niet makkelijk op te lossen, maar het is uiteindelijk gelukt.
1: Goed zo.
0: En dat is hartstikke mooi. We beginnen met frisse moed aan deze derde wandel.
1: Nieuws ook voor Koken, want zij mag uiteindelijk toch op een WK. Het verhaal afgelopen WK voetbal dat zij naar Amerika zou gaan om daar, net als de snollebolk, voor de Nederlanders te spelen. Het was allemaal gedoe en toen ging dat allemaal niet door. Maar wat ze mag spelen op het komende WK hockey. En daarvoor hoef je ook niet helemaal de overtocht te maken naar de andere kant van de wereld. Want dat WK hockey is namelijk gewoon lekker in Amstelveen. Lekker om de hoek. 22 augustus gaat dat gebeuren. En Joke die maakt natuurlijk een orgel oranje medley.
2: Oh, dat is lekker. Daar gaan we, vrienden.
0: Zou orgel ook nog ergens langs de route staan bij de Nijmeegse Vierdaagse?
1: Dat kan ik niet, want ik kom met het even vragen. En het mooie is, haar orgeltje was al helemaal gerapt in oranje en er stond erop WK. En nu zei, weet je, het fijne is, ik hoef dat niet eraf te halen, want het is alsnog een WK. Nou, laten we hopen dat er niet al te grote problemen meer ontstaan voor orgel Joke.
0: Kijk, dat is toch mooi. Heb jij wel eens gehoord van Unahara?
1: Nee, dat...
0: Unahara.
1: Dat zeg ik. Sauna-techniek uit Finland.
0: Je zou het kunnen denken. Het heeft wel in ieder geval te maken met weinig kleren dragen.
1: Oh, goed,
0: mevrouw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heeft u wel eens gehoord van Unahara?
3: Nee, nooit van gehoord.
0: Last gehad van haar intimidatie?
3: Nee, ook niet.
0: Nee, je raakt nooit geïntimideerd door het beenhaar van mannen?
3: Nee, niet.
0: Ja, want ik kom nogal wel... Als je er

0: Nee, ik niet. Beetje mannelijk, hè?
1: Ja, dat hoort er gewoon bij.
2: Ja. Maar goed, daar denken ze dus in Japan helemaal anders over. Daar is een heuse hittegolf aan. En de kledingvoorschriften in Japan, helemaal voor kantoorpersoneel, die zijn nogal... Maar nu hebben ze gezegd, weet je wat, mannen mogen nu korte broeken dragen. Eerder moesten ze al, naar het werk en mochten ze in een overhemd een t-shirt dragen. Wat natuurlijk voor Japan ook vrij uitzonderlijk is.
3: Ja, ja,
2: maar nu dus ook een korte broek. Maar de vrouwelijke collega's van deze kortgebroekte mannen, die zeggen van ja, wij vinden dat beenhaar verschrikkelijk. Dus nu is er op internet een woord bedacht, Uninahara, oftewel beenhaar-intimidatie.
4: En dat die hitte ook grote gevolgen kan hebben, dat merken we ook in Nederland. Want experts waarschuwen namelijk dat reanimatiehulp kapot kan raken doordat het heel warm wordt. Het gaat om van die AED-apparaten, je weet wel, van die grote groene plastic kastjes die dan langs de straten hangen. En boven de 50 graden kunnen ze gaan protesteren. En daarom is het super belangrijk om die dingen niet in de volle zon te hangen.
0: In de tussendoor gooien.
4: Dat is toch mooi.
5: Jouw startnummer.
2: Zou jij het kunnen, Jeroen?
4: Wat zou je kunnen?
2: Nou, dat als het gebeurt, zou jij zo'n ARD uit de muur grijpen en hem dan...
4: Dat is precies, dat vind ik een hele goeie dat je dat zegt. Ja. Want dat is iedere keer een no to self. Net zo goed als een keer een fatsoenlijke EHBO-cursus te gaan doen.
2: Nou, ik heb dus precies hetzelfde. Want als het gebeurt, je vergeet het jezelf nooit. Als je daar dan staat en denkt van, wat moet ik in vredesnaam doen?
4: Dit had ik kunnen doen.
2: Nou, precies. Ja. Goedemorgen, nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is fantastisch, het is donderdagochtend. En als jij denkt van, jongens, ik weet nog wel een lekker liedje. Dan mag je me aanvragen, jouw startnummer.

0: Ah.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, zeker.
1: En hij zegt, zet hem op.
0: Doe ik.
2: Nou, dat is toch mooi, hè?
3: Ik vind het zo mooi hoe je elke keer die mensen aanspreekt. Die mensen denken, wie ben jij en wat doe je en wat bedoel je met je beenharen en met Robbie Williams?
1: Ik zie iets heel anders in hun gezicht. Ja. Ik zie het alleen in hun gezicht. Hè, wat een
3: fijne onderbreking. Ja,
1: wat leuk dat ik weer heel eventjes uit mijn ritme word gehaald en dan daarna weer met frisse moed kan lopen. Maar goed, Robbie Williams, dat was een orgaandonor, hè? Een van de eerste.
4: Jan Willem start op live vanaf de Vierdaagse. NPO Radio 2.
3: Dat hij daar zijn huid afstroopte.
1: Ja, die hebben wij met huid en haar programma.
3: Maar weet je wat Robbie Williams denkt? Ben je malden?
1: Nou, ik ben zeker niet malden. Sterker nog, ik heb er onwijs veel zin in. Ik voel me de koning te rijken. Want ze staat gewoon naast mij, rechts van mij. Voor jou links, Jeroen. Babs Rijken van de Nijmeester Vierdaagse. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen, jongens.
1: Ja, hallo. Het is altijd fijn om jouw gezicht te zien. En helemaal als ik daar dan een glimlach op zie. En je bent ook nog niet helemaal bek af zo te zien. Dus dat is dan een teken dat het goed gaat, volgens mij.
5: Het is weinig slaap, maar... Ja. Hier krijg je toch energie van?
1: Ja, het zijn allemaal weer leuke mensen, maar dat verandert nooit. Hè? Dat blijft ieder jaar hetzelfde.
5: Nee. De sfeer zit er zo goed in. Het is zo'n fijne week en de wandeldagen zijn fantastisch. Alles loopt goed. Organisatie is blij.
3: Hoeveel uren slaap krijg je nou op een dag zo in deze week?
5: Vannacht waren ze er 4,5.
3: Dus volle 4,5 uur slaap?
5: Dat is best netjes.
1: Ja, dat is toch lekker.
5: De ene nacht is wat korter dan de andere, maar dat halen we volgende week wel weer in.
1: Geen gekkigheid tot nu toe, hè? Het loopt eigenlijk allemaal wel soepel.
5: Wij kloppen het steeds af.
1: Ja, natuurlijk moet je ook doen.
5: Ja, dat is wat we doen, want het loopt allemaal zoals we hadden bedacht. Dat zou moeten. Heel fijn.
1: Ja, heel fijn. En hoe zit het met het aantal uitvallers? Dat valt ook relatief mee, volgens mij.
5: Valt relatief mee, ja. We hadden er de eerste wandeldag ongeveer 800, gisteren ongeveer 1200. En dat ligt eigenlijk rond het gemiddelde.
1: Ja.
3: Heeft dat ook te maken met het weer? Want op zich hebben we natuurlijk hartstikke mooi wandelweer dit jaar.
5: Nou, vorig jaar was het dus warmer. Toen hadden we minder uitvallers. Ja, waar het aan ligt, soms weet je het niet.
1: Nee.
3: Terwijl jij toch professor Vierdaagse bent voor ons.
5: En niet in die zin. Daar ben ik ook afhankelijk van gegevens van het Rode Kruis. En onze inspanningsfysioloog Maria Hopman, die kan er misschien wat over zeggen. Ik weet het niet.
1: Babs, ik zou zeggen, spaar je stem, anders krijg je straks blaren op je tong. Dat wil je ook niet. En dat is ook niet fijn.
5: Vandaag en morgen. Ja. En dan is het oké.
1: Ja, ik zou toch wat zijn dat je bij de blarenpas komt en zegt, ik heb blaren op mijn tong.
3: U heeft te veel gekletst.
1: U heeft te veel gesproken.
5: Dat zou best eens kunnen.
1: Heel veel succes en misschien spreken we je morgen nog
5: Jullie
1: even.
5: Ook.
3: Leuk om je te zien, Babs.
1: Hoe is het onderweg, Jeroen?
3: Nou, het is niet heel erg druk. Wel een probleempje. Dennis die kondigde net al aan. Verwachtte het al, de A22 bij Beverwijk. Vanwege de werkzaamheden is het daar extra druk. Stond ook nog eens een kapotte auto. Die is daar weer weg. Maar de file staat er nog wel. Met 20 minuten vertraging.

0: Gewoon dat je vernoemde naar een bekend gitaarmerk. En dan ook nog zo kan zingen en ook nog zo kan spelen. Sam Ferner samen met Olivia Dean. Het was Rain Me In. Goed.
1: Jouw startnummer.
0: Hey Bob. Bob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo, goedemorgen. Hoe is het met je?
2: Ja, prima. Met jullie?
0: Ja, het gaat bij mij ontzettend lekker, Jeroen.
3: Ja, ik sta er ook heerlijk bij. Ja. Het is een lekker dagje hier in Malden.
2: Dat je tegen was voor morgen of niet?
0: Nou, het is nog een beetje ver van mijn bedshow, Bob. Dus ja. Het is nog een beetje moeilijk voor te stellen. Vorige week vrijdag hadden we... Afgelopen maandag. Vorige week vrijdag afscheid van Bart. Maandag van de studio en van Carmen. We doen het een beetje in fase. Ja, dat scheelt hoor. Dat is wel een lekker idee.
2: Ja, inderdaad. Ja,
0: en verder is het gewoon... Wat zeg je?
2: Een nieuwe stap voor jullie.
3: Ja, maar dat is het ook. Het is gek, want we hebben natuurlijk goed over nagedacht wat we aan het doen zijn. En dan ben je hier en heb je zoveel lieve reacties van mensen die dan heel allemaal meeleven. En dan denk je, oh, hebben we het wel goed gedaan? En dan iedere keer denk ik, ja, het is goed en we gaan het doen. En het is goed zo.
0: Ja, het is
2: ondanks dat ik jullie eigenlijk ken, heb ik toch het gevoel dat ik jullie ken. Want ik loop ook al denk 8 jaar met jullie mee. En,
3: maar weet je wat het leuke is, Bob? Dat is helemaal wederzijds.
2: Ja, precies. Zo werkt dat, hè?
0: Ja, zo werkt het, ja. Want wij lezen natuurlijk heel veel appjes van onze luisteraars. Vrienden en vriendinnen iedere dag. En dan op een gegeven moment denk ik, hé, dat is leuk. Dus, want er stond, volgens mij stond er in jouw accountnaam in de NPO Luisterrijd Bob Prin. Dus dan denk ik al van, hé, volgens mij is dat Bob Prins. Klopt toch?
2: Ja, Prinsenberg.
0: Ja, Prinsenberg.
3: Prinsenberg.
0: Oh, dat is misschien de zevende heuvel. We lopen vandaag de zevende heuvel. Ja, jij gaat op weg naar Spanje, begrijp ik, hè?
2: Nou,
0: ik ga
2: dit
0: weekend
2: naar Spanje inderdaad.
0: Ja, lekker man. Ga ervan genieten. En ik ben onwijs blij met het startnummer dat je vandaag wil horen. Want dat is volgens mij een ultieme soundtrack voor mooie sfeerbeelden bij de Vierdaagse. Dat moet je toch horen?
2: Ja, dat is inderdaad. Dit is een prachtig voor Dat vind ik ook.
0: Dit is toch geweldig. En dankjewel voor de aanvraag. Fijne vakantie.
3: Fijne vakantie, Bob.
2: Ja, dank jullie wel, hè.
3: Hoi, hoi.
2: Doei.
0: Hier, zie ze gaan. De wandelaars in een prachtig ritme. De ene is geconcentreerd en de ander is gezellig aan het kletsen. Ik zie vlaggen, ik zie militairen, maar ik zie vooral heel veel vrolijke mensen. En met het geluid van Robert Plant, dankzij Bob op de radio en Big Lock. En dan is het leven gewoon heel mooi.

0: Het is wel grappig. Weet je hoe dit liedje is ontstaan, Big Lock?
1: Nou?
0: Ja, ik weet niet of het waar is, maar sommige verhalen zijn te leuk om te factchecken. En anders moet Alfred van de Weetjes, onze sterregisseur in Hilversum, die alles weet zolang je het maar kan opzoeken, het maar even checken. Maar ik heb dus het verhaal gehoord dat ze op een gegeven moment, voor mij was het een schrijfsessie, en de open haard was aan, maar het hout was op. Dus toen ging iemand zoeken naar...
2: een groot blok hout.
0: Naar nieuw hout. En het enige wat ze vonden was een enorme, bijna nog een boomstam. En dat was de Big Lock. Ja, van Robert Plant. Ja, je pakt het gewoon even mee, zo'n ochtends vroeg, zo'n feitje. Hé, Alfred, dat heb je ook snel opgezocht, Alfred van de Weetjes.
3: Ja, kijk, ik heb nu wat te doen.
0: Oh, dat is waar. Ja, je hebt alle tijd, wou je zeggen. Nou, leuk. Dankjewel voor het aanvragen, Bob. Supermooi nummer. Goedemorgen. Deze dag begint bewolkt. Maar richting de middag is er steeds meer zon. En hier piept hij er ook al af en toe doorheen. Met zo nu en dan een klein buitje, maar dat mag geen naam hebben. Temperatuur tussen de 19 en 23 graden. En de verkeersinformatie is van Dennis Mooij. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Er staat op dit moment één file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Heb je voor de Moerdijkburg een kwartier vertraging. En vanwege de werkzaamheden is de rechterrijstrook daar dicht.
0: Dankjewel Dennis, tot zometeen weer. Het is 6:30, we schakelen in Hilversum. Carmen Vilder is aangeschoven. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De Rotterdammer van 18 die werd aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Ook hij kwam uit Rotterdam. Er waren op dat moment veel mensen op de been vanwege de Vierdaagse feesten. Maar die lijken geen verband te hebben met de schietpartij. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen. De droogte in Europa komt grotendeels doordat er meer water verdampt. Dat blijkt uit onderzoek van wetenschappers. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat droogte in Europa vaker voorkomt. En als het warmer wordt, dan verdampt water sneller. En droogte leidt ook tot een groter risico op natuurbranden. Vrijwilligers van de brandweerpost Kuinderen in Overijssel ontwikkelden daarom een systeem waarmee je in korte tijd een bosbrand kunt stoppen. Ze koppelen brandweerslangen aan enorme sproeiers, zoals je eigenlijk ook je gazon sproeit, maar dan in het groot. En daardoor hou je een gebied nat en zal de brand zich niet uitbreiden.
6: Het voordeel van dit systeem is dat het niet op één grote haspel zit, maar dat het allemaal losse onderdelen zijn. Dus je kunt het ook op hele moeilijke terreindelen kun je dit inzetten. En dat zou met brandweerauto's gewoon een paar uur duren om dat uit te krijgen. En als je het systeem in keer hebt liggen, is dat een kwartiertje.
5: En dat systeem kan ook preventief worden ingezet bij grote campings in natuurgebieden. Het kan dus vuur afremmen en kampeervoorzieningen beschermen. Terwijl sommige voetbalploegen nog volop in de voorbereiding zitten, staat voor FC Twente vanavond de eerste serieuze test van het seizoen al op het programma. In de tweede voorronde van de Europa League is het Hongaarse Ferencvaros de tegenstander. Seruki staat in de basis, net als de weer fitte Wout Weghorst, zegt trainer Van der Brom.
7: Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid. Dat is het eerste waar je naar kijkt, dat prima zit. En die gaat ook starten, dus geen discussie over.
5: Ajax komt ook in actie in de Conference League. Het Servische Vojvodina is de tegenstander. En daar gaan we voor het eerst het spel van Ajax zien onder de nieuwe trainer.

0: Het is geweldig. Ik loop hier langs de lantaarnpaal. Er zijn allemaal bordjes opgehangen. Hup Joke, de derde dag is aangebroken. Judith loopt de 50 op pit. Dorien, we gaan je zien. Altina, stop pas in. Hé, dat staat er met kleine lettertjes onder. Dat is vast iets heel... Altina stopt pas in, puntje, puntje, puntje. Dat zal wel de kantina zijn, denk je niet? Altina stopt pas in... waar stopt Altina?
1: China.
0: In China?
1: In China.
2: Oh, die staat... Nee, nee,
1: dat is keihard.
0: Jij is een bikkel.
1: Ja, dat is enorm. Ja.
0: Maar heb je ze al gezien?
1: Nee, we hebben ze nog niet gezien. Ik hoop dat ze ons zien.
0: Ja, nou, dat kan bijna niet anders met die mooie bordjes.
1: Ik hoop het, ja.
0: En
1: ik
0: sta een geweldig ontvangst.
3: Ik sta hier bij de leukste wc van Malden, Jan-Willem. Dus als je nog even iets moet, een plasje of een dingetje... dan kan je hier op de leukste wc van Malden terecht.
0: Dat staat op het bordje.
3: Hier staat een bordje.
0: Maar weet je ook al waarom het de leukste wc van Malden is?
3: Hé, hey, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hallo, bent u van de leukste wc van Malden?
4: En van de leukste wc van Malden.
3: Waarom is het dan de leukste wc van Malden?
4: Omdat we een poster op de deur hebben hangen. En eigenlijk hebben we er nog voor 2 jaren ervoor ook, maar die konden we niet vinden. Maar dan hangen er allemaal teksten en kunnen mensen een leuke boodschap achterlaten.
0: Oh, dus een wc met een dubbele boodschap.
3: Een dubbele boodschap.
4: Ja, dat zeggen we ook altijd.
3: En je hebt ook nog een bakje bij je met snoepjes en dingetjes. Vind, ja,
4: dit sparen we altijd op met carnaval.
0: Ah, kijk.
4: En dan delen we het uit met de Vierdaagse.
3: Hartstikke leuk. Veel plezier.
0: Snoepje dan een poepje.
4: Precies.
0: Jeroen, ja, we zijn het bijna vergeten. Ja, we moeten even het programma doorspoelen naar de wandelcollectie.
3: We moeten even zaken doen, want wij gaan naar het magische jaar 2005. Ik weet het nog goed, het magische jaar 2005.
0: Prachtig jaar.
3: Prachtig jaar. Toen de Freemasons, ken je ze nog, kwamen met hun nummer Love on My Mind. En ik moest eventjes denken aan hoe je dan zeg maar hier deze donderdag dat misschien de moed weer af en toe in de schoenen zingen. Dat je denkt, oh god, waar ben ik aan begonnen? Veel mensen gehoord die vanochtend daar zo in zitten. Dat je toch even een plaat wil hebben om jezelf die energie te geven. En alsof je RuPaul bent op een catwalk. En dat je hier die Vierdaagse loopt. Hoe vind je hem?
0: Op je hoge hakken.
3: Op mijn hoge hakken, gewoon kan mij het schelen. Doei!

0: Ja. En dat hij is gaan wandelen. En hij heeft gedacht van nou, walk on, loopt het ook lekker. En toen, dat hij toen dacht van ja, dit loopt lekker, deze gaan we uitbrengen. Nou ja, de rest is geschiedenis. Wat een lekker plaatje zo op donderdagochtend.
1: NPO Radio 2. Jan Willem start op, live vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, kijk, het kan natuurlijk zijn dat je over de grens gaat. Hè? Over je eigen grenzen bijvoorbeeld, tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En dan is het hartstikke fijn dat er ook heel veel mensen van de douane meelopen. Die kunnen het allemaal netjes in de gaten houden. Zoals Carolien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Marielle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En nog een beetje grensoverschrijdend gedrag?
3: Nee, hebben we nog niet gezien.
0: Nee. Maar dan treed je wel gelijk op, neem ik aan.
3: Dat spreken we ze meteen aan.
0: Het valt mij op, hè? Ieder jaar weer bij de Nijmeegse Vierdaagse, dat er zoveel van jullie collega's meelopen in hun blauwe shirts.
3: Ja, klopt. We hebben ook mensen uit het buitenland, buitenlandse collega's, die lopen mee.
4: Van de douane.
0: Ja, hoe komt het dan dat het zo populair is bij de douane blijkbaar om mee te lopen met de Vierdaagse?
3: Ja, het is natuurlijk een superleuke groep om ook mee te lopen. Maar ook de beleving, collegialiteit, ja, gewoon echt samenhorigheid. Ja.
0: Maar goed, het valt mij wel op dat je hebt natuurlijk je kaartje die geknipt moet worden door de controledienst. Als je er eentje mist, dan kan je naar je Vierdaagse kruisje fluiten. Hoe voelt het dan voor jullie om zo streng gecontroleerd te worden?
3: Nou, alleen maar goed.
0: Ja, denk je dan niet in de zonnige keer de wereld?
3: Nee.
0: Oké, jij mag al een knipje zetten, maar dan wil ik jouw paspoort zien.
3: Ja. Nee, maar wij doen geen paspoortcontrole. Dat doet de marché.
0: Oh, dat doen jullie helemaal niet.
4: Zij controleren op verboden middelen en dat soort...
0: Ja, precies. Jullie controleren in de koffer van Jeroen op spullen die het landen hier mogen.
3: Ja, precies.
0: Ja. Kleding. Ja, en Abba-fan materiaal, dat soort dingen.
4: Ja.
0: Leuk, wat is het gekste wat je wel eens hebt ontdekt?
3: Jeetje. Ja, levende dieren. Mensen dieren meeswaggelen.
4: Levende dieren?
3: Dat is wel, ja.
0: Dat was laatst toch nog, was dat in, ik weet niet of het Canada was, maar ergens in die kant op dat iemand een slang mee had gesmokkeld in de BH.
3: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Maar goed, daar hebben jullie het er wel even over bij de koffie.
3: Ja, daar hebben we het wel over, ja.
0: Ja, het is bizar toch dat mensen dat soort dingen uitvreten.
3: Ja, onbegrijpelijk.
0: Houden jullie het een beetje vol?
3: Ja, zeker. Ja.
4: Zeker met dit soort kletspraatjes met jou.
3: En ook als het soms niet gaat, dan peppen we elkaar weer op en dan zijn we er weer bij.
0: Jullie zijn lekker bezig. Ik wil eigenlijk, zeg maar, Elroy, onze cameraman, als groot voorbeeld nemen. Dat we ons even omdraaien. Want de Billie Jean start.
3: Ja.
0: En dan gaan we heel even moonwalken de grens over.
3: Dat is goed.
0: Ja? Ja, dit gaat lekker. Oké, ik wil iedereen van de douane zien moonwalken. Ja. Dat is toch lekker, hè? Jullie kennen ook geen grenzen wat dat betreft, hè?
3: Nee, zeker.

0: lopen. Ik vind dat zo knap dat jij gewoon helemaal
1: een heel stuk gewoon achter voor. Ja, maar ook soepel, hè? Ja, dat is, vergis je niet.
0: Ja, ja, ja, allemaal terug te zien via onze Instagram. @JW staat op. Het was Billie Jean van Michael Jackson. Hoe gaat het onderweg, Jeroen?
1: De werkzaamheden op de Moerdijkbrug vanaf de A16 van Breda naar Rotterdam zorgen nu voor 20 minuten vertraging op de A16 en de A17 vanuit het westen van Brabant. Loopt daardoor ook vast voor het knooppunt Klaverpolder nu een kwartier extra.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Jolanda.
3: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hallo, Mirjam en Ingrid.
2: Is er nog nieuws?
0: Ja, zeker. Kijk, als je aan voeding van wielrenners denkt, denk je misschien aan spaghetti. Of misschien denk je aan verboden middelen, zoals EPO. Dat kan natuurlijk ook. Maar tegenwoordig denken mensen ook snel aan grote sponsordeals met fitnessbedrijven. En dan met name de eiwitgoeroes.
1: Oh ja.
0: Ergens in een land ver weg. Maar die topsporters die vreten zich nu gewoon vol bij bakkerij De Bisschopsmolen in Maastricht.
4: Maak een rent zonder biet of zonder rietsuik. Nou, wat we hieraan hebben is honing gebruikt, appelsap gebruikt van Bemelon, honing van Sint-Pieter. Zonder gedroogde fruitsoorten. Een van onze grootste fans is Wout van Aert. Dus die heeft ooit gezegd dat moet het geluksmomentje van de dag zijn.
0: Kijk, gelukkig.
1: Ja, dan heb je de zegen te pakken natuurlijk.
0: Ja, als Wout het goed vindt. Ja, precies. Wie houdt je dan nog tegen? Lekker veel fruitsuikers. De wielrenners van Visma Lease Bike hebben voor €25.000 aan reepjes en gezonde proteïneflaatjes meegenomen naar de Tour de France.
1: Ze kwamen er één voor één weer uit. Zo ging dat gisteren bij de dierenkliniek in Nunspeet. En dan heb ik het niet over brokjes of medicijnen of misschien wel puppies. Maar nee, het gaat over dameslipjes. Een bokser. Dat is ook grappig, hè? Dat dan een bokser dameslipjes naar binnen werkt. Die had er 6 van ingeslikt. Hè? Ja, de eigenaresse die dacht van nee, maar dat doet mijn hond dan gek dat hij buikpijn heeft. En die dacht dan, weet je, ik moet toch even naar de dierenarts om ernaar te laten kijken. Er werd een echo gemaakt en toen bleek dat diertje dus lekker te hebben gespikkeld van haar ondergoed.
0: Ja, erg is het ook niet zo'n grote stap natuurlijk van een bokser naar een slipje.
1: Nou, dat was precies wat ik bedoelde.

0: ook een beetje het gevoel van Wil Kuiten tijdens de 100-jaarse. I'm on fire, helemaal naar de tijgerbalsem.
1: Ik wou net zeggen, dan kan je lekker een beetje die tijgerbalsem erop smeren. Ja. Klaar
0: dat is wel grappig wat je in Amsterdam hebt met coffeeshops, heb je hier met tijgerbalsem. Dat je de hoek van de straat en dat je dan denkt, ik ruik het weer, er wordt hier wat kuiten ingesmeerd. I'm on fire, Bruce Springsteen. Ja, Carmen, goedemorgen. Zo het onvermijdelijke nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Nou, raad eens waar dit over gaat.
3: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje.
0: Ja, deze man is teleurgesteld in de gemeente. Die hebben hem blij gemaakt met een dode mus. Hij wilde een braderie organiseren. En dat wilde hij doen op een stukje land. En dat heeft hij gekregen. Alleen, inmiddels is dat stukje land volgebouwd. Dus ze hebben hem blij gemaakt met een ijsje dat al gesmolten is.
2: Geen braderie. Nee hoor. Oh. Nee, ook niet dergelijk.
4: Nee, hij wilde een hele grote hot tub in de tuin zetten voor de hele buurt.
0: Mag niet, zeker.
4: Nee.
0: Nee,
2: dat kan
4: is goed, hè? Dat is het antwoord.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Dus, wat zijn we hier eigenlijk slecht in?
2: Handeling, hè, na de koffiemachine.
0: Ja, maar altijd.
6: De prijsfavorieten.

0: Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Het is 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal. Gelezen door Carmen van Heul. Carmen, goedemorgen.
9: In de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Zonder reden kom je de wijk tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends niet in. De maatregel komt na jaren van grote overlast door mensen van buiten de wijk.
10: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
11: We waren behoorlijk eindraad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat!
9: Volgens experts is een dergelijk verbod uitzonderlijk. Er is in Frankrijk weer een bosbrand uitgebroken, in de buurt van Bordeaux dit keer. Zeker 600 mensen zijn geëvacueerd. Het vuur heeft al zeker 100 hectare aan natuur verwoest. In het westen en zuidwesten van Frankrijk blijft er de rest van de week een verhoogd risico op natuurbranden. En de brandweer heeft er zijn handen vol aan. Ali B. gaat vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Deze week werd duidelijk dat hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. Die aankondiging leidde tot ophef omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat die veroordeling nog niet vaststaat, mocht Ali B. dit wel doen, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. Zeegroentesnijders in Zeeland slaan alarm, omdat het seizoen voor hen veel te laat begint. Ieder jaar gaan ze natuurgebieden in om bijvoorbeeld zeekraal of lamsoor te snijden. Maar door de huidige regels zijn veel zeegroenten al te oud om nog te eten als dat snijden mag beginnen.
12: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen. Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten. Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren. Maar het gaat erom wat wel kan en niet wat of niet kan. Als je altijd denkt wat of niet kan, dan kan er nooit niks.
9: Ja, de snijders hebben nu een stichting opgericht om mee te praten over oplossingen en de Zeeuwse traditie te behouden. Het weer. Eerst begint het nog bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
8: Dan de verkeersinformatie. Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Nou, vanwege de vakantie staan er weinig files. Op deze wegen heb je wel vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Een kwartier extra door werkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor heb je ook een kwartier vertraging op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord ook 15 minuten vertraging. Vanwege het slechte wegdek daar is de rechterrijstrook dicht.
8: Dennis, dankjewel. We hebben hem gewoon meegenomen. Straks gaat hij weer rollen.
7: Een dobbelsteen.
8: Plek voor 6 verzoekjes. Carmen, heb jij nog een leuk idee?
9: Wat dacht je van Michael McDonald met Jamal Bieder?
8: Dat is een lekker. Volgens mij heeft het ook wel een lekker wandeltempo.
9: Dat denk ik ook, ja.
8: Ja, Jeroen?
14: Ja, nou, we lopen hier langs het Maas-Waalkanaal. En dat is een hele mooie dijk, een heel mooi weggetje. Maar weet je wat ook een mooi weggetje is? Broadway. Nights on Broadway van de Bee Gees.
8: Oh, ik denk, nou komt hij weer net de oude Maas weg.
14: Nee. Ja, ik dacht even Nights on Broadway, lekker tempootje.
8: Ja, altijd leuk. Plek voor 6 liedjes op.
7: Een dobbelsteen.
8: Nou, laat me even weten via de app. Tot zo.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
2: Want elke keer is het vuurwerk.
1: Sineke en Marco Schuifmaker.
2: Ik weet nu.
1: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
2: Want zij hoort
1: het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Jan Willem start op live vanaf de

0: allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Jan Willem start op live vanaf de Vierdaagse.
0: BNN Para. Zomer op je radio.
2: Goedemorgen.
3: Hallo.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Gaat het goed?
4: Ja hoor.

0: Are you ready, Boots?
1: Nou, we zijn er wel klaar voor. We
0: start walking.
2: Ja. Start walking. We lopen al de hele dag, zeg nog. We lopen al 2 dagen. Nancy Sinatra, oh, wat is dat lekker als ze zo vroeg op de ochtend over je heen walst, hè?
3: Zij mag dat. Zij mag dat.
2: Die is Boots om even voor. De dag begint bewolkt, maar richting de middag komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dat is hartstikke lekker nieuws, toch? Daar zijn we naartoe. Vandaag tussen de 19 en 23 graden.

0: Het is grappig, ik loop hier achter mijn vrouw die omkijkt. En ik denk, wat doe jij raar? Dat is normaal, joh.
1: Ja, maar ik kan wel even tegen te zeggen dat je altijd zo doet. Mevrouw, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hij doet altijd zo, hoor.
2: Ja, ik heb het door.
1: Ja, maar je schrok ervan, hè?
2: Ja, echt wel. Ja.
3: Dat was niet leuk. Sorry, dat had ik niet moeten doen.
1: Ik kan je wel eens meenemen naar de douane. Die lopen nog achter ons.
2: Ja, zo.
1: Grensoverschrijdend gedrag, hè?
2: Eigenlijk wel, ja. Die ene meneer drukt me ook nog af, hè?
1: Ja, wie doet dat?
2: Ja, die ene meneer daar.
1: Oh, en met die rugzak.
2: Ja.
1: Moet ik daar ook nog even naartoe?
2: Ga daar maar even.
3: Ja, dat is dag 3 van de vierdaagse, Jan-Willem. Dat toch die kleine ergernissen ontstaan.
1: Ja, die kleine ergernissen.
3: Mensen toch denken, ja, moet dit nou allemaal?
1: Maar dan heb je gelukkig die vrienden van de radio en die lossen dat gewoon voor je op. Geen enkel probleem. Het is vandaag groene donderdag bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dat betekent dat we vanmiddag afsluiten natuurlijk met de Zeven Heuvelen. En het mooie is, die Zeven Heuvelen, heb je daar zin in, de Zeven Heuvelen?
4: Zeker.
1: Ja, het zijn er maar 6.
4: Oh, dat is jammer. Waar is die zevende dan?
1: Ja, dat is een groot mysterie. Die zijn ze kwijt al jaren.
4: Al jaren?
1: Ja, die zijn ze al jaren kwijt.
4: En het is voor mij de eerste keer.
1: Ja.
4: Ik moet toch die zevende meepakken.
1: Ja, maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, die zevende die kan me net de das omdoen. Dus ik ben blij dat ik er maar 6 hoef te doen.
4: Dat dus zo.
1: Ja, toch?
4: Mooi, hè?
3: Zeker. Ja, dat is wel weer een geluk. Ja.
1: Hey, succes vandaag.
4: Dankjewel. Jullie ook.
3: Ja, we lopen over de dijk van het Maas-Waalkanaal in de stoet. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het is een heel mooi gestaag tempo. Ondanks alle verhalen van afvallers en mensen die toch hebben opgegeven, zijn we onderweg richting Mook.

0: zeker voor de renners vooral heel hard werken. Later in de show, als je denkt van nou, ik wil toch nog wel even instappen zo die laatste dagen van de Tour de France.
1: Toch leuk om te volgen.
0: Ja, toch? Ja. Sebastian Timmerman, onze grote vriend van de NOS, helemaal bij. Die volgt alles op de voet.
2: En het WK voetbal is eigenlijk net het Songfestival, want er is altijd wel iets over te melden. Ook vandaag weer, want je vraagt je toch af, die keeper uit Caverdië, Vosinha, zou daar nog wat over te vertellen zijn? Nou, het mag, hij mag nog wat dienst en portfolio toevoegen. Hij is door voetbalfans namelijk uitgekozen als de beste keeper van het hele toernooi. Dat kon ook eigenlijk niet anders nadat dat team van hem, Caverdië, tegen alle verwachtingen in toch de tweede ronde van het WK haalde vorige maand.
0: Ja, dat was geweldig.
2: Ja.
0: De muur van Caverdië.
2: De muur van Caverdië, Vosinho. Ja.
0: Wij lopen de Vierdaagse op de dijk, zoals Jeroen net al zei. Ik heb het op zijn schouders getikt. Was jij dat?
3: Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk een vriend van mij.
0: Een vriend van jou? Wat kan ik voor je doen?
3: Ik denk, wij als Veenendaalers onder elkaar moeten natuurlijk wel
0: een beetje... Kijk, dat zo voelde laat. Ik denk al, wat voelt het vertrouwen?
3: Ja, dat zijn ze natuurlijk.
0: En kom je uit Veenendaal Noord, Oost, Zuidwest?
3: Oost, ja. Ik woon in Oost. Wijkers achter jou, denk ik.
0: Nou, kom even een keertje bakkie doen dan.
3: Zeker.
0: Houd je een beetje vol?
3: Ja, makkelijk.
0: Ja, Veenendaalers, hè?
3: Moet wat, hè?
0: Ja, zo is het. Hey, nou, succes, man.
3: Dankjewel.
0: Dat is toch hartstikke leuk, Jeroen. Ja, vrolijke gezichten. Ik kan niet anders zeggen op dag 3 van de rijders.
2: Ja.
0: Hartstikke leuk. Hoe gaat het met jou dan?
4: Het gaat prima. En dat op dag 3.
0: Ja.
4: Ja, iedere ochtend denk ik, ik stop. En iedere ochtend ga ik weer lopen. En dan
0: ga je gewoon weer.
4: Ga je gewoon weer, ja.
0: Ja, ja, nou ja, je speelt wel onder een mooi hoedje, zie ik.
2: Ik wou zeggen, hij speelt.
4: Ja, mooi is die, hè?
0: Heb je voor iedere dag een ander hoedje?
4: Nee. Ik heb één hoed gekocht voor deze Vierdaagse. Volgend jaar weer een nieuwe.
0: Ja, ik bedoel, is hij goed, hè, de hoed?
4: Precies, de hoed is goed.
0: Maar misschien kan Jeroen hem even beschrijven voor de luisteraars.
2: Het is een heel prachtig gestrode zomerhoedje met vrolijke kleuren. Het is witte banen en roze banen en een beetje beige. En het is duidelijk te herkennen.
0: Ja, nou,
2: klets
0: dit is gewoon
2: lekker verder.
0: Ja, nou, hartstikke mooi. Succes nog, hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Doe je best, man. Ja, het is hier één grote file op de dijk. Maar de grote vraag is, hoe is het onderweg van Nederland?
2: Nou ja, een beetje het oude verhaal. De A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug wordt gewerkt. Daar heb je een kwartier vertraging omdat je daar één rijstrook mist. De A17 vanuit het westen van Brabant loopt daardoor ook vast. Met nu 20 minuten extra.

Ja, het is de eerste echte Alpenrit vandaag. Met in totaal 3900 hoogtemeters. De renners en de kijkers die gaan verwend worden met prachtige uitzichten. Al denk ik dat de kijkers daar meer van genieten dan de renners. Ja, het zijn schilderachtige plaatsen. Poiron naar Orchères de Merlet. Een tocht van 185,2 kilometer schoon aan de haak. Ja, voor ons hartstikke leuk om naar te kijken.

0: Dennis Maat. Ook, ja, dat is...
1: Oh, ja?
0: Dat is... En je hebt een liedje als Nobody's Wife, dan staat dat, dat staat als een huis. Anouk, or just Jackstown and John, turn the lights off. Jongens, allemaal leuk die muziekjes voor jullie, maar ja, ik weet het eigenlijk beter. Dan mag ik bellen voor...
2: Dorrelsteen.
0: Open op dat Rieder de Nijmeester Vida. Maar...
3: Ja, dit is goed, ja. Op te gaan. Ja.
0: En regelmaat natuurlijk bovenaan. En naartoe wilde ik...
1: Ja, dat is jammer dat ze nu helemaal wegvallen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Ja.
2: Okay.
1: Nou, ja, maar heel af en toe horen we...
2: Oh, mijn man. Ja, ja,
0: en,
2: ja.
0: En het lukt het een beetje?
2: Het lukt. Ik kan niet zeggen dat ik geen pijn heb, maar we zullen doorgaan.
0: We zullen... Ja. Nou, is dat ook gelijk jouw suggestie voor Steen?
2: Ja, ik zeg van wel.
0: We zullen doorgaan.
3: Van Amsterdam Shaffi.
0: Hey. Oh, we zullen doorgaan. Nou, net zei je nog wat anders.
2: Ja, ja, sorry. Ik ken het concept van de dobbelsteen niet.
0: Oh, nou, dat zal ik even uitleggen. Dat is toch mooi? Nou, je mag gewoon een liedje aanvragen. En als die dan valt, dan gaan we die draaien.
2: Oh, nou, dan wil ik graag aanvragen. Loco.
0: Oh, ja, toch?
2: Ja.
0: Loco naar de Loco van de... Dat is het liedje.
2: Een van de velen. Dit is een zekerheid.
0: 1,5 gooi gaan we draaien.
3: Op 2. En Jeroen voor de dobbelsteen graag One Day Like This van Elbow. Hou nog heel even vol daar. Dankjewel Ingrid.
0: KSD heeft plekje 3 vandaag op de dobbelsteen. Hoi Jan-Willem en Jeroen. Mag voor mijn dochter Jill, die met haar vriend Jesse de Vierdaagse loopt, teen in Pala met Let It Happen op de dobbelsteen. Groetjes van Kees, trots op vader.
3: 4 is Jasper, omdat het leven voelt als een race. Kan winnen graag The Race van Yellow. Even rustig aan. Hardlopers halen de finish deze 4 dagen niet.
0: Gaan we naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Goedemorgen,
0: bedankt Astrid. Hey, Astrid. Nou, dank voor bellen. Wat mag ik op 5?
4: Ik dacht aan Joey Lewis met het nieuws met Power of Love.
0: De Power of Love is altijd lekker beginnen en het loopt toch lekker, hè? Top.
4: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zit in de auto. Ja, nee, dus,
0: jij bent aan het rijden natuurlijk, dus dat valt jou boeien dat hij lekker loopt. Ja, nee, ja. Jouw auto loopt ook lekker natuurlijk.
4: Ja, maar zeker.
3: Doeg Astrid.
4: Hey, doeg.
0: Gaan we naar plekje 6. Morgen.
5: Goedemorgen, heren. Met Freek Bokma.
0: Met wie?
5: Freek Bokma.
0: Goedemorgen. Leuk. Wat mag er op 6?
5: Ja, respect aan alle wandelaars. En ik zie heel veel hekkenbieden langs weg. Dus de fout gaat niet gebeuren. The Road to Nowhere van de Talking
0: Heads. The Road to Nowhere. Hartstikke goed. Ik ga heel even het respect doorgeven. Respect voor alle wandelaars! Nou, het is aangekomen.
5: Geweldig.
0: Dankjewel.
3: Super Freak.
5: Yo.
0: En Super Freak.
3: Wel die ook weer.
1: Ja, dit is toch vervelend, hè? Dat we nu niks meer horen vanuit Nijmegen. Ze zijn aan het gooien met de dobbelsteen. Ja, daar zijn ze weer.
0: Het is fijn.
1: Volgens mij is het 5 geworden, hoorde ik. Ja, nou, dan pakken we Huey Lewis. En de nieuws speciaal.

0: Ja, Joey Lewis en Loes, speciaal voor Astrid, aangevraagd op de Dobbelsteen. En dit was DNC met Cake by the Ocean. Goedemorgen. We zijn bij de Nijmeester Vierdaagse. Het is heerlijk wandelweer, hoor. Het is niet te warm, het is niet te koud. De dag begint bewolkt en dat is helemaal niet erg. Maar vanmiddag dan laat de zon zich wat vaker zien vandaag tussen de 19 en 23 graden. En de verkeersinformatie komt van Dennis Mooij. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, vanwege de vakantie staan er weinig files. Op deze wegen heb je nu wel vertraging. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra door werkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de A17. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord een kwartier extra. Hier is een rijstrook dicht vanwege een slechte wegdek.
0: Dankjewel Dennis.
2: Hoi.
0: Nou, schakelen we naar Hilversum. Daar is Carmen Verheul aangeschoven met het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Houthi-rebellen in Jemen hebben weer olieschepen aangevallen in de Rode Zee. Het gaat om twee tankers van Saoedi-Arabië. Dat land is de aartsvijand van Iran, dat op zijn beurt de Houthis weer steunt. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken, maar de bemanning kon in veiligheid worden gebracht. Ondertussen heeft Amerika ook Iran weer aangevallen voor de 12e nacht op rij. Daarna viel Iran Amerikaanse bases in de regio aan. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
4: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En van die signalen willen we nu gebruik maken om die op te sporen in het bloed, zodanig dat we met vrij grote zekerheid kunnen voorspellen van ja, dit individu gaat die ziekte krijgen. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
3: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. En dat zijn mensen bij wie de ziekte van Crohn in de familie voorkomt. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. En daarmee komt ze haar belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, dan zou ze abseilen. Nou, dat was zo. En dus gaat ze afdalen van de Euromast, ondanks haar hoogtevrees. Darter Gian van Veen is doorgedrongen tot de kwartfinales van de World Matchplay in Blackpool. In een heel spannende partij won die met 14-12 van een andere Nederlander, Wessel Nijman. Die wist zelfs 148 uit te gooien, zo horen we bij Viaplay.
5: Ja, wat een lul.
6: Ja.
5: Nee, wat dit, nou ja,
6: maar
5: dat
6: ook
5: zeg
6: knap
5: ik,
6: van hem
5: dat,
6: natuurlijk.
5: Ja, ja. Door dat soort momenten kan ik dus nu ook gewoon zeggen van hij hebt terecht gewonnen van mij. En dat ja, het is heel zuur voor mij. En ik moet nu een vlucht gaan boeken om morgen naar huis te gaan. Maar dat soort finishes maken wel dat hij nummer 3 van de wereld staat. En maken wel dat hij nu bij de laatste 8 staat.
3: En met het behalen van de kwartfinale is de Giant, zoals die er wordt genoemd, Wessel Nijman, verzekerd van zeker 35.000 euro al.
0: Mooi tussen alle knappe kopjes hier bij de Nijmeester Vierdaagse. Ja. Toch die ene krantenkop die dan toch weer in het oog springt. Jij was er vanochtend vroeg.
7: Ja, we waren in Nijmegen en daar was een studentenhuis. En daar was iedereen dronken en lag iedereen te slapen. De krant lag op de mat. Ik heb hem gewoon meegenomen. Ja, ja, ja. Dus
0: die
7: sorry
0: daarvoor.
7: Nee, ik heb hier, er lag daar de Telegraaf. En toch even een kop eruit. Nummer voor de eeuwigheid.
0: Ja, ik denk dat dit gaat, Carmen, maar ik weet niet waar je erover denkt. Over de begrafenis top zoveel. Wordt toch ieder jaar wordt dat weer bekendgemaakt? Welke liedjes mensen draaien?
7: Dat we weer Mieke Telkamp
0: gedraaid willen hebben. Ja, waar je waarvoor? Ja, of ja. Time to say goodbye.
3: Nee joh, dit is Bohemian Rhapsody.
7: Altijd op nummer 1.
0: Ja, kan ook.
7: Altijd op nummer 1. Nee, dit is een heel leuk verhaal. Want het is, ik ben niet per se heel erg met auto's bezig. Maar ik vond het heel leuk om te lezen. Het gaat over de Peugeot 205. Ja, want dat is een heel pagina in de Telegraaf aangewijd vandaag. Want dat was in 1983. Het merk Peugeot, de autofabriek. Ja, die lag eigenlijk op zijn reet. Of zoals zij zouden zeggen, op hun derrière. Totdat zij met de Peugeot 205 kwamen. Het is een leuk klein autootje waar iedereen in gezien kon worden en wilde worden. En ineens fleurde dat hele bedrijf op. En nu zou je denken dat zijn oude barrels. Maar er is ontzettend veel vraag naar. Heel veel mensen die zo'n auto willen hebben. Ze hebben wat eigenaren, wat liefhebbers aan het woord gelaten in de krant vandaag. En ze zeggen, ja weet je, vroeger kon je nog wel eens dat je ineens in een schuur kwam op een boerenerf en dat er zo'n oud ding onder de stof komt. Dat is eigenlijk helemaal niet meer zo. Want die dingen zijn zo gewild nu dat heel veel mensen ja, nu het liefst zo'n oud autootje kopen en dan helemaal opknappen. En daarmee gaan rijden.
0: Tot zometeen.
3: Tot zo.
0: Ja, deze is lekker hoor. Vandaag is vandaag. Want

0: Ja, dat is lekker je dag beginnen hoor. Donderdagochtend tijdens een NMS Vierdaagse Whitesnake en Here I Go Again. Ik loop inmiddels langs het, wat is het, het 110e...
1: Bevoorradings- en transport.
0: Ja, het 110e transportcompagnie, dat is natuurlijk heel belangrijk. En het mooie is, die kun je dus in kort dingen laten roepen als je bijvoorbeeld zegt... Hoe let het door? Ja, dat is hartstikke leuk.
1: Hoe doe je dat, Jan-Willem? Ik wil dat ook kunnen.
0: Ik heb het allemaal opgeschreven.
1: Een regiment even naar je hand kan zetten.
0: Ik leg het straks even uit in een appje. Hoe let the dogs out? Op Robin Radar. Dit is toch geweldig, hè? Dat zijn de geheimen van de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Volksmen erbij.

0: ik zit in mijn auto. Kom je opzoeken in Texas.
1: Het is honingzoet, maar
2: het is zo lekker.
0: Hij is lekker, hè?
1: Ja.
0: Zou het gaan lukken in Nederland, denk je?
1: Met dit nummer?
0: Ja, dat moet toch wel.
1: Als het maar vaak genoeg draait.
0: Ja, we gaan hem gewoon helemaal kapot draaien. Toen in Texas, Alan Langley was het. Jan Willem, start op. Intro Rally. We gaan de intro rally spelen met Servaas Rauhorst. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hi. Komen we een beetje door bij jou?
3: Ja, je komt prima door. Ja, zeker.
1: Waar zit je, Servaas? Waar ben je op dit moment?
3: Nou, ik ben nu. Ik zit nu gewoon thuis in de keuken, in Veghel.
0: Dat is toch mooi. Hè? Alfred van der Beetje is in Hilversum samen met Carmen. Wij staan hier in welk dorp zijn
1: we? We zijn in Mook.
3: We zijn
1: in Mook.
3: Heel goed bekend. Oh, die verbinding is niet best.
0: Welke kant heb je uitgekozen?
3: Dus de verbinding is echt behoorlijk slecht, hè?
0: Oh, wordt hij nu al beter?
3: Hij wordt nu beter, ja. Ja.
0: Dat is mooi, dan blijf ik hier even staan. Welke categorie heb je uitgekozen?
3: De categorie is Italo Disco 80 jaren.
0: Gaan we die doen?
3: Ja.
0: Ronde 1. Ik heb erbij voor, hè? De rol is 10 seconden op jouw teken.
3: Ja, laat me komen.

0: Ja, dat is een hele mooie uit die jaren. Dat is I Like Chopin van de Casibo.
1: En dat is ronde goed. 2. Dan speel je er over 8 seconden.
0: Zeker.
1: Komt-ie aan.
0: Ja, ook hier een toppertje. Dat is Balla van Pino Danjo.
1: Ja, noem je hem nou Balla of heb je er een ander idee over?
0: Ja, Balla heet het ook of niet? Of,
1: Nou...
0: Of mijn quali idea.
1: Ja, dat zou ik gewoon doen. Dat zou gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik heb er nog 3 voor je. De volgende 6 seconden gaan doen.
0: Ja, laat maar komen.
1: Komt-ie aan.
2: Alleen maar kwaliteitsplaten.
1: Zo is het.
0: Ja, dit is echt ook een... volgens mij was dit Around My Dream van de Silver Potoli.
1: Ja, Ronde Potoli. 4. En Around My Dream. Je hebt er nog maar 2 cv's. Geniet ervan, want het is zo weer voorbij, hè?
0: Ja, zeker.
1: 4 seconden komt hij aan.
0: Dat is ook een mooie... Een Notento Di Nero van Rigiera.
1: Ja, dat is een... Ronde 5. Stefaas, heb jij een DJ-achtergrond? Dat kan bijna niet anders.
0: Nou, ik heb dit heel veel gedraaid in mijn studententijd. Ik ken er redelijk wat, dus daar zal het misschien mee te maken hebben.
1: Ja, vandaar. Ja. Jij mocht de cd'tjes aanzetten.
0: Zeker, zeker. En de spelvriendjes, hè?
1: Ja, precies. De singeltjes en de LP'tjes. We hebben er nog eentje van 2 seconden.
0: Ja, laat maar komen.
1: Komt ie aan?
0: Ja. Dat is nummer is T-Cento.
3: Servaas Rauwhorst, de sympathieke relatiemanager, zorg en vastgoed werkbaar Sam bij Rabobank te Veghel. Omdat je 5 intro's goed hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Wat krijg je? Niet 1, maar 2 flesopeners voor dopjes, niet voor kurk. Je krijgt een kartelschaar om de harde randjes van je werkweek door te knippen. Je kerst is pas echt compleet met een Jan-Willem start op kerstbal. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van Alfred van de Beetjes. Dat is een aroma van Pinewood, BMW, Ambient Air, Amber Nuts. Met alle tonen van salie, kardemom, patchouli, vanille, Sliedrechtse baggermolentjes. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is bij jou die exclusieve velgen. Jan-Willem start op!
0: Turbo! Oh, jongens.
1: Servaas, dit ging vlekkeloos. Fantastisch.
0: Ja. Ik ben er heel blij mee, jongens.
3: Je bent er zelf ook stil van.
0: Ik ben er zelf ook stil van. En de mok is overigens... ik bied hem aan Els, dat is een collega van mij. Die wil hem al jarenlang hebben, maar die lukt het maar niet.
1: Ach, maar dan doen we er toch gewoon 2, Servaas.
0: Eentje voor Els, eentje van mij.
1: Eentje voor jou. En we willen je hartelijk danken voor je deelname. Welk liedje ga je kiezen van deze 5?
0: Eens even kijken, waar begonnen we ook weer mee?
1: I Like Chopin.
0: Ja, doe die maar.
1: Die is wel
0: een lekker nummer.
1: Ja, je bent nog een uitgesproken en het Alfred van de Weetjes was het waarschijnlijk met je eens.
0: Hey jongens, en bedankt voor alle jaren Radio 2, hè?
3: Ja, nou, het leuke is, we gaan gewoon door, hè?
1: Dat is het mooie. En ja, we hebben dat met heel veel plezier gedaan, Servaas. En jij bedankt voor je deelname en trouwe luisteren. En wellicht tot ziens, hè?
0: En veel plezier in de 4 dagen, hè?
3: Dat komt helemaal goed.

0: Eens even kijken of we verbinding hebben. Hilversum, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Nou, voor de draad ermee.
1: Ja hoor. Komt ie aan, waar gaat dit zo over?
3: Wat mist u het meest?
4: De radio.
2: Mist u het meest de radio?
0: Mist u het meest de radio?
2: Deze mevrouw die moet de hele dag Netflix kijken van de man.
0: Ja, ja, ja, ze werkt op de redactie bij Omroep Max. Dat kan ook.
2: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja.
0: Alleen maar
2: dat ze, we zijn er bijna dat ze daar een producent van is.
0: Ja, het mist een beetje de radio. Dat is natuurlijk.
1: Dat zou ik niet willen zeggen hoor. Ik kan dit niet goedkeuren.
0: En dan.
5: Dit is NPO Radio 2.
2: Waar gaat het wel over dan?
1: Nou, het heeft meer met jullie verbinding te maken.
2: Houd toch op, joh.
0: Houd van de wezen geweest.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke maand.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs. Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Het is ondertussen 8:02. Hier is Carmen Verheul met het nieuws. Carmen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger Iran aangevallen. Volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er zeker 2 doden. Ondertussen voeren de Houthis ook weer aanvallen uit. De rebellengroep uit Jemen en een bondgenoot van Iran vielen bij de Rode Zee 2 Saoedische tankers aan. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. Historisch lage waterstanden in de Rijn, sproeiverboden voor boeren en de natuur die het zwaar heeft. In Nederland, maar ook in grote delen van Europa, is het heel droog. En dat is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zo concludeert een groep wetenschappers. De kans op droogte in Europa is veel groter dan vroeger, omdat het hier nu warmer is.
5: Maar ja, een hogere temperatuur leidt simpelweg tot meer verdamping. Dus als je eigenlijk een beetje hetzelfde weertype nu hebt als vroeger in de zomer, dan zie je toch dat er bij dezelfde omstandigheden al meer water verdampt. En dat die bodem, dat is echt een belangrijk stukje hier, die bodem droogt dan sneller uit. En op die manier ontwikkelt zo'n droogte zich gewoon sneller dan anders het geval was geweest.
4: En als er weinig water meer is om te verdampen, neemt ook de kans op natuurbranden weer toe. Zomerfestival Kwaku in Amsterdam gaat na dit jaar stoppen. De gestegen kosten maken het moeilijk om het betaalbaar en toegankelijk te houden. Kwaku begon in 1975 als een klein voetbaltoernooi in de Bijlmer. In de jaren daarna groeide het uit tot een groot evenement met debatten, dansworkshops en live optredens met tienduizenden bezoekers per jaar. Het is nog niet duidelijk of Kwaku kan terugkeren in een andere vorm. Door het overbelaste stroomnet, extreem weer of technische problemen komen stroomstoringen vaker voor. En dat gebeurde ook gistermiddag in een deel van Eindhoven. Daardoor kwam het dagelijks leven grotendeels stil te liggen. Zo was het ineens donker in een kledingwinkel.
6: Ja. Nee, ik kan het niet zo goed zien, maar we zien genoeg. En als we het beter willen zien, gaan we gewoon naar buiten.
7: En betalen?
8: Dat is het lastige. Contant kan, maar een tikkie sturen kan dus ook.
9: Ik weet ook niet hoe de, ja, de diepvries ontdooit, waar dat dadelijk, ja, dan kan ik denk weggooien gelijk.
10: Niks doet het.
7: En daar baalt u van?
10: Ja, behoorlijk.
7: Ja. Wat mist u het meest?
10: De radio.
4: Kijk, dat horen we graag, dat mensen de radio missen. En ook de stoplichten en de elektronische informatieborden van de bushaltes deden het een tijdje niet. Het weer eerst bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
3: Carmen, dankjewel. En bij de ANWB in Den Haag zit Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
11: Een hele goede morgen. Staan vanwege de vakantie weinig files nu. Op deze wegen heb je wel veel vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Moerdijkbrug 20 minuten extra. Door werkzaamheden is daar een rijstrook dicht. A17 van Roosendaal naar Dordrecht loopt daardoor vast. Voor het knooppunt Klaverpolder heb je een kwartier vertraging. En op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord 20 minuten extra. Vanwege slecht wegdek is daar ook een rijstrook afgesloten.
3: Oké, dankjewel Dennis.
11: Hoi.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ik zie kleurrijke streken.
16: Ik zie mensen van alle tijden.
17: Ik zie deze stijl wel zitten.
18: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
19: Centraal Museum Utrecht.
20: Laat meer zien.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Versteeg en Senna.
24: Want elke keer is het
23: Sineke en Marco Schuitmaker.
24: Ik weet nu.
23: Kriskros Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Het muziekfeest op het plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
0: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Even bollen. Iedereen.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: Dat is ook een mooie boodschap voor de wandelaars, toch?
1: Ja, precies. Ja. Gewoon de moed erin houden. En als je hier al bent, nou, zo dan is de vrijdag is het dichterbij dan ooit.
2: Don't stop believing in music.
0: Ja,
3: ook dat. En jezelf en alles en iedereen.
2: De dag begint bewolkt, maar richting de middag is er steeds meer ruimte voor de zon. Een
0: aangename dag vandaag, hoor. Tussen de 19 en 23 graden.
2: Ja, maar het is overal wel leuk. Maar ik zeg...
1: Hier in Mook ook,
2: dat bedoel ik.
1: Goedemorgen.
2: Ja, wat maakt Mook zo leuk?
4: Het is heerlijk wonen hier. De mensen zijn vriendelijk, alle voorzieningen zijn goed aanwezig. Het is prachtig hier.
2: En hoe laat zaten jullie al klaar voor de wandelaars?
4: 6 uur.
2: Ja.
4: De eerste kwamen 5 uur lang.
2: Niet normaal, hè?
4: Echt niet normaal.
2: En tot hoe laat gaat het door?
4: Dit gaat tot 11 uur door, maar morgen komen ze de hele dag aan de kant terug.
2: Nog een keer, dan komen ze weer terug.
4: Ja, en dan komt alles. Dit is 40-50, maar morgen komt 30-40-50.
2: Zo, maar zo kom je wel van je snoep- en koekvoorraad af, hè?
4: Helemaal, ja.
1: Zo komen wij ook al onze sleutelhangers af, Jan-Willem. Want er zijn hier 3 frisse dames. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Hoe gaat het?
5: Het gaat heel goed.
1: Ja, je dacht, ik spring er even in.
5: Ja, dit is heel leuk. Ja. Ja.
1: Goed zo. We hebben je 3 sneutelhangers meegegeven om de moed erin te houden. En hou die voeten fris en zet hem op.
5: Goed. Bedankt.
2: Maar kwamen jullie ook voor de sneutelhangers?
1: Kwamen jullie ook voor de sneutelhangers?
5: Nou, we komen vooral voor jullie natuurlijk. En ik wil heel graag die groeten doen naar mijn opa en oma.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
5: Oh.
2: Nee, dat is bij deze gedaan.
5: Sorry, opa en oma.
2: Hoe heten ze?
5: Els en Tjeu.
2: Oh, maar Els en Tjeu, dat zijn wel de hele allerleukste.
5: Ja, de allerliefste opa en oma zijn dat.
2: Waar zijn ze trots op je?
5: Ik denk het wel.
2: Ik weet het wel zeker.
5: Ja.
2: Hey, hoe gaat het met jullie voeten?
5: Gisteren niet zo goed, maar vandaag gaan we er helemaal
2: op. Dat is goed nieuws. Zet hem op, hè.
5: Ja, bedankt.
1: Succes, meiden.
2: Ja, we zijn lekker aan het wandelen met de Nijmeegse Vierdaagse en al die helden en heldinnen hier op de route. De zon laat zich hier heel voorzichtig zien, maar in Italië is het op dit moment bloedverziekend heet. De passero's, die vallen daar van het dak, hè. De mussen, die hebben het echt heel zwaar. En daarom heeft de burgemeester van Rome alle bioscopen in de stad open.

0: Bewoners kunnen gratis de Odyssey of een andere blockbuster meepakken. En dan genieten van de airconditioning in de zaal. Ja, dat is een erg goed idee.
1: Maar qua idee.
0: Ja, voor Politiek Den Haag. Als er straks weer een hele golf komt. Met z'n allen de
1: bioscoop. Lekker een film.
0: Dat vindt Robert Blokland ook leuk.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Onze favoriete filmjournalist. We moeten eigenlijk even een reden zoeken om te bellen voordat we echt met vakantie gaan.
1: Dat gaan we vast verzinnen.
0: Blokland, ja. Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde. Met op
2: nummer drie.
0: Carola Schouten, weet je het nog? Dat ze het beloofd heeft.
1: Wat heeft ze nou?
0: Ze zou afzeilen toch, als de opkomst boven een bepaald percentage.
1: Dat was van de Euromast.
0: En dat gaat vandaag gebeuren. De Rotterdamse burgemeester staat vanmiddag al dan niet met knikkende knieën bovenaan de Euromast. Eind vorig jaar deze dus bij die gemeenteraadsverkiezingen deze belofte.
3: Als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, om als deze Euromast weer helemaal mooi is gemaakt, om hier vanaf af te zeilen.
0: Nou, en dat gaat ze dus doen vandaag. Jette die had eerder ook beloofd om daaraan mee te doen. Maar die heeft toevallig iets anders op de planning. Ja, dat is heel gek en dat vond hij ook heel vervelend. Had niks te maken met de hoogte. Nee, maar die is er dus niet bij.
2: Nummer 2.
1: Twee vandaag de bosbranden in Spanje en Frankrijk. Dat is wel even een serieus verhaal. Want als je daar naartoe wil op vakantie, even de oren spitsen. Want er worden daar nog steeds meerdere bosbranden. Vooral in Zuid-Frankrijk en in de buurt van Madrid in Spanje zijn de natuurbranden nog altijd niet helemaal onder controle. Wegen daar zijn plaatselijk afgesloten. En vakantieparken of campings die zijn soms wel moeilijk te bereiken. Dus oppassen, hou daar het nieuws in de gaten en de actuele reisinformatie.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1...
0: Ja, op plekje 1 staat Mathieu van der Poel. Bij ons wel. Gisteren niet, want hij had zomaar de 17e etappe van de Tour de France kunnen winnen. Maar hij heeft ervoor gekozen om zijn ploeggenoot Jasper Philips een steuntje in de rug te geven. Wat natuurlijk super sympathiek is. En die heeft ermee die etappe van gisteren gewonnen. Ja, en nu zitten wij met de vraag. Heeft Mathieu vandaag een glansrol? Of toch iemand anders? Het wordt vandaag weer een mooie rit in de bergen. En we gaan het zo meteen vragen aan onze favoriete wielerverslaggever Sebastian Timmerman.

0: Oostenrijk door de dopingcontrole gekomen. Terwijl die best streng is, hè, bij de Nijmeegse 3000.
1: Dat zo, jij moet af en toe even een plasje doen en dan kleurt het weer roze en dan weet je wel weer hoe laat het is.
0: Wat Likiro of ja. Narcotic, of allebei in dit geval. Voor Bakermat en Rani in Love Life. Voor de allerlaatste keer schakelen we met onze grote vriend van de NOS, wielerverslaggever Sebastian Timmerman. Goedemorgen, Sebastian.
2: Hey, Sebastian.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, bonjour. Ja, ik heb jullie vaak verteld over schitterende uitzichten, over zonnebloemvelden. En dan had ik weer prachtige bergen op de horizon, zo glooiend. Deze ochtend kijk ik uit op een 3 meter hoog metalen hekwerk. En jullie horen misschien de langzoevende auto's wel op de achtergrond.
1: Okay. Dus ook dat is Frankrijk, Sebastian.
3: Ook dat is de tour. Ja. Ja, ja, ja,
0: maar is het zo dat je hebt misdragen en je bent opgepakt en je deze ochtend nog heel
3: niet
0: even
3: dat ik weet.
0: Zitten ergens?
3: Okay. Nee. Dit heeft gewoon te maken met een hotel of een industrieterrein.
0: Maar des te groter wordt het contrast natuurlijk met de etappe van vandaag. Dus daar ga je dan extra vol van genieten. Want vandaag zijn de mooie plaatjes niet van de lucht, denk ik. Hè?
3: Ik ben altijd zo'n enorme fan van de Alpen. En dat heb ik liever dan bijvoorbeeld de Pyreneeën. Dat is altijd wel, daar zijn de wegen wat smaller. Dat is altijd lastig werken voor ons. Maar in de Alpen heb je van die prachtige uitzichten. En ja, dat gaat vandaag inderdaad beginnen. 3 dagen Alpen op een rij. Morgen en overmorgen 2 dagen Alpe d'Huez. En vandaag een rit naar Orcher-Merlet, zoals dat skistation heet. Ja, daar heb ik me enorm op verheugd, inderdaad. Mooie brede wegen, goede uitzichten over de Alpen. Ze geven in ieder geval voor vandaag en morgen mooi weer op. Het is nu wel trouwens een beetje bewolkt.
1: Hoe is het met het weer? Is het nog heel warm daar?
3: Ja, nou, het is wel minder warm dan in het begin. Het is beter uit te houden. Zo tussen de 25 en de 30 graden over het algemeen. Alleen voor zaterdag, mensen die nu al op de Alpe d'Huez staan, en dat zijn er al heel veel, want morgen en overmorgen dus de grote finale op de Alpe d'Huez. En ik zag al filmpjes dat het daar al helemaal vol staat met campers en mensen die in tentjes slapen. Maar ik hoop wel dat ze regenkleding mee hebben meegenomen, want voor zaterdag geven ze regen op en rond de Alpe d'Huez. Dus ja, dat wordt wel even afzien.
0: Wow.
3: Ja.
0: We hebben natuurlijk meegemaakt dat de grote uitdager van Pogacar, Jonas Vingegaard, eruit ligt. Die ging onvertuinlijk onderuit. Is er inmiddels een nieuwe uitdager van Pogacar of staat hij nog steeds eenzaam aan de top?
3: Ja, die staat wel eenzaam aan de top. En als er niks geks gebeurt, gaat hij voor de 5e keer in zijn loopbaan de Ronde van Frankrijk winnen. Remco Evenepoel, heel goed bezig, de Belg. Goede tijdrijder natuurlijk, heeft hij ook weer bewezen in deze Tour. Staat vrij solide op plek 2. Nee, de strijd zit hem op plaats 3. En dat gaat tussen een Mexicaan, een ploeggenoot van Pogacar, Del Toro, en die 19 jaar jonge Fransman Paul Sagan. Die kan dus nog naar het podium, is al onwijs populair. Maar die druk op zijn jonge schouders wordt alleen maar groter en groter. Want de Fransen hebben nog geen etappe gewonnen. En ik zag gisteren iemand met een heel groot spandoek. Sagan, Alpe d'Huez est pour toi. Hè? Alpe d'Huez is voor jou. Ik denk, nou, voer die druk nog maar eventjes een keer extra op. Dat hij daar ook nog eens moet gaan winnen. Ja, nou, ja, in kilometers wel. Maar in dagen valt het mee. Zondag nadert. Ja.
0: Oh, ja, de finale van de Tour de France.
1: Ja, ik denk, ik zeg nog maar wat. Misschien houdt dat de moed er een beetje in of zo.
3: Nee, zeker.
0: Mocht je nog willen instappen, dan ben je weer helemaal bijgepraat. Veel plezier vandaag in de Alpen, Sebastian. En dank
3: dankjewel. En bedankt voor al die fijne gesprekken die we altijd gehad hebben. Ja, het is toch wel... Ik sta hier wel met een klein beetje kippenvel en een beetje een traantje in mijn oog, hoor.
0: En dan komt ook nog deze klassieke van Michel Delpech.
1: Ach,
0: en
1: nou dan, ja.
3: Mag ik meezingen?
0: Deze zomer voorbij. Jazeker.
1: Jij mag meezingen, Sebastian. Jij mag alles.
3: Gaan we doen. Zet wel even de schuiven dicht dan. Ciao, ciao.

0: Ik vind eigenlijk die muziek van de Tour de France ook heel lekker vallen bij de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Dat past perfect. En helemaal als een regiment van het Franse leger hier van L'Armée voorbij komt.
2: Ja, ja, ja. Bonjour! Ja, succes!
0: Oh. Net te laat. Dat is wel jammer, hè?
1: Nee, ja, nou ja, ik kan toch proberen.
0: Maar je had ze ook even staande kunnen houden, hè?
1: Oh ja, dan zeg
0: je
1: gewoon, ik duik er gewoon voor. Stop!
0: Wat is achter ook weer in het Frans?
1: Wiet?
0: Wat is geef?
1: Geef acht. Donne wiet.
0: Donne wiet! Nee, dat werkt helemaal niet.
1: Niet.
0: Nee, dat werkt helemaal niet.
1: Nee.
0: Goed, vandaag nog niet behoorlijk vinden. Maar vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Wel af en toe een klein buitje. Wat helemaal niet erg is natuurlijk als hij maar klein is. Tussen de 19 en 23 graden. Als je in de tuin, dankjewel als het regent.
1: Dat, joh. Maar ook hier langs de route, joh, al dat gras, het is gewoon helemaal verdord. Ja. Het lijkt wel alsof we in Andalusië zijn.
0: Ja, ben je ook weer een beetje of
1: even lekker in het buitenland.
0: Nee, goed, dan voelt me Michel Delpes zich weer thuis, zullen we zeggen. We kijken even hoe het op de weg is. Dennis Mooij bij de ANWB, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, vanwege de vakantie valt het reuze mee met de drukte. Er staat 55 kilometer file. 6 kilometer daarvan staat op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging door werkzaamheden. Eén rijstrook is afgesloten. En daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en het knooppunt Klaverpolder ben je 20 minuten langer onderweg. Dan ben je ook extra kwijt op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord. Vanwege slecht wegdek is de rechte rijstrook daar voorlopig dicht.
0: Dennis, dankjewel.
3: Hoi, hoi.
0: Nou, het nieuws van 8:30. We schakelen naar Hilversum naar Carmen Verheul. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. De Rotterdammer van 18 die werd aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Dinsdag werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Ook hij kwam uit Rotterdam. Er waren op dat moment veel mensen op de been vanwege de Vierdaagse feesten. Maar die lijken geen verband te hebben met de schietpartij. Er zijn nog geen nieuwe aanhoudingen. In Italië kunnen moeders en kinderen van maffiafamilies uit het criminele leven stappen als ze dat willen. Daarvoor heeft het parlement deze maand een wet aangenomen, zegt correspondent Angelo van Schaik.
5: Als ze krijgen een nieuwe identiteit, kunnen verhuizen naar een andere stad of krijgen simpelweg ook psychologische begeleiding en ook economische begeleiding om een ander leven op te bouwen.
4: Soms komen kinderen al op een 14e of 15e in aanraking met justitie. Ze worden ingeschakeld door een vader of oom om criminele klusjes op te knappen, om zo vast aan dat leven te wennen. Nou, Italië wil die keten doorbreken. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. En ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen spreken. In Dirkshoorn maken ze zich weer op voor een jarenlange traditie. Vanavond speelt AZ op het gras van de lokale voetbalclub. Al sinds 2003 komt de profclub uit Alkmaar naar Dirkshoorn toe in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vanavond staat een oefenwedstrijd tegen het Belgische KRC Genk op het programma. En zo hebben ze de afgelopen jaren meer internationale gasten ontvangen in Dirkshoorn. En dat blijft voor de lokale club toch bijzonder.
6: Er zijn toch wel ploegen die denken, ja, maar vandaag moeten we naar Dirkshoorn. What the fuck is Dirkshoorn?
7: Er zijn heel veel mensen hier geweest die nog nooit van Dirkshoorn gehoord hadden, uiteraard. Nou ja, toch een stukje voor het dorp dan bekendheid. Zowel in Nederland als misschien wel in heel Europa. En dat vinden we ook altijd wel leuk.
4: En het levert ze ook wat op, want de laatste keer kwamen zo'n 2.500 bezoekers naar Dirkshoorn. En dat leverde de voetbalclub duizenden euro's op, waar ze weer leuke dingen mee kunnen doen.

0: is donderdag, de groene donderdag van de Nijmeegse Vierdaagse Living on a Prayer van Bon Jovi. De voor training season. Radio 2.
1: Jan-Willem Stardop, live vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, we zijn vanochtend in alle vroegte begonnen. Toen waren de verbindingen eigenlijk fantastisch. Hè? We hebben gewoon anderhalf uur kunnen lopen zonder storingen. Dat was echt volop genieten.
2: Met onze gouden platinum simkaartjes.
0: Ja, en inmiddels zijn wij geland op de oprit van Mark. Mark met de lekkerste koffie uit de Mook. Mark, dankjewel voor de gastvrijheid. Dan Jong-Willem. Toch fantastisch. Mensen zijn vrolijk.
3: Precies.
0: Ja, dus wat wil je nog meer?
3: Dat klopt.
0: Maar er zijn zelfs mensen die stoppen hier speciaal voor de koffie. Jij stopt hier ook voor de koffie.
4: Helemaal. Alleen maar het gehoord heb dat het beste van Moog was.
0: Ja. Maar van wie heb jij dat gehoord?
4: Van u?
0: Oh ja, van mij, dat klopt. Maar is het al geregeld voor je?
4: Ja, helemaal.
0: Lekker bezig, hoe is het met de voeten?
4: Helemaal, geweldig.
0: Ja,
4: nog 15 kilometer kan ik nog door.
0: Ah, joh, dat ga je gewoon doen, fantastisch. Peter is hier ook gestopt. Peter, goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
0: Ja, dat is altijd leuk als wij een uitzending maken bij de Nijmeegse Vierdaagse. Dan zijn er altijd van die mensen die worden een soort van rode draad door onze uitzending heen. En ja, jij begint er toch te worden, want ik ben je tot nu toe iedere ochtend tegengekomen.
5: Zeker, ik vind het leuk om jullie te zien.
0: Nou, dat is volledig wederzijds. Maar het begon met een best wel vervelend verhaal, hè, afgelopen dinsdag.
5: Ja, ik ben dinsdag na 5 kilometer kwam ik erachter dat ik mijn knipkaart was vergeten.
4: Oh, ben jij dat?
5: En ik heb gegoogeld en dan zeggen ze, ja, je moet terug naar de wedren om met je ID een nieuwe startkaart op te halen, een knipkaart. Maar ik denk, ik ga niet te vijf. Ik ben doorgelopen naar de controlepost. Ik heb gesmeekt aan die mensen van, joh, ik heb hier Strava aanstaan. Ik heb de Vierdaagse app aanstaan. Ik heb echt gelopen.
0: Ja, je kon het bewijzen.
5: En hij zegt, wat is er dan met je... Mijn vrouw... Even, dan kan je niet.
0: Dat is ook al zo.
5: Nee, dat is ook zo. Maar ik zeg, mijn vrouw die loopt de 30. Ik had gevraagd, kan jij die kaart voor mij meenemen? Dan kunnen we ook nog kijken. Nou, hij heeft alles gecontroleerd. Hij heeft mijn ID gecontroleerd, want die had ik had ik nog een foto in mijn app. En toen kreeg ik van hem, bij Gods gratie, een nieuwe knipkaart.
0: Dat is toch geweldig. Mag ik hem even zien?
5: Jazeker.
0: Want die moet je nu niet meer kwijtraken.
5: Dat hij nu ook al zijn zakken vol. Netjes iedere dag bij me.
0: Ja.
5: En die krijgt iedere dag nu weer een nieuwe, want dit is dag 3.
0: Ja.
5: Maar ik heb hem gelukkig bij me en ik word wakker en dan heb ik deze kaart.
0: Ja, je gaat ermee naar bed en in bad, zullen we maar zeggen.
5: Zo is het.
0: Ja, want één knipje vergeten is geen kruisje. Hè?
5: Nee, geen kruisje en dan mag je niet meer meedoen.
0: Dus staan als je helemaal geen kaart hebt, dan is het gewoon over.
5: Ja, en meedoen is belangrijker dan winnen natuurlijk.
0: Ja, maar toch.
5: Je wil wel officieel legaal meedoen.
0: Peter, jij hebt ook een beetje bijgehouden wat de Vierdaagse hits aan het worden zijn. Welke hoor jij nu veel inmiddels?
5: Ik heb de zon zien zakken in de zee. Zon zien zakken in de zee. Ja.
2: Dan ben je hem uit de telefoon even bij de microfoon.
5: En die hoor je
2: even
5: verder meest. Daarna Baila. Die hoor je nog
0: bijna de gasoline nog steeds.
5: Die hoor je nog wel veel. En natuurlijk de engelbewaarder, die hoor je ook.
0: Ja, dat blijft er ook wel eentje.
5: Blijft wel eentje, ja.
0: Rutger van Barneveld is die zwoele zomernacht, hè?
5: Ja.
0: Dus vooralsnog wint hij van Jan Smit met Tranquilo. Want die hoor je ook wel veel.
5: Die hoor je ook wel. Maar deze wint het zeker.
0: Ja. Peter, fantastisch om jou te zien. En ik zeg tot morgen dan maar.
5: Hey, dankjewel. We zien elkaar morgen weer. Hoi.
0: Weet je wat ook een Vierdaagse hit is, joh?
4: Nou,
0: deze van Blackstreet. Dat is, die hoor je echt, die hoor je overal. Tenminste,
2: nou, zeker op je koptelefoon op dit moment.
0: Zeker op deze zender, deze dag, op dit moment, toch?
5: Ja.
0: Het is de Vierdaagse hit van NPO Radio 2 op donderdagochtend, 8:15. Blackstreet, Dr. Dre.
6: No diggity, no doubt.

0: Black Streets, Dr. Dre, No Diggity. Zeg, wat ben jij aan het doen?
1: Kijk maar de schuinoog naar de klok.
0: Kijk, en dan weet je wel hoe laat het is.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Ja, er wil even iemand op de foto, Jeroen.
3: Ja,
0: even
3: ik snap dat even. Wacht eventjes.
0: Ja, mag, kost 10 euro.
4: Nou, ja, die heb ik niet bij me.
0: Maar dan, ik stuur
4: ik luister al die jaren naar jullie, ja, nou,
0: wij luisteren ook al die jaren naar jou. Dat weet
4: nee, daar geloof ik niks.
0: Ja, want ik ga nu met je op de foto.
4: Ja, dat vind ik heel lief.
3: Even verder met de uitzending, want het is natuurlijk 9:10 het belangrijkste nieuws van deze donderdagochtend. Onze nationale girl next door, Helene Hendricks, dan denk je, nou, dat is toch een leuke vrouw. Maar er zijn ook plekken waar ze niet zo dol op te zijn. In Tilburg onder andere. Gisteravond deed ze in de Oranjezomer een boekje open over dat ze niet meer welkom is op de Tilburgse kermis. Ze heeft ooit bij Omroep Brabant gewerkt. En toen moesten daar de burgemeester van Tilburg interviewen. En dat ging niet helemaal vlekkeloos.
5: En die burgemeester destijds, die heette Noordenus. Dat wist ik niet. Ik dacht dat het Noord-Anus was. Dus ik krijg die man, ik zeg, dat is ook grappig dat je zo'n naam hebt op de roze maandag van de Tilburgs camp, Noord-Anus. Hij kon er niet.
6: Sindsdien hebben ze het liever dat jij in Breda bent.
3: Ja, nou, die Peter Noordenus, die is die geen burgemeester meer van Tilburg. Dat is Helene, die kan gewoon weer in de botsfotootjes. Dit is heel leuk, dat wil ik toch eventjes meegeven. Alsof we weer teruggaan naar de jaren 80. Want André van Duin, die kruipt voor vanmiddag voor één keer weer achter de microfoon van Radio Tour de France op NPO Radio 1. Ja, dat was 41 jaar geleden presenteerde hij dat. Heeft hij dat ook al eens gedaan? En als je houdt van de Dik voor Mekaar show, dat heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Wordt het een behoorlijke dosis nostalgie vandaag. Een uurtje wielrennen, humor en ongetwijfeld een paar knipogen naar vroeger. En misschien dat er koffie ook nog wel weer over de vloer gaat. Want Ferry de Groot is er ook bij vanaf 2:00 op Radio 1.
0: Gewoon de Dik voor Mekaar show meets Radio Tour de France. Want dat was dat is volgens mij in 1985 ook het concept.
3: Ja, is het grappig, want in het 9:10 journaal vliegen ze alle kanten op. Van Peter Noordanus naar Mary Poppins. Naar Julie Andrews. Ja, er komt over Julie Andrews, de actrice uit The Sound of Music en Mary Poppins. Die verschijnt naar verwachting volgend jaar op Disney+. En dan krijg je alles te horen over haar wonderbaarlijke carrière. En ze is zelf ondertussen 90 jaar en hoe het met haar gaat. Die carrière is trouwens nog lang niet voorbij. Want laatst nog zat ze in de populaire serie Bridgerton. Deed ze gewoon niet mee, alsof het allemaal niks is. Maar

0: Ja, 3, 2, 1, de nieuwste van Binte. Wij gaan
1: aan de slag.
0: Onder leiding van niemand minder dan de enige echte Cor.
2: Ja, Corné Klein.
3: Ordinair, everywhere. Ja,
0: weet je wat nou zo mooi is, Corné?
4: Nee.
0: Ik heb denk ik de grootste fans uit de regio Nijmegen en Mook in het bijzonder van jou gevonden.
4: Echt waar?
0: Marja en Antoinette, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Van Corné.
5: Ja.
0: Weet je nog wanneer dat begon?
5: Nou, je hebt het al niet te vinden, maar fantastisch. Echt goede muziek, goede DJ en heel leuk.
0: Wel,
3: dat is wel
0: als
3: waar.
0: Als een beetje kan luisteren. Ja. Maar kun jij even kort samenvatten wat Corné dan zo speciaal maakt voor jou?
5: Nou, de beste muziek die er is. Altijd afwisselend, altijd vrolijk. Enthousiast. Altijd assent, enthousiast. Ja. Wat wil je nog meer horen?
0: Corné, ben je er nog?
4: Ja, ik zit een beetje te klapperen met mijn oren.
5: Stil, kassalt, ik zal.
0: Corné viel stil, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd.
4: Nee,
0: dat is toch van deze jouw carrière dat je stil bent,
4: Ik val er stil van, inderdaad, ja.
5: Hartstikke mooi.
0: Nog een laatste woord voor Corné, Marja en Antoinette.
5: Ja, je moet hem echt een keer mee gaan lopen. Dan ga je het ervaren.
6: Ja, ja. Maar ja, dan moeten wij hem wel op de radio missen.
5: Ja, dus, ja.
4: Het blijft wederom stil. Het blijft wederom stil.
0: Wij zeggen altijd, bij Radio 2 loopt niemand zo lang mee als Corné Klein. Zo is het ook.
5: Nou, dat klopt. Precies. Helemaal geweldig. Doorgaan.
6: Succes.
0: Jullie ook.
5: Ja, dankjewel.
0: Ja. Corné, ja, en dit is een schoolvoorbeeld, maar en zo gaat het maar door, joh. De hele dag alleen maar Corné.
3: Ja, hij is er wel even omgekocht met een VVV-bon van 25 euro.
0: Corné?
4: Oh, bestaat hier nog, Jeroen, VVV-bon?
3: Nee, helemaal niet.
0: Corné, jij hebt straks weer de eerste plaat, denk ik.
4: Ja, het is de makkelijkste van de hele week tot nu toe. Dit is hem.
0: Jeetje. Nothing Compares to You, volgens mij.
4: Ja, dat is goed.
3: Orinoco Flow, van Elia.
0: Ook leuk. Nee, heel leuk. Als jij denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in. Hebben heel misschien mag jij hem zo meteen aankondigen bij Corné Klein, On The Air, Everywhere, als eerste in de aanslag. Corné, fijne show.
4: Veel plezier, dankjewel. Bis morgen.
0: Van Marja.
5: Ja, helemaal goed. Doei.
0: Dit was Jan-Willem Zuidop voor donderdagochtend. Groene donderdag, we zijn er morgen weer.
3: En dan zeggen wij lekker lopen vandaag. En morgenochtend om 6 uur. Dan knipogen we weer naar jou. Dan weet je weer hoe laat het is. Tot dan! Ja, nee, ja.
1: BNN Vara.
0: Oh, wat leuk! Hey.
7: Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, nee, Corné, heb jij de koffie meegenomen?
3: Wat is daar nou gebeurd?
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Europa is van Picasso. India is van mij.
11: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
1: Onlineveilingmeester.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
16: Want elke keer is het weer weg.
15: Sineke en Marco Schuifmaker.
16: Ik weet
15: Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Die flitsers met Tom bij TomTom. Tom.

0: Beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: 2:09, zometeen gaan we lekker aan de slag. Maar met welke eerste plaat? Dat hoor je straks na... Carmen Verheul! Carmen, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. De komende maanden is de Rotterdamse wijk De S in de avond en nacht verboden terrein voor mensen die daar niks te zoeken hebben. Burgemeester Schouten heeft een gebiedsverbod ingesteld. Volgens bewoners is er al jaren grote overlast door mensen van buiten de wijk.
7: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
8: En die mensen hebben ook geen zin om tegen je in te rijden op de straat. Geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief. En dat willen we niet.
6: Tussen 11:00 's avonds en 7:00 's ochtends kunnen alleen mensen die er wonen of werken de wijk in. Wie er niets te zoeken heeft, krijgt een boete. Ali B. heeft zich teruggetrokken als spreker van een evenement in Vinkeveen. Hij ging daar volgens de organisatie vertellen over waarom ondernemers soms niet doorbreken. Toen dat bekend werd, ontstond er ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de organisatie een mediaspectakel vreest, hebben ze in overleg met Ali B. besloten dat hij niet komt spreken vanavond en dat het evenement wordt verplaatst. De Action profiteert van het hete zomerweer. De Nederlandse winkelketen verkocht de afgelopen maanden veel ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues. En daardoor steeg de omzet in het afgelopen halfjaar met 14% tot 8,3 miljard euro. Voor jongeren is het soms lastig om de lange zomer door te komen. Zeker voor de kinderen die in de noodopvang van het COA zitten. Er is geen school, er zijn weinig activiteiten. Maar bij de noodopvang in Markelo was gisteren genoeg te doen, dankzij Stichting De Vrolijkheid.
9: Zijn jullie klaar?
10: Goed. Ja!
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
12: Wat ben je nou precies aan het doen?
11: Nou, we zijn samen een muziekspelletje aan het spelen waar ze een raamwerk hebben waar ze in hinkelen. En als ze op die vakken hinkelen, dan spelen ze die kleur boomwhacker of dit instrumentje.
13: Heel leuk. Ik hou van veel muziek.
6: In Nederland verblijven momenteel ruim 16.000 kinderen in de reguliere asielopvang. Daarnaast wonen er zo'n 7.000 kinderen in tijdelijke en vaak ongeschikte noodopvanglocaties. Het weer eerst bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
5: Dankjewel, Carmen. Verkeersinformatie met Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
14: Een hele goede morgen, Corné. Er staat een dikke 20 kilometer file. Vanwege de vakantie staan er niet veel files. Op deze wegen heb je wel noemenswaardige vertraging. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug 10 minuten extra door werkzaamheden. En daardoor heb je ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord is het oponthoud een kwartier. Door slecht wegdek is de rechterreis ook daar dicht.
5: Dankjewel Dennis. En ongetwijfeld tot straks de eerste plaat. Leo gaat zingen.
15: I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
2: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Versteeg en Senna.
3: Want elke keer is het weer weg.
2: Sineke en Marco Schuitmaker.
3: Ik ben nu.
2: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
3: Want zij
2: het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Gamma.

0: Goedemorgen. Wat fijn dat je luistert. Dit is NPO Radio 2.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

buzzing, dialed about 1,000 numbers lately. Almost rang the phone off the wall. En dan denk je toch van, nou zo, dat is een wellustige vrouw die wanhopig op zoek is naar een beetje actie. Maar Donna Summer was in haar echte leven niet echt een wildebras. Ze deed alsof voor dit liedje, bijvoorbeeld ook in I Feel Love, die ken je ook nog wel. Ze is dus wel eens omschreven als een actrice die kon zingen, maar dan wel heel erg goed zingen. Ik ga een hit voor je draaien en aan de slag over een intense, levendige en vaak bizarre nachtmerrie die optreedt wanneer je lichaamstemperatuur verhoogd is. Ja, heb je hem door? Een koortsdroom, oftewel een fever dream. Dit is Alex Warren.

0: Kiss.
1: Was jij in die tijd fan van Prince of van Michael Jackson, Carmen?
0: Nou, eigenlijk alle twee wel. Vooral Michael Jackson, moet
1: toch wel,
0: ja, ja.
1: Geweldig deze ook. Kiss van Prince and the Revolution. Het is precies 9:30. Dit zijn de hoofdpunten met Carmen.
0: Vanwege een bosbrand in de buurt van Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden in Bordeaux zijn bezig het vuur te bestrijden. Bussen in Utrecht krijgen vaker buitenlandse chauffeurs. Vanwege het personeelstekort zet het OV-bedrijf arbeidsmigranten in. Ze komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen spreken. Kasten waar reanimatieapparatuur in zit, kunnen op warme zomerdagen onbruikbaar zijn. Volgens het AD zitten de AED's in kasten die bij hitte moeilijk opengaan. Experts waarschuwen daarvoor. En de jaarlijkse Vrijthofconcerten van André Rieu hebben Maastricht ook dit jaar weer een flinke economische impuls gegeven. De 12 concerten trokken ongeveer 150.000 bezoekers. Hotels zaten vrijwel vol, terrassen stroomden vol en veel gasten bleven meteen een paar dagen in Maastricht. En dat levert de stad miljoenen op. Het weer eerst bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
1: Dankjewel, Dennis. Nog steeds files, schok ik.
2: Ja, maar niet zo heel veel hoor, Corné. Er staat een dikke 20 kilometer alles bij elkaar opgeteld. De A16 van Breda naar Rotterdam, 5 kilometer voor de Moerdijkbrug. Dan ben je 10 minuten langer onderweg vanwege werkzaamheden. In Drenthe loopt het vast op de A37 van Hogeveen naar Duitsland voor de Duitse grens, 20 minuten extra. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn doe je er bij Apeldoorn-Noord een kwartier langer over vanwege slecht wegdek.
1: Dennis, dankjewel.

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2. Corné Klaas.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatje.
4: Met 20

0: countrydiscounter.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: 60 seconden spel komt eraan en uiteraard de eerste vraag voor dat spel. Maar eerst het nieuws van 10 uur, gelezen door Carmen. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zijn zorgen over de stages die studenten aan het mbo in de zorg moeten lopen. De Algemene Onderwijsbond waarschuwt dat studenten in zee gaan met nep-leerbedrijven, waar ze zogenaamd stage gaan lopen.
6: Maar komen helemaal niet op die stage, maar krijgen wel een afgetekende stagekaart en kunnen op basis daarvan dan hun diploma halen. Op het moment dat docenten daar op bezoek gaan, ja, dan worden dingen in scène gezet. En dan heeft een docent zoiets van, ja, dit klopt niet. Dit is helemaal geen zorgbedrijf. Ik zie helemaal geen persoonlijke spullen. Ik zie nauwelijks cliënten. Wat is hier aan de hand? Ja, dat zijn de zaken waar men tegenaan loopt.
5: En de Onderwijsbond wil dat er een betere controle komt op deze leerbedrijven. De EU komt toch met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten werden het daar vanochtend over eens. De strafmaatregelen richten zich op oliehandelaren, banken en cryptohandelaren. De handel met hen wordt door de EU stevig aan banden gelegd, met als doel Rusland financieel te raken. De EU wilde ook het doorvoeren van Russisch vloeibaar gas verbieden, maar omdat Griekenland dat veel doet, gaat dat voorlopig niet door. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm waar tienduizenden Nederlanders last van hebben. Je krijgt eerst een beetje buikpijn, maar uiteindelijk leidt het tot diarree, afvallen, een ijzergebrek en vermoeidheid. Dat begint meestal tussen je 15e en 35e. Deze vrouw kreeg het op haar 12e.
7: En als er dan een opvlamming is, wat ik weer een paar jaar geleden had, dan kan je gewoon eigenlijk bijna de deur niet uit. Veel last van je buik, veel naar de wc gaan. Even uit eten gaan is er dan ook niet bij, of met vrienden afspreken. Dus dat heeft best wel een impact op je dagelijks leven.
5: Onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen. Voor het onderzoek worden 1500 mensen gezocht die willen meedoen. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap werd er bijna een maand gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. En de dierentuin dacht dat dat helemaal niet mogelijk was. Het dier was een paar keer in de omgeving van de Beekse Bergen al gezien. Het weer, een grijze ochtend. Vanmiddag komt de zon er vaker bij. Het is dan 19 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen ook veel bewolking, maar wel iets warmer dan vandaag.
4: Dankjewel, Carmen. De files, waar staan ze, Dennis?
8: Nou, onder andere bij de Moerdijkbrug. Op de A16 vanuit Breda heb je voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor een kwartier extra reistijd op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Een kwartier extra reistijd tussen Epe en Apeldoorn Noord. Het rijdt langzaam over 7 kilometer door slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht. En in Limburg viel op de A76 richting Aken. Voor de Duitse grens doe je er 10 minuten langer over.
4: Dankjewel. Zometeen de eerste plaat in de tweede uur van Aan de Slag. En dat is muziek van Bob Marley. Je hoort Iron Lion Zion. Maar ja, Bob Marley en... Inderdaad, hoe heet die band van Bob Marley? Je antwoord is van harte welkom om mee te spelen met het spel via NPO Luister. Ster.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Bij Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Neem Ter des Hommes op in je testament. Kijk op terdeshommes.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
19: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
20: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Van een kort ommetje na een drukke werkdag... tot een serieuze wandeling door het bos... Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
22: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
23: Ja. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs 2 keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.

0: Wij gaan niet naar Californië, maar richting Haarlem, want daar is Mark. Hallo Mark.
1: Dag Corné, goedemorgen.
0: En jij gaat binnenkort naar Athene.
1: Yes, een jaar. Superleuk.
0: Ja, wat ga je daar doen?
1: Nou, een beetje sabbatical houden, maar ik ga er voor mijn werk ook naartoe. En het is gewoon de mooiste stad van de wereld, vind ik zelf.
0: Oh, je hebt een Grieks cosmetica bedrijf. Moet je even uitleggen hoe dat werkt?
1: Nou ja, je kan gewoon bij mij heerlijke zeepjes en cremetjes en shampootjes kopen. Die allemaal uit Griekenland komen. Olijfoliebasis.
0: Kijk, dat klinkt goed. En wat ga je dan precies weer in Athene doen? Want als je een sabbatical hebt, dan werk je volgens mij weer niet.
1: Ja, nou ja, ik werk al een beetje, want ik werk altijd. Maar ik hou niet zo van Nederlandse winters. En daar is het in november nog steeds 20 graden. Oh. Dus dat was mij de doorslaggevende factor.
0: Geweldig. En op de zaak ben je altijd super fanatiek met het spel. Dus je dacht, ik ga het gewoon een keer live proberen.
1: Ja, ik heb net een luister-app gedownload en ik dacht, nou, dit is mijn moment.
0: Dit is jouw moment.
1: Ja.
0: Mark, de highscore staat op naam van Margeet. Ze had er gisteren 12 goed. Zullen we beginnen?
1: Ja.
0: Oké, de klok gaat lopen als jij antwoord geeft op de eerste vraag. Je hoorde Iron Lion Zion van Bob Marley en zijn band heet...
1: The Wailers.
0: Let's go, daar gaan we. Met wat voor soort deeg maak je appelflappen?
1: Bladerdeeg.
0: Bij welk feest zingen we Ziggins komt de stoomboot?
1: Sinterklaas.
0: Wie staat in de top 2000 met Sultans of Swing en Walk of Life?
1: Geen idee.
0: Van welke serie ken je Cheryl, Claire, Anouk en Roelien?
1: Gooise vrouwen.
0: Reken deze som uit, 699 plus 15.
1: 714.
0: Staat de boyband Bankzitters of Tafellopers in de top 2000?
1: Bankzitters.
0: Bij de hoeveelste gele kaart krijgt een voetballer rood?
1: 2.
0: Wat is de hoofdstad van de provincie Gelderland?
1: Sorry, de derde. Gelderland, Arnhem.
0: Maak de titel van Nina Simone af. Ain't Got No?
1: Life.
0: Wat is de moeder van jouw moeder voor jou?
1: Oma.
0: Maak het volgende spreekwoord af. 2 zielen, 1...
1: Gedachte.
0: Welk instrument speelde Jimi Hendrix heel erg goed?
1: Gitaar, elektrisch.
0: Hoe noem je iemand die na zijn overlijden organen afstaat?
1: Donor.
0: Wat wordt bedoeld met fauna bij de flora en fauna?
1: Planten.
0: Welke zanger heeft rood haar? Ed Sheeran of Harry Styles?
1: Ed Sheeran.
0: Oh, Liedeke is echt, zit echt al van... Nee, die laatste was te laat.
1: Oh.
0: Oh.
1: Echt waar, Liedeke?
0: Echt waar, Liedeke. Ja, oh. Ze is super streng vandaag. We zijn even aan het tellen, hoor. Wacht even, Mark. Het klinkt wel goed. Wat is super populair in jouw Griekse cosmetica-zaak?
1: Rozemarijnolie tegen haaruitval.
0: Rozemarijn, nou, daar heb ik niks meer aan. Al mijn haar is weg.
1: Ik kan je altijd iets opsturen.
0: Nou ja, daarom vraag ik het niet hoor. Maar, wie staat in de top 2000 met Sultans of Swing, Walk of Life? Volgens mij heb je die gepast. Dat is Dire Straits.
1: Oké. Okay.
0: En wat doen we met die gele kaart? Want Mark, je had het goed en daarna riep je nog 3.
1: Oh, sorry.
0: Ja, hoeveel is de gele kaart?
1: Ik dacht bij de derde kaart... krijg je rood.
0: Ja, wat is het nu, Liedeke? Je zit nu zelf een beetje te twijfelen. We gaan het even goed uitzoeken. We zitten nu met een score, want de rest had je alles goed, Mark. Van 12, dus gelijk aan Margeet. Maar die rode kaart, Liedeke begint te twijfelen. We duiken er even in.
1: Ja.
0: En dan komen we zeker bij je terug.
1: Spannend.
0: Oké, dan, dat is het. En het is en blijft een spelletje, toch?
1: Daarom, gezellig. Hartstikke leuk om mee te doen.
0: Super dat je er was, Mark. En we houden contact. Dag.
1: Groetjes. Doei.

0: zo heet hij, The Weeknd. Een paar dagen terug nog, 3 avonden achter elkaar in de Johan Cruijff Arena met zijn tour The Weeknd en Take My Breath. Nog heel even terug naar het 60-secondenspel. De vraag over flora en fauna. Komen veel appjes op binnen, die hebben we niet goed gerekend. En de correctie van de rode kaart, die was wel goed. Dus Mark heeft 13 goede antwoorden. Dan Carmen met de hoofdpunten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Frankrijk blijft gebukt gaan onder natuurbranden. Nu is het weer raak in de buurt van Bordeaux. Zeker 12.000 mensen zijn geëvacueerd door een grote bosbrand. Het gaat ook om campings. In India zijn 22 doden gevallen na het instorten van een tunnel in aanbouw. Maandag was daar een explosie omdat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Door dat gas en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. Inmiddels zijn dus 22 lichamen geborgen. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat straks abseilen van de Euromast. Ze had dat beloofd omdat de opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen hoger was dan 4 jaar eerder. Ze vindt het spannend, want ze heeft hoogtevrees. En dan nog een WK-bericht, want fans wereldwijd hebben een dreamteam gekozen. Daarin zitten natuurlijk Messi, Mbappé en Haaland. Maar ook een verrassende naam, onbekend voor het WK en nu wereldberoemd, de doelman van Kaapverdië, Fosinha. Hij kreeg bijna 40% van de stemmen. Het weer, het is droog, wel veel bewolking, maar aangename temperaturen, 19 tot 23 graden.
0: Dankjewel, de verkeersinformatie. Dennis weet precies waar de files staan. Hallo Dennis.
2: Een hele goede morgen. Er staat 30 kilometer file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Heb je voor de grensovergang 20 minuten vertraging. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk, 10 minuten extra. Dat komt door werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 in de richting van Rotterdam. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn doe je er een kwartier langer over tussen Epe en Apeldoorn Noord. Vanwege het slechte wegdek is daar 1 rijstrook dicht.
0: Dankjewel. Ik heb zo meteen een hele

0: 102 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

Het was eigenlijk een project van producer Dennis Pop, Ace of Base, All That She Wants. En die Dennis Pop die had een rechterhand, zijn naam is Max Martin. Dennis Pop, veel te jong overleden. En Max Martin nam al het werk over van diezelfde Dennis Pop.

0: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse. Evelien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo. Het is donderdag, dag van Goesbeek. Oftewel de groene donderdag bij de Nijmeegse Vierdaagse. En er staat iets pittigs op het menu vandaag voor de lopers. De Zevenheuvelenweg. Kan je dat aan met de jeuk aan je voeten?
1: En is dat de Zevenheuvelenweg? Het is echt... de jeuk maakt voor een soort brandende pijn. Dus het gaat super... moet niet klagen, want ik loop Mattie waarmee ik liep. Die is uitgestapt vanmorgen met te veel pijn.
0: Oh.
1: Dus dat is echt super zielig, ja.
0: En is het druk om je heen? Evelien klinkt als een smurf, geloof ik. Ik vind het wel grappig dat we kunnen bellen met raketten richting Mars en richting de maan en weet ik veel wat. Maar deze verbinding heeft volop storingen met Evelien bij de Vierdaagse. Nou, we gaan het straks gewoon nog een keer proberen.

Elke zondagavond hoor je op NPO Radio 2 de Albumshow. De mooiste liedjes van de beste albums van vroeger en van nu. De Albumshow. Elke zondagavond vanaf 9 uur op NPO Radio 2.

0: Tina Turner and Robert Cray. 6, 3, 4, 5, 7, 8, 9 live.
1: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
0: Poging nummer 2, we hebben weer een verbinding met Evelien. Zij is bezig met de Dag van Groesbeek op de Vierdaagse. En Evelien, je zei dat het met de jeuk wel meevalt, maar dat de vriendin waarmee je loopt is uitgevallen. Dan is het echt waanzinnig knap voor iedereen die nog wel loopt. Je doet zo'n Vierdaagse dus niet zomaar.
2: Nou, dat is meteen een compliment, Frank. Loco-burgemeester van Mook. Er zijn ook best veel mensen hier, hè?
3: Er zijn heel veel mensen. Alle 47.000 komen vandaag langs.
2: Ja, hoe is dat om daar naar te kijken? Bekijk je ze ook echt allemaal?
3: Nou, die poging doe je wel, maar het valt op dat je toch denkt, deze moet ook gelopen hebben en je hebt ze niet gezien.
2: Nee, idioot is dat, hè? Dat je naar die stroom mensen kijkt en dat het is alsof je naar een soort golven zit te kijken. Niet echt alles registreert.
3: Ja, en ieder jaar opnieuw is het ook dat je denkt, waar houdt deze stroom op? En ieder jaar lijkt die ook langer te worden. Dus dat is heel bijzonder om te zien.
2: Ja, dat idee hebben wij als wandelaars ook, hoor. Dat het steeds drukker wordt hier. 47.000 mensen gedag zeggen. Wat zeg je dan tegen hen?
3: Nou, je wens ze vooral heel veel succes. En wat het mooie is aan Mook en Middelaar, bij het Raadhuisplein komen ze 2 dagen langs. Dus je kunt ook altijd tot morgen zeggen.
2: Oh ja, vandaag dan, hè?
3: Vandaag, ja. En als ze hier eenmaal zijn, gekscherend zeg ik altijd, de Via Gladiola begint in Mook. Want hier gaan ze de brede weg op naar Nijmegen, de Rijksweg. Is nog wel 14,5 kilometer ongeveer. Maar ja, dat is wel wat het is. Als ze hier zijn, dan halen ze het.
2: Dat is meteen een waarschuwing voor de mensen die voor het eerst lopen. Dat als je de eerste keer Via Gladiola ziet staan, dat het dan nog best een eind is.
3: Dan is het zeker nog een eind. Maar dan word je bijna gedragen tot Nijmegen.
2: Ja, en hoe weet je dat allemaal zo goed? Is dat omdat je ervaringsdeskundige bent?
3: Ik ben geen ervaringsdeskundige.
2: Waarom dacht ik dat al?
3: Ik heb vaak aan het parcours gestaan, ook als verpleegkundige in het Radboud. Met patiënten, dus heel veel taken gehad, maar ik heb nooit verlopen.
2: En wanneer gaat dat dan gebeuren?
3: Voorlopig nog niet, denk ik. Hele leuke andere dingen te doen, ja.
2: Nou, bedankt voor het aanmoedigen in ieder geval.
3: Succes.
2: Dank je. Dat zal niet de laatste keer zijn dat je dat gezegd hebt.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zometeen de top 2000 shuffle in aan de slag. En wil je mee shuffelen? Altijd welkom. Laat het even weten via NPO Luister. Met het nieuws. Carmen, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De hoge energierekening is voor veel mensen nog steeds een probleem. Zo'n 500.000 huishoudens kunnen hem niet betalen. Dat zegt het CBS en TNO na onderzoek. Het is niet gelukt om dat aantal naar beneden te krijgen. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Het komt onder meer doordat financiële steunmaatregelen zijn gestopt. Door de droogte komt ook de natuur steeds meer in de problemen. Zo zijn poelen op de Veluwe steeds leger waar wilde dieren uitdrinken. Om ze te helpen komen boeren in actie. Ze halen met hun trekkers opgevangen regenwater uit een opslagplaats en brengen het naar de vrij droge poeltjes op de Veluwe. Verslaggever Mark Robin Visser is mee met een van die boeren die af en aan rijdt.
11: Ga je gang, Vincent. Op de trekker, ja, en dan kan hij gaan pompen, hè? 7 kub water, geloof ik. Hoe lang doet zo'n poel daarmee in het bos?
12: Ja, afhankelijk van hoeveel wild er een beetje bij komt. Kan het met een paar dagen, misschien wel een dag, soms wel weken. Het is een beetje verschillend. Maar de poel moet dan wel vol zitten.
10: En ook de planten en bomen op de Veluwe hebben het zwaar door de droogte. Bomen komen nu al in de herfststand en laten bladeren los. De bestuurder van de tram die gisteren in Rotterdam op een andere tram botste is weer uit het ziekenhuis. RET hoopt hem vandaag of morgen te spreken. Het vervoersbedrijf probeert erachter te komen waarom het gisteren op de Erasmusbrug zo misging. 15 mensen raakten bij de botsing gewond, van wie 1 ernstig. Er komt een einde aan het Kwakkoe-festival in Amsterdam. In ruim 50 jaar groeide het uit tot een van de grootste multiculturele festivals van Nederland, met Afro-Caribische eetkramen, sport, dans en muziek. Maar de organisatie krijgt het door alle regels financieel niet meer rond.
13: Nou ja, dat zijn de regels voor parkeerbeheer, handhaving, schoonmaak. Ja, noem het maar op. Alle regels die de gemeente je oplegt om een festival te organiseren. En dat geldt echt niet alleen voor ons, hoor. Maar voor zo'n groot festival in zo'n buurt als Amsterdam Zuidoost, 4 weekenden lang, is dat ongelooflijk begrotelijk.
10: Ze willen de oplopende kosten niet doorberekenen aan de bezoekers en daarom stopt het festival na dit jaar. Het weer, het is droog, wel veel bewolking, maar aangename temperaturen. 19 tot 23 graden. Morgen en overmorgen warmer.
9: Dankjewel. De files, Dennis, waar staan ze?
14: Nou, onder andere aan de grens, Corné. Vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moerdijk doe je 10 minuten langer over. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A16 aan de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn-Noord, ook een kwartier extra reistijd vanwege het slechte wegdek daar.
9: Dankjewel.
14: Hoi. Hoi.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
16: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook kort in shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
18: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
20: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Aan de slag.

0: 4. We gaan shuffelen, dat doen we met Jean-Paul uit Kortgene. Jean-Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo dan, Kortgene, dat is Zeeland. Het gedeelte van Zeeland met onder andere Middelburg, Vlissingen, Zoutelanden, Dishoek.
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee.
0: Een stukje erboven dan?
1: Ja.
0: Oké dan. Dus dat wordt nog gescheiden met een stukje water, zeg maar?
1: Ja, klopt, ja.
0: En hoe heet het daar precies dan?
1: Het Veersemeer.
0: Oké. Weer iets geleerd. En het is ook geen dorp, hè? Ik dacht, nou, we gaan naar het gat Kortgene, maar het is een stad.
1: Ja, het is een oud stadje, ja.
0: Ja, maar officieel op papier is het een stad.
1: Ja, klopt, ja.
0: Kijk, toch nog iets goeds. Zeg, Jean-Paul, je bent van de rock, daar ga je voor. Is er één liedje waarvan je zegt, van, nou, als die voorbij komt, gaat die gelijk uit?
1: Nou, die Pokémon Team Song.
0: Die gaat gelijk weg.
1: Ja, per direct.
0: Ja. Oké. Nou ja, het kan gebeuren natuurlijk. Je weet het niet. Het is een shuffle, ik weet van niks. Je hebt nu 2 weken vrij, want je werkt offshore, gasproductie. 2 weken op, 2 weken af.
1: Ja,
0: wat doe je dan steeds in die 2 weken op?
1: Kraandrijven en een beetje dekhandelingen.
0: En dan met spoed, met piepende banden weer naar huis?
1: Ja.
0: Ja, met een piepende boot, gok ik.
1: Nou, helikopter.
0: Helikopter, oh. Dat is ook gaaf. En wat doe je in deze 2 weken thuis dan?
1: Nou, we hebben volgende week een Castlefest.
0: Okay.
1: Een festival. En,
0: lekker een beetje van genieten.
1: Ja, lekker een beetje van genieten, ja.
0: Ja, en de top 2000 shuffle spelen.
1: En de top 2000 shuffle doe je.
0: Ja, precies. Jean-Paul, we gaan beginnen. Zet je schap, daar komt-ie.
2: 409.
0: George Michael.
1: Ja, mooi nummer. Maar ik ga toch eventje verder.
0: Ik dacht al, ik voel een maag. Dan komt de volgende.
2: 509.
3: We sing your song together. We sing your song together.
0: Dermot Kennedy, Better Days. 509.
1: Ja, die mag ook uit.
0: Die mag ook uit. Dan komt de volgende.
2: 306.
0: Ja, Jean-Paul.
1: Ja.
0: Zeg het maar.
1: Ja, hij gaat toch uit.
0: Hij gaat uit.
1: Ja, hij gaat uit.
2: 1405.
0: Wat denk je ervan? Gaan we door voor fragment nummer 5 of ga je voor Blondie?
1: Nou, ik denk dat het de laatste gaat worden.
0: De laatste.
1: Oké,
0: dit is hem.
2: 538.
1: Ja.
0: Crowded House, kan je ermee leven? Het is een soort van ja van, nou goed, het is niet anders, maar...
1: Ja, het is niet anders, maar...
0: Het is dat het moet, het is dat het moet. Ja, zo werkt de shuffle, Jean-Paul.
1: Ja, dat ben ik helemaal met je
0: eens. Geniet van je 2 weekjes of, zeg maar, en geniet ook van Crowded House. Een fijne dag verder, hè?
1: Kom goed, dankjewel.
0: Dag Jean-Paul, bye bye.
1: Hoi.
0: Don't dream it's over.

0: de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Hebben ze eigenlijk slechte muziek gemaakt? Ik geloof het niet, hè? Fleetwood Mac, altijd goed. Little Lies op NPO Radio 2. Het is bijna 11:30, de hoofdpunten met Carmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Ten westen van Bordeaux zijn zo'n 12.000 mensen uit voorzorg elders ondergebracht. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger Iran aangevallen. Er zouden zeker 2 doden zijn. Ondertussen voeren ook de Houthis weer aanvallen uit. De rebellengroep uit Jemen en een bondgenoot van Iran vielen bij de Rode Zee 2 Saoedische tankers aan. Het lage waterpeil en daarmee het droogvallen van een gedeelte van de Maas maken duidelijk dat de rivier door sommigen wordt gebruikt als een illegale stortplaats, want in de grensmaas werd ineens een grote bandenstapel zichtbaar. Het waren er zo'n 140, die banden, en die lagen allemaal op de bodem dus. En dan nog even naar Rotterdam, want burgemeester Carola Schouten heeft net haar hoogtevrees overwonnen. Ze is gaan abseilen van de Euromast vanwege een eerdere belofte. En inmiddels staat ze weer veilig en wel met beide benen op de grond.
0: Zou jij het doen? Ik zeg mij beetje, niet bellen.
1: Met een beetje aanmoediging, ja, doe
0: okay,
1: ik het.
0: Oké, dan moedig ik je wel aan. Veel plezier. Ja. Het weer nog.
1: Het is droog, wel veel bewolking, maar aangename temperaturen, 19 tot 23 graden. Morgen en overmorgen wordt het warmer.
0: Dankjewel Carmen, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Fijne middag.
1: Dank je.
0: En nog steeds files, gok ik Dennis, anders had ik je niet aan de lijn.
2: Ja, dat klopt, Corné. Het worden er steeds een beetje meer nu. 60 kilometer staat er nu. Op de A16 Breda-Rotterdam loopt het in beide richtingen eventjes vast voor de Van Brien-Noordbrug bij Rotterdam. Die is even open geweest. A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 10 minuten extra, dat komt door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug in de richting van Rotterdam. A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord een kwartier vertraging door slecht wegdek. En de meeste vertraging heb je nu in Limburg. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe je 25 minuten langer over.
0: Dankjewel.

Ik weet het nog als de dag van gisteren. Deze kwam uit. Wat een sensatie was het toen. En met name door die live-opname bij Pinkpop destijds is Crazip helemaal geëxplodeerd. En zijn ze nog steeds super populair. Dit was I Would Stay. Daarvoor nog muziek van Nothing But Thieves. Je hoorde Evolution. En deze is voor Liedeke. Ze is een beetje aan het sniffen.

mix van deze Brimful of Asha van Cornershop. Zometeen, vanaf 12 uur, gaan we lekker lunchen. De lunchshow komt eraan op Radio 2. Annemieke's A-lunch met inderdaad.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Oké, Joeri, even eerlijk. Ben jij zo'n type die dan nog goeiemorgen zegt als het 2:40
11: is? Ja, zo'n type ben ik.
10: Oh, echt waar?
11: Ja.
10: We kunnen net zo lang rekken totdat het middag wordt natuurlijk.
11: Succes.
10: We kunnen ook een champagneflesje klaarzetten en zo meteen gaan aftellen. Dan wordt het middag.
11: Dat is ook een leuk idee.
10: Dat is toch wel grappig, hè? Hebben we ergens Bohemian Rhapsody toevallig hier nog ergens liggen? Nee, goed. We gaan beginnen. Het is bijna 12 uur, tijd voor het nieuws. Je hoort Joeri Stubenitski. Goedemorgen, Joeri.
11: Hey Tim, goedemorgen. En de Europese Unie komt toch met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 lidstaten werden het daar vanochtend over eens. Op het doorvoeren van Russisch vloeibaar gas komt onder druk van Griekenland voorlopig geen verbod. De Grieken doen dat veel en lagen dwars, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
12: In eerste instantie is dat voor een jaar, maar er is ook nog de optie om dat ook nog eens te verlengen. Ja, echt wel een overwinning voor de Grieken dus. Maar voor de EU in zijn geheel was dit toch niet zo'n fijn proces. Die willen juist als het om maatregelen tegen Rusland gaat laten zien hoe eensgezind ze zijn. Maar hier wordt toch even duidelijk dat die nationale belangen soms dat wel erg in de weg kunnen zitten.
11: De strafmaatregelen richten zich daarom vooral op oliehandelaren, banken en cryptohandelaren. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van zorginstelling Vivor in Den Dolder doet aangifte tegen die kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren 8 jaar cel voor NTBS voor doden van de vrouw van 76. Ze werd vorig jaar op straat uit het niets doodgestoken. De dader zat op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De Rotterdamse vervoerder RET heeft nog steeds geen idee wat de oorzaak is van de trambotsing van gisteren. Een tram botste op de Erasmusbrug hard op een stilstaande tram, waardoor 15 mensen gewond raakten. De chauffeur van de tram die de botsing veroorzaakte had geen drank of drugs gebruikt, zei zijn baas gisteren. De bestuurder is inmiddels weer thuis en de RET hoopt hem vandaag of morgen te spreken. En de ontsnapte aap uit safaripark De Beekse Bergen is weer terecht. Bijna een maand geleden ontsnapte het dier uit het park. Daarna was hij meerdere keren in de omgeving van De Beekse Bergen te zien.
13: Ja, dat was wel een heel proces, want het was, hij is 5 weken heeft hij losgelopen en de laatste 3 weken zat hij in een bosgebied. Daar hebben we 10 camera's opgehangen, zodat we wisten wat zijn looproutes waren. En op de looproutes hebben we een vangkooi kunnen neerzetten. En zo hebben we hem kunnen verleiden met lekker eten om de vangkooi in te lopen.
11: Inmiddels is hij terug op zijn plek in het park. De aap kon ontsnappen door een gracht over te zwemmen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het weer dan. Droog, vrij bewolkt, 19 tot 23 graden. Morgen in de middag wat meer zon en een paar graden erbij.
10: Hey Joeri, ja, hartelijk goedemiddag.
14: Goedemiddag.
10: Het is 12 uur geweest. Heerlijk, ja. Goed, we gaan naar de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard. Waar staat het stil, Annemieke?
15: Nou, onder andere op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens duurt er 1 kwartier langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 1 kwartier vertraging. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Door de bergwerkzaamheden is bij de Moerdijkbrug een 10 minuten vertraging. En op de A50, Zwolle richting Apeldoorn, heb je bij Apeldoorn Noord 20 minuten vertraging. Dat komt door gaten in de weg.
10: Dankjewel. Heb je nog goede voornemens trouwens, Jorie, voor deze middag?
4: Op tijd gaan lunchen.
10: Oh, wat een goed idee. Ja.
0: 3 is voor jou.
10: Ja, zometeen draai ik John Mayer, Faithless. Maar die derde, ja, die bepaal jij. En hangt er altijd een beetje een thema aan vast. Vandaag, in 1927, wordt voor het eerst een reportage uitgezonden op de Nederlandse radio. Wat gebeurde er? Ene Willem Vocht, die doet voor de ANRO verslag van de landing op Schiphol van een KLM-vlucht uit Batavia. Dat las wat. En daar komt die grote vogel aangevlogen. Goed, liedjes over de radio. Ik geef eigenlijk al een voorzetje straks met God is a DJ van Faithless, maar je zou ook iets anders kunnen bedenken. Hè? Je zou kunnen denken aan knopjes bijvoorbeeld, geluidsgolven, of gewoon de radio. Laat maar weten, liedjes over de radio. Geef het door met de NPO Luisterapp.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
17: It's funny because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
18: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Europa is van Picasso. India is van mij.
3: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Annemiekes A-lunch.

spel van John Mayer. Hebben we trouwens het dank aan Michael J. Fox, wist je dat? Het is echt ongelofelijk, want John Mayer begon ooit op de blokfluit. Zoals zoveel mensen eigenlijk. Daarna klarinet. En maar toen zag hij de film Back to the Future. Daar wordt heel veel gitaar in gespeeld. En toen dacht John Mayer, ik moet gitaar gaan spelen. En al dus geschieden. Welkom bij... allemaal op donderdag 13 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 13 juli 2026 is de dag dat de ontsnapte aap uit Beekse Bergen na een maand weer gevangen is. Slingers en ballonnen vandaag voor Slash op zijn hoed. Gitarist wordt namelijk 61 jaar. Vandaag in 1903 verkoopt Henry Ford zijn allereerste auto. En er zullen er nog vele volgen. En de Meppel vieren ze vandaag. Potverdorie, boerendag.

John Mayer. Hebben we trouwens een dank aan Michael J. Fox, wist je dat? Het is echt ongelofelijk, want John Mayer begon ooit op de blokfluit. Zoals zoveel mensen eigenlijk. Daarna klarinet. En maar toen zag hij de film Back to the Future. Daar wordt heel veel gitaar in gespeeld. En toen dacht John Mayer, ik moet gitaar gaan spelen. En al dus geschieden. Welkom bij... allemaal op donderdag 13 juli. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 13 juli 2026 is de dag dat de ontsnapte aap uit Beekse Bergen na een maand weer gevangen is. Slingers en ballonnen vandaag voor Slash op zijn hoed. Er is wordt namelijk 61 jaar. Vandaag in 1903 verkoopt Henry Ford zijn allereerste auto. En dan zullen er nog vele volgen. En in Meppel vieren ze vandaag potverdorie boerendag. Met een boerenmarkt, boerenkapel en in de avond, dan kon je op je boerenklompel al aanvoelen. Mooi werk.

0: Want 13 juli 2026 is de dag dat de ontsnapte aap uit Beekse Bergen na een maand weer gevangen is. Slingers en ballonnen vandaag voor Slash op zijn hoed. Gitarist wordt namelijk 61 jaar. Vandaag in 1903 verkoopt Henry Ford zijn allereerste auto. En er zullen er nog vele volgen. En in Meppel vieren ze vandaag potverdorie Boerendag. Met een boerenmarkt, boerenkapel. En in de avond, dan kon je op je boerenklompel al aanvoelen. Mooi werk. Oftewel stevige boerenrok, zo zegt het advies. Nou, veel plezier als je daar woont. Het is ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel. Weer wat wijzers. En ja, misschien een vergeten plaat. Gooi het maar deze kant op. Ik ben erg benieuwd. En
1: 3 is voor jou.
0: Ja, ik zocht een liedje over de radio. Want vandaag in 1927 was op de Nederlandse radio voor het eerst een reportage uitgezonden. Ja, en dan gaat mijn radiohart heel hard kloppen. Dan wil ik liedjes over de radio. Listen to the Radio krijgen we bijvoorbeeld binnen van Tom Robinson. Radio van de Dolly Dots. Ja, had ik ook voor kunnen kiezen. Maar Albert, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tim.
0: Ik dacht bij jou, ja, jij hebt echt de feeling van vandaag aangevoeld. Want het is toch weer een beetje zomers. Het is lekker weer buiten. Het zonnetje is hier gewoon daar wat flauw aanwezig. En toen dacht jij...
2: Toen dacht ik aan het ska-nummer van De Selector.
0: Ja! On My Radio. Ondertussen trouwens, ik word even op mijn vingers getikt. Ik kijk eventjes naar de productie. Het is niet te geloven. Ik heb gewoon vandaag de verkeerde datum genoemd. Had je het ook door, Albert?
2: Nee, sorry.
0: Ik zei 13 juli. Hoe kan ik 13 juli hebben gezegd in plaats van 23 juli? Ik zit met mijn hoofd echt... Ik zit nog, was er iets bijzonders op 13 juli toevallig?
3: Nee.
0: Ik ga zo meteen checken in mijn agenda wat daar is gebeurd. Sorry, Albert, we gaan hem draaien voor je. Selector, Alma Radio, komt eraan.

Oké, okay, heel even eerlijk. Ik wil even eerlijk zijn, toch? Heb jij een collega die je eigenlijk gewoon niet kan uitstaan? Zodra hij een ruimte binnenkomt, dat je denkt, oh god, daar heb je hem weer. Maar je moet een hele dag met hem werken. Hij is onmisbaar binnen het bedrijf. Stel je nou eens voor dat je een collega hebt die je niet kan uitstaan. En dan moet je dan 60 jaar mee werken. 60 jaar! Het overkwam met Pete Townsend van The Who. Hij en de zanger Roger Daltrey. Ah, dat is echt een hele moeizame relatie. Soms echt op het fysieke af dat ze gewoon ruzie krijgen. Dus af en toe moet Pete Townsend even die deuren openzetten. Even het raam opengooien om een soloplaat te maken. Dat heeft hij een paar keer gedaan. Onder deze Face the Face. Het is Pete Townsend. NPO Radio 2.

0: Broken Strings, James Morrison en Nelly Furtado.
1: Verkeer.
0: We gaan naar Annemieke Boskaart van de ANWB. Waar staat het stil, Annemieke?
2: Op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens duurt er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Hout en knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord duurt er 20 minuten langer over. Het komt door gaten in de weg en de rechterrijstrook is hier dicht.
0: Dankjewel, zometeen. En vergeet de plaatliedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort, maar die je wel wilt delen met heel Nederland. Laat het nu even weten met de NPO Luisterapp. Ga ik hem straks voor je draaien. Maar eerst de headlines, die hoor je van Juri Stubenitski.
3: Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de GGZ. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, dan kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten dan zelf de regie nemen, zeggen deskundigen, maar het gaat geregeld mis en sommige vrouwen vinden dat ze te weinig hulp krijgen. Google krijgt een boete van 890 miljoen euro van de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie trekt Google zijn eigen diensten voor op concurrenten, en dat mag niet. Bijvoorbeeld Google Maps in de zoekmachine. De Belgische prinses Eleonore gaat in september in Utrecht studeren, heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Eleonore is de jongste dochter van koning Filip en koningin Mathilde. En een Rus heeft een wereldrecord gebroken. Hij dook bij de Filipijnen 129 meter diep zonder zuurstoffles. Eenmaal beneden nam hij een wit kaartje mee dat hij weer naar boven mee moest nemen. En dat lukte.
0: Ik vraag me af hoe zoiets dan werkt. Je wordt op een dag wakker en je denkt, wat nou als ik 129 meter naar beneden duik zonder zuurstoffles om daar gewoon iets op te pikken? Zou me dat lukken?
3: En zo niet?
0: Ja, dan ben je meteen begraven ook.
3: Ja, dus dan is het gewoon klaar.
0: Heftig.
3: Maar wel een record, hè? Ja, ja. Dan het weer nog. Vanmiddag wat meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint bewolkt, maar later zonniger. En dan maximaal 25 graden.
0: En is er nou ook een Filipijn die denkt, 129 meter?
3: Ik kan dieper.

0: Malone, Chemical. Ik weet niet of je die gast ooit een keer gezien hebt, maar hij zit echt onder de tatoeages. Dus ik ben een beetje gaan kijken van wat staat er allemaal op zijn lijf. Nou blijkt het dat hij, tenminste ik heb goed gekeken, en het is echt waar, het hoofd van Bob Dylan heeft hij gewoon getatoeëerd. Bob Dylan, want het schijnt dus zijn grootste idool te zijn. Post Malone hoorde je en Chemical.
1: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
0: Ja, elke ochtend hoor je Jan-Willem en Jeroen vanaf de Vierdaagse in Nijmegen. Dag 3 inmiddels. Hè. En de rest van de dag gooi je Evelien de Bruin. Want zij loopt namelijk ook elke dag die 50 kilometer. Ongekende prestatie. Ik heb ook wat foto's en filmpjes gezien op haar socials. En je merkt wel dat ze het wat zwaarder begint te krijgen. Hartstikke logisch ook. Even kijken hoe het met haar gaat. Het is vandaag ook de Zevenheuvelendag. Dus Evelien, hoe gaat het daar?
2: Op een of andere manier is de Zevenheuvelendag ook de dag van de militairen.
0: Oh ja.
2: Want die gaan vaak in peloton. De zeven heuvelen bezweren.
0: Ja.
2: En dat gaat met heel veel bier, ijskoud bier. En het grappige is dat het nu wel naast een militair zit die denk ik niet in peloton loopt.
3: Nee, ik loop individueel en dat doe ik samen met een paar oud-collega's. Dat doen we al jaren zo en dat vinden we gezellig.
2: Ik zie heel veel militairen met bepakking. Heb jij die ook bij je?
3: Nee, dat hoeft niet. Dus...
2: Nee, je kijkt een beetje beschaamd erbij.
3: Ja, ik heb wel een rugzak mee, maar die is heel licht. Dus ik wil wel heel stoer kijken, maar er zit niet zoveel in.
2: Het is vandaag de derde dag. Ik zie ook een paar pleisters op je hielen. Nou, maar verder zie je er heel fris uit. En wat is de derde dag voor jou de...
3: Ja, ik vind dat altijd wel een beetje de bierdag.
2: De bierdag?
3: Ja, de eerste twee dagen moet je even goed doorkomen, even meters maken. En dan de derde dag ben je er bijna, dus dan kun je wat rustiger tempo eraf en biertje drinken.
2: En wat is het schema dan? Om de hoeveel kilometer wordt er bier gedronken?
3: Nou, we zijn nu te laat. de eerste, de beste mogelijkheid eigenlijk, die draak, denk ik.
2: Ja, dus normaal gesproken zou dat om een 06 zijn of zo.
3: Ja, het is maar net waar je tegenkomt. Ja, we hebben de eerste ook wel eens in de stad nog gehad voordat we gingen.
2: Kijk, mensen denken dat het heel vroeg is, maar wij zijn het is nu eigenlijk al lunchtijd, toch?
3: Het gaat om de uren die je wakker bent, niet om hoe laat het is.
2: Precies. Uiteindelijk, hoeveel biertjes gaan er in ongeveer?
3: Daar doe ik geen uitspraak over.
2: Oké, veel succes, veel plezier en ik spreek je bij de finish.
3: Ja, dankjewel. Jij ook veel succes.
0: Dankjewel, Evelien. Ik ga volgend jaar ook meedoen, maar alleen deze dag, de bierdag. Dat lijkt me leuk. Trouwens is straks weer te horen bij Paul. We blijven haar volgen gedurende de Vierdaagse. Michel, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Tim.
0: Ja, ik ben op zoek naar een liedje dat je niet zo vaak op de radio hoort. En jij komt met een heel bijzondere. Vertel, waar had je aan gedacht?
4: Ik dacht aan America met Tin Man.
0: Ja?
4: Die kwam ik ergens een keer tegen, ik weet niet meer wanneer, dat ik die hoorde. Ik dacht van, dat is een apart nummer.
0: Mm-hmm.
4: Toen kwam ik erachter dat het America was, weet je wel, van The Horse With No Name en nog wat andere nummers.
0: Ja.
4: Ja, die hoor je wel wat vaker. En ja, de Tin Man, die hoor je eigenlijk niet of nooit. Of...
0: Ja, het is zo'n relaxe plaat, joh. En het is echt raampje open, haar door de wind. Hoe je wil.
4: Precies.
0: En gewoon genieten. Ik ga hem draaien voor je. Dankjewel, man.
4: Hey, top. Dankjewel. Goeie programma.

0: formidabel op NPO Radio 2. Met straks kans op een Annemiekes A-lunch wandklok.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, want dan spelen we het spelletje Weer wat wijzers. Je krijgt dan drie vragen die overal over kunnen gaan. En die antwoorden samen, die leiden je naar een band of artiest. Nou, we hebben ook eventjes een selectievraag. En die gaat als volgt. In welk land ligt Legoland? Nou, die is te doen, toch? In welk land ligt Legoland? Dus wil je meedoen voor de wandklok? Geef dat antwoord dan nu door met de NPO Luister-app. In welk land ligt Legoland?
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Daar zijn we weer! Carpet Right komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Doe het right! Doe het Carpet Right!
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Ga naar carpetright.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: de ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en geniet er maar.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Goedemiddag, het is 1 uur en het laatste nieuws dat hoor je van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
7: Hey Tim, goedemiddag. In de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden bewoners en toeristen geëvacueerd. In het gebied woedt een grote natuurbrand. De zoveelste. In korte tijd, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
8: Meer dan 2000 hectare is inmiddels in vlammen opgegaan in het departement Gironde. En het brandgebied neemt nog altijd toe in hoge snelheid. Sinds vannacht zijn honderden brandweermensen daarvoor op de been. Zo'n 12.000 personen hebben het gebied in allerijl moeten verlaten. Dat zijn inwoners, maar ook veel vakantiegangers. 6 campings zijn inmiddels ontruimd.
7: Bij de brand bij Bordeaux zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Google krijgt een boete van de Europese Commissie van €460 miljoen... omdat het bedrijf zichzelf voortrekt binnen zijn eigen zoekmachine. En daarmee overtreedt Google de Europese wet. Daarbovenop volgt nog een boete van €430 miljoen... omdat Google het appontwikkelaars moeilijk maakt om hun klanten aankopen te laten doen buiten Google om. Een 500.000 huishoudens in Nederland komt nog altijd geld tekort om de energierekening te betalen. Volgens onderzoekers van het CBS en TNO is het niet gelukt om dat aantal naar beneden te krijgen.
9: Aan de ene kant is het aantal mensen met laag inkomens gedaald, maar het energieverbruik is wel wat hoger. En ook de vaste kosten van energie zijn wat gestegen. En dat zorgde ervoor dat onder de streep het aantal mensen in energiearmoede precies gelijk blijft eigenlijk.
7: Wel is het bedrag dat mensen gemiddeld tekort komen verder opgelopen. Het komt onder meer doordat financiële steunmaatregelen van de overheid zijn gestopt. En de Noorse Voetbalbond dient een klacht in bij de FIFA over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Bellingham. Die kreeg hij in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina, waardoor hij de volgende wedstrijd tegen België eigenlijk niet mocht spelen. Maar na een telefoontje van president Trump met FIFA-voorzitter Infantino was de schorsing van de baan en kon hij toch meedoen. De Noorse Voetbalbond denkt dat de FIFA de hele zaak in de doofpot wilde stoppen.
6: Nou, zou het zo zijn?
7: Heel pessimistisch.
6: Heel pessimistisch, heel extra kijken, ja.
7: Het weer dan, vanmiddag steeds wat meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen nog wat zonniger en maximaal 26 graden.
6: En toch niet zeggen dat ze corrupt zijn bij de FIFA, dat kun je gewoon niet maken. Nou. Dat gaat echt te ver. Gewoon oppassen, ja. Zeker mee oppassen. Goed, Annemieke Wasgaard van de ANWB, waar staat het stil?
10: Onder andere op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens duurt er 10 minuten langer over. Ook vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor de Moerdijkbrug een kwartier op onthoud door wegwerkzaamheden. Daardoor loopt het ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder doe je een kwartier langer over. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zitten gaten in de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
14: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
15: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
17: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
19: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
20: Annemiekes Alunch.

0: doe je je broek toch aan? Kan jou schelen. Samber en Andres.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, we gaan het spelletje spelen voor de wandklok. De A-lunch wandklok. En dat doen we met Arnoud. Arnoud, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik ben heel benieuwd, Arnoud, wat jouw muzieksmaak zo'n beetje is.
2: Mijn muzieksmaak? Nou, ik ben kom graag op Pinkpop.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus gitaren vind ik heel leuk.
0: Oké, okay. Nou, dat zit je volgens mij wel lekker vandaag in dit spelletje. Okay. Heb je ook nog een hulplijn? Is er iemand naast je of moeten we je helpen misschien? Oké, okay, okay, kom je er niet uit, dan kun je altijd een beroep op ons doen en dan gaan we ons best doen voor je. Het is heel simpel, ik stel je zo meteen 3 vragen en die antwoorden die leiden naar een artiest of band. En dat is eigenlijk het enige wat ik van je vraag. En natuurlijk ook nog even de vraag, of antwoord op de vraag, de selectievraag. Waar ligt Legoland?
2: Denemarken.
0: En dat is dan wel het origineel Legoland. Want inmiddels ligt het op meerdere plekken. Ook in Duitsland bijvoorbeeld. Maar toch, Denemarken, daar is het allemaal begonnen. Die heb je in elk geval goed. Dan gaan we naar vraag 1. Welke kleur draag je bij rouw?
2: Zwart.
0: Zwart is het juiste antwoord. Vraag 2. Wie speelt Axel Foley in Beverly Hills Cop?
2: Eddie Murphy
0: is ook goed. En uit welke Marco Borsato track komt deze tekst? Wat is ze mooi en wat staat de tijd haar goed?
2: Dochters.
0: Hoppakee, alle 3 goed. Dus we hebben zwart, we hebben Eddie Murphy, we hebben dochters en we hebben Denemarken. Wat zou het kunnen zijn? Welke artiest, welke band zoek ik?
2: Pearl Jam
0: is hartstikke goed! Nou, we nemen het even een beetje door. Ja, Denemarken, snapt hij hem?
2: Nou, ik denk dat je Roskilde bedoelt.
0: Roskilde, dus wel, heel goed. Ja, daar is echt iets tragisch voor gevallen. Allemaal mensen, publiek in de verdrukking gekomen tijdens een show van Pearl Jam. Dus dat was in elk geval goed. De kleur zwart. Black, bekend nummer van Pearl Jam natuurlijk. Eddie, dat spreekt voor zich. En Dochters, Daughter is ook een nummer van Pearl Jam.
2: Je
0: zegt alsof het heel makkelijk is, maar ik vond het nogal ingewikkeld, pittig. Je hebt het goed gedaan, man. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je weet wat je hebt gewonnen, hè?
2: Nee.

Tramp en Dreamer. Oké, ik ga even iets doen wat je misschien niet zo vaak op NPO Radio 2 hoort. En wel muziek draaien van de artiest Sef. Ik vind dit echt fantastisch. Zijn laatste track heet De Laatste Zomer. Stel je nou eens voor dat dit echt de laatste zomer zal zijn. Je moet er niet aan denken, maar gewoon even hypothese. Dit is de laatste zomer. Waar kies je dan voor? Welke zorgen zet je dan opzij? En welke zorgen laat je misschien ook weer een beetje toe? Kies je volledig voor jezelf op dat moment? Daar gaat het nummer eigenlijk over. En ach, het is zo'n fijne energie. En er zit ook een heerlijk gitaartje in. Ik hou ervan. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het gerust even weten met de NPO Luister-app. De Laatste Zomer. Dit is de nieuwe van Sef in Amsterdam.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: I Need, daarvoor Sef. De laatste zomer. Krijgen mooie reacties binnen. Dankjewel daarvoor. Heel fijn. Blijf het vooral doorgeven met de NPO Luister-app.
1: Verkeer.
0: Zometeen het nieuws. Eerst de ANBB met Annemieke Bosgaard. Annemieke, waar staat het stil behalve 10 minuten voor de grens met Duitsland?
2: Onder andere op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Ah. Daar staat het nog vast vanaf Zevenaar. Doe je er kwartier langer over. Verder drukt op de A16 Breda richting Rotterdam. Door wegwerkzaamheden voor Dordrecht een kwartiervertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten op onthoud. En tot slot de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zitten gaten in de weg. En daardoor heb je een kwartiervertraging.
0: Super, dankjewel.
2: Joe.
0: Nou, naar nieuws, dat hoor je van Juri Stubinitski.
3: Een politieagent in Schotland heeft de afgelopen 14 jaar meerdere vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit onderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer waren van de man. In het oosten van Tsjechië is vandaag een helikopter van het leger neergestort. Aan boord waren 5 militairen. Of ze het hebben overleefd, is nog niet bekend. En in Serenberg in Gelderland is een meisje gisteren een zinkgat ingefietst en met fiets en al bijna kopje onder gegaan. Het gat was ontstaan door een waterleidingbreuk onder de stoep. Het meisje kwam met moeite weer op het droge.
1: Weer.
3: Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt, later zonniger en dan 22 tot 25 graden.
0: Hey Juri, heb je er eentje?
3: Ja.
4: Goeie kop.
3: Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam heeft vanochtend haar hoogtevrees overwonnen. Ze kwam haar verkiezingsbelofte na en ging abseilen van de Euromast. Het eerste wat Schouten dacht toen ze daarboven stond...
5: Toen dacht ik wel, waarom had ik dit eigenlijk toegezegd? maar als je wat belooft, dan moet je het nakomen. En ik heb gelukkig hele goede mensen had ik daarboven die mij hielpen om echt stap voor stap inderdaad over die rand heen te komen.
3: Ja, dat was wel het moeilijkste stukje over die rand gaan op zo'n 100 meter hoogte. Want ze had zich nog zo voorgenomen om niet naar beneden te kijken.
5: Dus ik zei, ik ga niet over de rand kijken. Zei hij, dat moet je wel doen. Maar met name waar ik mijn voeten moest neerzetten. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet.
0: Ik heb dus echt enorm last van de hoogtevrees. En alleen het inbeelden al van wat hier gebeurt, daar begint het al te draaien gewoon.
3: Zie je
0: het
3: aan je?
0: Ja, het is echt, ik vind het zo heftig.
3: Schout heeft dat dus gedaan, want haar belofte was in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen, als de opkomst in Rotterdam hoger zou zijn dan bij die vorige verkiezingen, dan zou ze gaan abseilen. Dat bleek het geval. En vanochtend moest ze dus naar beneden, Tim.
0: Oh, kippenvel. Goed, heb jij een goede kop?
3: Sterk touw was wel een must-have voor Schout.
0: Blauw, wel leuk. Producer van de show hebben we hier. En dat is Yvette. Yvette, wat denk jij?
6: Rotterdamse burgemeester doet uit de hoogte.
0: Mooi. Oh. Mooi.
6: En jij?
0: Burgemeester gezakt.
6: Oh ja.

0: Hij stond nog op het festival Bospop in Weert. Maar hij was aan het twijfelen. Hij wist niet of hij wel zou spelen. Want hij zag ook op het affiche ZZ Top staan. En hij zegt, ik ga toch niet op een redneck festival staan. Die mensen vinden mij helemaal niet leuk hier. Ik ben totaal niet geschikt voor dit festival. En toen heeft het management echt op hem moeten inpraten. Je bent geboekt, je moet spelen. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft zoveel applaus gekregen. Zoveel enthousiaste mensen die op zijn muziek reageerden. Dat Moby ook echt op het podium heeft gezet. Ik zat er helemaal naast. Dank jullie wel.
1: Goeie kop.
0: Vind ik dat weer mooi. Spannende dag vandaag voor Carola Schouten, burgemeester van Rotterdam. Ze ging namelijk abseilen van de Euromas. Jazeker, mensen. Had ze beloofd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, als er meer mensen zouden komen stemmen dan bij de vorige verkiezingen, dan zou ze gaan abseilen. Nou ja, en toen moest ze wel. Michael Zon zegt, burgemeester Rotterdam is van het motto, geen woorden, maar daden. Heel goed. Marcel die zegt, burgemeester is nu de Euromaster. Heel sterk. En G.J. Sterrenburg, chique naam, die zegt, Rotterdamse burgemeester daalt af naar gestegen opkomst. Dat zijn allemaal hele mooie creatieve koppen. Heb je nog een betere? Laat het weten met de NPO Luister-app.

0: Rain en Drive By.
1: Goeie kop.
0: Ja, net een bericht van Joeri in het nieuws. De burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, die heeft vanochtend haar hoogtevrees overwonnen. Echt superknap. Ze kwam haar verkiezingsbelofte na en ging abseilen van de Euromast. Ze zei in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen dat ze ging abseilen van de Euromast als de opkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Waarschijnlijk dacht ze, dat gaat toch niet gebeuren. Jawel hoor, bleek wel het geval. En vanochtend was dus het moment van de waarheid. Goeie kop bij dit bericht. We krijgen heel veel binnen. Dankjewel daarvoor. Jeroen die zegt, burgemeester Schouten, topambtenaar, you must see. Ja hoor. Even kijken, Joep die zegt, als burgemeester moet je goed op de hoogte zijn. Arjen die zegt, zijn de problemen in de stad nu ook dalende? Heel sterk. En Han die heeft het over, de Rotterdammers hebben hun burgemeester wel heel hoog zitten. En we hebben gekozen voor Dutchie, maar die heeft zich die neemt de telefoon niet op. Producer van de show, Yvette, je bent druk aan het bellen?
2: Ja, ik ben druk aan het bellen. Hij neemt niet op.
0: Oh, wat jammer joh. Wat had hij voor...
2: Staat in de kantine ergens.
0: Wat zeg je?
2: Ik denk dat Dutchie in de kantine staat.
0: In de kantine. Weet je wat, we gaan gewoon... Wat ik doe, ik draai nog even de Style Council. We gaan gewoon proberen met Dutchie te bellen en houden de spanning er nog even in. Wat zou Dutchie toch voor kop hebben? Hè? Dat hoor je straks. Head Start for Happiness. Dit is de Style Council op 2.

0: The Style Council. Project van Paul Weller, van de Jam onder andere. Head Start for Happiness. We proberen Dutchie te bellen, maar hij is nog steeds in de kantine, hè, volgens mij.
1: Ja, ik denk het. Ja, okay. Lange rij daar.
0: Hele lange rij. Oké. Okay. Wat is dan inderdaad de kop van Dutchie? Belofte maakt torenhoge schuld. Ah, die vonden we goed gevonden. Dutchie, als je het hoort, stuur wel even je kop in. Dan kan die in de galerij. Zometeen is hier Paul Rabbering.

Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
16: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2 en het is tijd voor het nieuws, want Juri is hier, hij heeft zich gemeld in de studio. Op het nippertje kwam hij aanrennen met het laatste nieuws. Net gehaald.
17: Je bent nog buiten adem.
16: Jij toch?
17: Het nieuws. In de omgeving van Bordeaux worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege de hevige natuurbrand. Eerder moesten al 12.000 mensen gedwongen vertrekken en nu komen er bijna 9.000 bij. Het vuur woedt ten westen van Bordeaux richting zee. Inmiddels is er al 2400 hectare natuur verwoest. Volgens justitie in Frankrijk lijkt het erop dat de brand per ongeluk is ontstaan. Franse media melden dat de brand mogelijk is veroorzaakt bij snoeiwerkzaamheden bij een bospad. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen GGZ-instellingen er soms voor om minder te behandelen, meldt Nieuwsuur. Het gaat om honderden vrouwen van tussen de 15 en 30... met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of een eetstoornis. Een deel gebruikt veel sociale media. En dat is zorgelijk, zegt Nieuwsuurredacteur Cecile van der Grift.
18: Want sommige vrouwen maken van hun ziekte hun identiteit. Dat zie je ook online terug. Ze posten bijvoorbeeld video's over hun leven in de GGZ-kliniek. En op zich is daar nog niet zoveel mis mee. Maar wat je op die video's ook ziet, is dat deze vrouwen zichzelf verwonden. Je ziet ook verwondingen aan armen. Ook hoofdwonden van bijvoorbeeld het bonken met je hoofd tegen een muur. En dat soort video's kunnen ook weer zorgen voor een besmettingsgevaar.
17: De filmpjes zouden andere vrouwen negatief kunnen beïnvloeden. En psychologen maken zich daar grote zorgen over. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin volgende maand de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Het wordt de derde keer dat Gözübüyük die fluit. Hij deed het ook in 2016 en 2018. En het extreme weer doet de appeloogst geen goed. Telers verwachten dat er 18% minder appels van het land komen. Onder meer hagel en hitte zorgen ervoor dat appeltjes beschadigen, zegt deze appelkweker.
19: Dat het er nogal inhakt en dat krijg je allemaal van die rode putjes in de appels. Dit is een verbrandingsplek. Die appel wordt zo hard dat het eigenlijk al een soort appelmoes wordt. Je begint het te koken onder de schil, zou je ooit zeggen.
17: Vorig jaar was er juist een bovengemiddeld goede oogst. Waarschijnlijk zijn de bomen daardoor ook een beetje uitgeput en hangen er minder appels aan. Het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door en wordt het 19 tot 23 graden. Morgen eerst wolken, later zonniger en 22 tot 25 graden.
16: Dankjewel, Jori. En het laatste nieuws, maar dan van de weg, komt van Annemieke. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Ja, en er is nieuws over de A12 onder andere. Arnhem richting de Duitse grens. Voor de grens heb je 20 minuten vertraging door de grenscontroles. Ook oponthoud op de A16, Breda richting Rotterdam. Door wegwerkzaamheden voor Dordrecht 10 minuten vertraging. Het loopt daardoor ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een kwartier oponthoud. En dan nog vierdaagse drukte op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen heb je een half uur vertraging.
16: Dankjewel, Annemiek. Betty zegt altijd tegen mij, wat rij jij veel Collins? Dat klopt. En nu even niet. Denk, pak een keer Genesis, toch wel net wat anders.
21: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

grote hits deze zomer op Ibiza. Het party-eiland. Niet alleen party trouwens, dat eiland is echt ook voor gezinnen, voor iedereen. Een grote aanrader, heerlijk. Deze plaat komt overgewaaid. Kun je je misschien ook wel voorstellen. Ondergaand zonnetje met je voeten in de zee. En dan die track van Jonas Blue, Edge of Desire. Heerlijk hoor. In een Shazam top 5 kwam ik hem tegen. Dus ja, een van de populairste liedjes van Ibiza. Ik zat ook de top 10 te bekijken van de populairste nummers op Tomorrowland. Afgelopen weekend was de eerste. Aankomend weekend de tweede editie van Tomorrowland. En dat viel mij een beetje op. De top 10 van de meest gedraaide tracks op Tomorrowland is gewoon oude meuk. Oké, ik ga het geen meuk noemen. Nee. Maar daar staat Avicii in met Levels of deze klapper. Fateless, Insomnia en ook die pianoplaat van Eric Pritz. Ook wel wat nieuwe dingen, maar opvallend veel oude hits in de toplijst op Tomorrowland. Mocht je er toevallig een kaartje voor hebben weten te bemachtigen voor komend weekend. En dan nu een plaat voor alle kattenliefhebbers. In het bijzonder ook voor mijn eigen Coco, de cat. Wij hebben een ragdoll thuis. Een hele harige, gezellige, lieve kat. En dit is hem van Aerosmith.

kan plaat draaien die ik de hele week al draai. Het is een heerlijke plaat. Een samenwerking tussen Feline en Melle. Ze doen het vaak samen. En dat levert altijd mooie liedjes op. Maar dit is toch wel een juweeltje. Hij heet Remember Us.

Zijn er nog feestjes waarop de DJ dan begint met ho, hey, hey, ho? Gebeurt dat nog? Of is dat echt inmiddels wel een beetje van vroeger? Dit liedje is ook een beetje van vroeger, toch? Ja, als er een feestje is waar ze nog hey ho, dan is het denk ik Tomorrowland. Want ja, dat draait ook vooral oude platen, heb ik gehoord. Maar wel goede oude platen. Hey ho van de Lumineers. Ze waren absoluut niet de eerste met hey ho. Ik heb ChatGPT gewoon eens gevraagd, soms heb je hem nodig. Welk popliedje was het eerste hey ho liedje waarin gehey ho'd werd? Ik weet niet of je mijn vraag echt begreep. Hij kwam met dit. Ik kan niet zeggen dat hij slechte smaak heeft. De Ramones, Blitzkrieg, pop.

Gisteren draaide ik in dit programma een hele fijne plaat van Depeche Mode. Die heette Precious. Een kleine link vind ik eigenlijk met de plaat die ik vandaag draai. Want deze man wordt ook wel de Hobbit genoemd.

0: hi. Mag ik jou een persoonlijke vraag stellen, Juri?
1: Oh ja hoor.
0: Is jouw vrouw langer dan jij bent?
1: Ik ben 1,94 en het antwoord is nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee.
0: Nee, wij schelen niet zoveel, Dionne en ik. Mm-hmm. En als zij dan hakken of zo aan heeft, dan vindt zij het vooral een probleem dat ze langer is dan ik ben.
1: En dan kan je dit zingen.
0: En dan zing ik She's So High. En dan gaan die hakken uit en dat vindt ze vervelend. Ik ben 1,80. Tenminste, dat heb ik ooit op mijn paspoort laten zetten. En dat werd aangenomen, dus dan houden we het daar ook op.
1: Ik zou binnenkort even een meetlint meenemen.
0: Ja, maar ik ben inmiddels ook wel iets ouder. Dus je krimpt, hè? Vanaf welke leeftijd krimp je eigenlijk?
1: Nou, 45, ik weet het niet.
0: Fuck you. Ja, dit was ik al voorbij. Hey Annemieke.
2: Hey, goedemiddag.
0: Waar staan die files?
2: Onder andere op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht heb je door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17 richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zitten gaten in de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. En drukte op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen heb je 40 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Annemieke. En Juri, wat heb je aan nieuws mee?
1: De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel begin volgend jaar. De provincie zet pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor hadden ze 11 miljoen euro uitgetrokken, maar dat wordt minimaal 22 miljoen. In het oosten van Tsjechië is vandaag een helikopter van het leger neergestort. Aan boord waren 5 militairen, 1 van hen is om het leven gekomen en 4 anderen liggen in het ziekenhuis. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 meerdere vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. En in Spijkenisse is een piepjonge nep-politieagent opgepakt. Hij was nog maar 13 jaar. Hij zou 20.000 euro aan sieraden en een pinpas hebben gestolen door zich bij een vrouw voor te doen als agent. De echte politie heeft hem van zijn bed gelicht. De politie onderzoekt nog of het zijn eigen keuze was of dat hij werd gedwongen om nepagent te zijn.
0: 13, dat is toch. En dan serieus genomen worden ook, dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Dan was hij wel overtuigend.
1: Zeker, ja. En misschien ook wel een volwassen uiterlijk. Ik zat bollen te pellen toen ik 13 was, Paul. Ik weet niet wat jij deed.
0: Ja, bollen pellen. Ja. Ja, dat deed ik ook. Met vuur en zuur.
1: Maar geen 20.000 euro.
0: Nee, dat had ik het nu nog moeten doen, denk ik. En dan nog niet.
1: Het weer, vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen begint bewolkt, later wat meer zon en een paar graden erbij.
0: Juri, dankjewel. Ja, het is altijd leuk om terug te gaan naar je jeugd voor je vakantiebaantjes, maar nog meer vanwege de muziek. Dus

0: Soms hoor je dingen waarvan je denkt, zet het er nou echt in? Zoals bijvoorbeeld een doedelzak in The First Time. Nou ja. Andere luisteraar, zoals Sander, die denkt dat er een zeehond zat in Englishman in New York.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Ik heb geen ziel gehoord. Menno Lesterhuis, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Paul.
0: Jij was 14 in de jaren 90.
2: Ja, dat klopt.
0: En flink bezig ook met de muziek van toen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Wat deed je allemaal dan?
2: Nou, ik mocht zelfs de cd-singeltjes bij de Free, nog wat, dat mag je niet noemen, zeg maar, mocht ik altijd op het stellingje hangen, zeg maar. Dus elke week weer de nieuwe cd-singles.
0: Bij de Free Record Shop. Het mag gewoon, denk ik, want ze bestaan niet meer. Dat is geen reclame.
2: Ik spaar altijd de top 40 en de mega top 50 krantjes elke week. Dus, ja.
0: Oh ja, ja. En haalde je dan op en dan, wat deed je daar dan mee?
2: Ja, gewoon in een mapje bewaren, zeg maar. En inmiddels zijn ze weggegooid, zeg maar. Maar collectors item.
0: Je hebt alleen nog de herinnering.
2: Ja, dat wel.
0: Ja, die mega top 50 begon in 1993, weet ik uit mijn hoofd. Dat was echt, dat zit in mijn geheugen gegrift. Ja, ik was toen 14.
2: Oh, ja, het was zelfs op tv, hè, met Gijs Staverman toen nog.
0: Ja, dat ben ik vergeten, dat dan weer wel.
2: Oké.
0: Okay. Menno, wij zijn van hetzelfde jaar, want wanneer ben jij geboren?
2: Ik ben 24
0: maart 1993 was dit, de hitparade.

0: Dit is bijzonder. I Will Always Love You van Tears and Joy.
1: Ik moet eerst zeggen dat ik deze helemaal niet ken, maar het is inderdaad een Whitney Houston, ja, officieel natuurlijk.
0: Ja,
1: maar,
0: rip-off. Hier. To the Mockingbird's Trail. Mockingbird Hill van Root Syndicate.
1: Ja, die herken ik wel.
0: En hier is Whitney.
1: Houston has to call.
0: Maar van dezelfde soundtrack, maar dan het nummer I'm Every Woman. 2. The Way Still van Menno.
1: Ja, dit is echt een lekker nummer.
0: Leila K. 1. Unlimited op nummer 1 toen jij 14 was.
1: Ja, want die wilde videoclip, zeg maar, met de discovloer.
0: Ja, dat herinner ik me wel nog wel, ja, inderdaad. Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, wat gaat het worden, Menno?
1: Nou, ik ga voor Open Sesame, Lillakee, een lekkere jaren 90 nummer.
0: Heerlijk, die begint zo wap en dan gaat hij eigenlijk niet meer, stopt hij niet meer voordat het eindig is.
1: Dan doe je gewoon snoeihard op je radio, oh, en dan ga je gewoon eventjes lekker op de auto rijden.
0: Heel goed idee, heel goed idee. Maar niet te hard, hè? Dat is gevaarlijk.
1: Nee, gewoon binnen de grens.
0: Ja, ja,

plek waar Elvis Presley begraven ligt. En een van de bekendste en meest iconische nummers, denk ik, dat je wel kan zeggen, van Paul Simon. Je hoorde Graceland op Radio 2. En daarvoor ook nog Leila Kay, Abracadabra, Mesa Open Sesame. Heerlijk, wat een plaat uit de jaren 90. Dankjewel voor jouw keuze, Menno, in Top op 14. Nu is de keuze aan jou, want wat zou jij graag willen horen? Straks is het tijd voor de 10-minute takeover. Ruimte genoeg dus. Vraag maar aan via de NPO Luister-app. Gaan we bellend horen? Gaan we iets feestelijks horen? Ik heb geen idee. Kom maar door met die verzoekjes. Dit is een vergeten plaat, denk ik, voor velen. Ik was hem zelf ook zo goed als kwijt tot ik hem opeens weer tegenkwam in een bakje met leuke liedjes voor sommigen.

Wild, Sixes to Nine. Als je zelf nou ook een bijzonder leuk liedje wil aanvragen dat je amper hoort, dit is wel het moment hoor. Gebruik die NPO Luister-app, vraag je plaat aan titel, artiest, kom maar door. Wie weet tot

0: is NPO Radio 2. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: en hoeloe verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hoeloe, nu op Disney+.
2: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Helemaal niet, je moet gewoon je radio op Radio 2 horen. Reclame te maken voor andere dingen die je kan doen met je oren.
8: Echt niet.
7: Tijd voor het nieuws met Juri.
9: Goedemiddag Paul. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen opgepakt rond een drugstransport. Er werd 800 kilo coke in beslag genomen. Informatie over dat naderende transport kwam bij de recherche uit Den Haag vandaan en daarop werd besloten de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een bus zaten op het haventerrein. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van in totaal bijna 900 miljoen euro. De zoekmachine trekt onder meer zijn eigen diensten voor, zegt de commissie. En het bedrijf werkt appontwikkelaars tegen in de online winkel van Google. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, vertelt redacteur Roemer Okhuizen.
10: Stel je koopt een game, ik download een game via Google op mijn telefoon en binnen die game wil ik vervolgens een nieuwe outfit voor mijn hoofdpersonage kopen of een nieuw wapen, dan moet ik die aankoop ook weer via Google doen. Ja, en daarvan zegt de Europese Commissie, je zou ook de optie moeten hebben om dat via een goedkopere weg te doen, via een andere winkel, maar die optie geeft Google niet.
9: Google is het niet eens met de boetes en gaat waarschijnlijk in beroep. In de eerste helft van het jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38% en nu is het afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Een bijzondere radio zojuist bij de collega's van NPO Radio 1, want een uur lang werd Radio Tour de France mede gepresenteerd door een duo dat 40 jaar geleden al achter de microfoon zat. André van Duin en Ferry de Groot. En dus klonk het vandaag als van ouds.

0: is dat lang geleden, mensen.
1: Een week, Dick.
0: Een week, de grootste nog. Een week, 41 jaar geleden, een week. Nou, dan gaan we speciaal uitstellen in Tour de France. We gaan beginnen met de competitie.
1: Een voorspelcompetitie.
0: Nee, met niet de voorspelcompetitie. De voorspelcompetitie. Hallo, Sebastian Timmerman.
1: Ja?
0: Je zit op de motor in Frankrijk, als het goed is. Of je staat te tanken, of whatever.
2: Zeker.
3: Nou, het is alweer achter de rug.
2: Ja. Het is geweldig.
3: Een uurtje hebben ze het gedaan. En nu zitten de presentatoren van vandaag er gewoon weer.
4: Dit is wel terug te luisteren via de NPO Luister-app, zeg ik gewoon. Dat kunnen wij vast faciliteren.
3: Denk het wel.
4: Want vooruit, als je dan je oren daarvoor wil gebruiken, snap ik dat wel. Want het is...
3: Dan weer naar twee.
4: Ja.
3: Het weer dan, veel wolken, af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen mogelijk 25 graden, met in de middag meer zon.
4: Toen ik begon op 3FM jaren geleden, hadden zij nog een uurtje. Of een half uurtje. Dat heette de Dik voor Mekaar show. En dat was zaterdagochtend.
3: In welke decennium?
4: Nou, dat was in de zero's.
3: Oh, ja, oké. Okay. Van deze
4: ook al heel lang geleden. Jezus, Juri.
3: Wat leuk, Paul.
4: Ik ben vandaag naar mijn werk geweest. Ik ben 8 jaar ouder geworden op mijn werk. Grappig. Qua gevoel. Hé, hey, Annemieke.
5: Hey, goedemiddag. Of moet ik zeggen, goedendag.
4: Oh, oh, oh.
5: Pardon.
4: Leuk om je te leren kennen of zo op jouw eerste dag. Of dat wij samenwerken.
5: Ja, ja, excuus.
4: Nee,
5: ik zal
4: maar
5: er
4: niet
5: een
4: uit.
5: Paar bij de files houden.
4: Ja, nee hoor, maakt niet uit. Kan heel veel hebben.
5: Het begint langzaamaan wat drukker te worden. Onder andere door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Zo loopt het onder andere vast op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht duurde een kwartier langer over. Het loopt daardoor ook vast op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten op onthoud. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn heb je bij Apeldoorn Noord een kwartier vertraging. Dat komt door gaten in de weg. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Roermond Oost duurde er 35 minuten langer over.
4: Dank u wel. Tot ziens, Sophie. Dag. Straks een lekker liedje van Queen.
6: Ster. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wow.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Morgen op NPO 1 een nieuwe aflevering van het Muziekfeest op het Plein. Met onder andere Sven Verstegen en Senna.
4: Want elke keer is het weer.
3: Sineke en Marco Schuitmaker. Crisscross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Het Muziekfeest op het Plein. Morgen om 20:30 bij Aprotros op NPO 1.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.

0: topsong van vorige week. Lekker dansbaar. Topsong van deze week. Heb je die al gehoord? Wat een goede plaat is dat. Lola Jong. Het From Down Here. Goed nieuws, want die plaat die ga ik dit uur nog voor je draaien. En is dan ook gelijk al de laatste dag dat ze weer topsong is. Een beetje gaat snel, kun je wel zeggen. Queen David Bowie ook nog under pressure. Arie, jij hebt een hele slimme manier voor onderweg bedacht.
1: Ik kan niet al in mijn eentje de credit nemen. Het is eigenlijk mijn dochter, hoor. Maar,
0: Wat heeft jouw dochter voor briljant idee?
1: Die wil geen gedoe met de muziek. Dus die maakt een playlist compleet op haar telefoon. En die speelt zij dan af tijdens de vakantie.
0: Dus, zo gaat dat. En dat is de reis ernaartoe, tijdens de rit?
1: Ja, precies, tijdens de rit in de auto. En mijn vrouw en ik mogen dan ook wel het een en het ander inbrengen. Maar dat werkt natuurlijk.
0: Mooi hoe deze tijd is, hè? Want vroeger was het zo, dan bepaalden je ouders wat er klonk. En dat kon soms dan de kinderliedjes zijn. Maar het kan ook gewoon zijn, ja, we draaien de hele tijd alleen maar de Beatles en de Stones.
1: Ja, zo, ik ken heel wat van ABBA en van, noem ze maar op. Ik ben die Nijman, ik ken het allemaal. Maar dat was niet vrijwillig.
0: Je hebt het gewoon geleerd. En later ga je het misschien waarderen. Maar ja, nu gaan we dus twee kanten op. Jullie hebben allebei wat. Zet jouw dochter in die lijst?
1: Nou, dat is wel heel breed. Dat is wel heel leuk. Dat is echt van Nirvana tot Fleetwood Mac tot Lana Del Rey. Dat gaat alle kanten op. En ik vind het helemaal, ik vind dat allemaal heel erg leuk. Dus ik vind het prima.
0: En wat zet jij erin eigenlijk?
1: Nou, kijk, ik ben natuurlijk een papa, dus ik moet de Dire Straits promoten, vind ik dan. En dat hoort.
0: Dat hoort. Dus welke gaat erin van Dire Straits?
1: Your latest trick.

Dire Straits. Lekker voor op de achterbank. Of deze was vooral voor degene achter het stuur of rechts voorin. Ari, denk ik. Papa, wat een leuk idee om samen een playlist te maken. Ik denk dat ik het ga kopiëren, dat wij dat thuis ook gaan doen. Wat een leuk idee. 10 Minute Takeover. Dit was nog een hele leuke. Die maakte 10 minuten compleet.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: Radio harder en genieten, zegt Frans over deze plaat. Daar is ze weer, zegt Jacqueline. Pas bij jou in je programma. Is bijna raar als ik er niet hoor bij jouw programma. Topsong deze week. Je hoort er dus bij alle shows. Lola Young from Down Here. 3:30 en op de weg, daar staat het vast. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dat klopt inderdaad.
0: Zo'n 100
1: kilometer. Ja, onder andere op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 35 minuten vertraging. Omrijden kan over de A13. Verder oponthoud op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 20 minuten langer over door de wegwerkzaamheden. En daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. En tot slot de A22, Beverwijk richting Velsen. Voor knooppunt Eemuiden 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel Annemieke. En hier is ook Judy met het laatste nieuws.
2: 4 mannen die terecht stonden voor een moord uit 2009... zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Het gerechtshof zegt dat er in de zaak over de dood van Enschedeer Onno Kuut te weinig bewijs is voor een veroordeling. In de omgeving van Bordeaux zijn zo'n 12.000 mensen geëvacueerd. Onder meer toeristen op 6 campings... In het gebied in het westen van Frankrijk woedt een grote natuurbrand.
0: Gaat Ruud daar niet met Ruud de Soleil ook langs?
2: Oeh, naar Bordeaux. Volgens mij is hij meer in het oosten. Ze beginnen volgens mij ook in Luxemburg. En dan gaan ze naar het zuiden toe.
0: Oh.
2: Ja. Maar ook daar natuurlijk wel is het super droog. Dus ja, je weet maar nooit. In een huis in Eersel heeft de politie 6 luchtdrukwapens gevonden. Volgens Omroep Brabant ging de politie de woning binnen... nadat er in een park in de buurt een duif was doodgeschoten. De luchtdrukwapens zijn in beslag genomen. En een Oostenrijkse stuntman zocht een uitdaging. Hij wilde iets doen wat nog nooit iemand heeft gedaan... en kwam uit op het volgende... met een fiets van een luchtballon springen. Op een kilometer hoogte fietste hij van het topje, maakte een dubbele salto... liet zijn fiets los en opende zijn parachute. En dat fietsje had ook nog een parachute, dus het is allemaal veilig gegaan.
0: Ik voel gewoon tintelende tenen alleen al als je dit vertelt. Doodeng.
2: Ja, het filmpje kan ik dan ook van harte afraden.
0: Is het eng om te zien of niet?
2: Nou ja, als je er niet van houdt, is dat heel erg naar. Ja, dan een beetje knikkende knieën krijg je er wel van, ja.
0: Ja. Aan de andere kant, het is ook wel cool. Hoe heette die man? Baumgartner heette hij zo?
2: Oh ja, Felix Baumgartner was dat. Ja.
0: Die ging helemaal naar 40 kilometer hoogte of zo. En die ging met de parachute naar beneden.
2: Inderdaad.
0: Dat was ook levensgevaarlijk. Dat hebben we met z'n allen kunnen volgen.
2: Ja, deze man, die stuntman had ook wel ballon.
0: Wat is het? Ja, heel mooi. Met een traan in mijn ogen van jou wordt grappig. Echt...
2: Jij wilde nog wat vragen, of
0: niet? Nee, ik ben helemaal klaar nu.
2: Het weer dan vanmiddag af en toe zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolkt, later zonniger en een paar graden erbij.
0: Heerlijk, Jori. Laat mensen maar tegen ons zeggen dat we radio-nerds zijn met onze woordgrappen. Of vooral die van jou eigenlijk vandaag. Ik vind het leuk.

0: Joust. Bijzondere plaat. Een heerlijke plaat. Je hoorde Love Tonight.
1: Evelien de Bruin, live vanaf de Vierdaagse.
0: We moeten er echt met z'n allen even een hart onder de riem steken. Evelien. Ja, bliepjes en piepjes hoor ik vooral. Evelien, ben je daar?
2: Ja.
0: Ja, het klinkt eigenlijk helemaal niet goed. Als ik eerlijk ben, dat is toch even... Ik ga het nog een keertje proberen. Evelien.
2: Hoe groot is de kans dat je tussen 45.000 wandelaars en minstens zoveel toeschouwers een prijswinnaar van Radio 2 tegenkomt? Ja, best wel groot. Hallo? Ja, heel groot dan, ja, denk ik. Je tikte me even aan, want jullie hebben kaarten gewonnen voor de Vierdaagse.
3: Ja, dat klopt. Wij hadden een paar ochtenden naar de radio geluisterd en toen hoorden we dat we kaarten konden winnen. En mijn eerste kans. En ik denk, ja, ik ga maar eens even insturen. En toen werd ik gelijk gebeld. En ik denk, wow, spannend. En toen heb ik voor mijn vriendin Harriet een kaartje kunnen winnen.
2: Harriet, kom er nou even bij. Ze wil niet. Harriet die loopt een beetje achter ons. Maar ik wil wel even complimenten geven voor je outfit op deze... ik zou bijna zeggen een panterbloesje en een spijkerbroek. Maar dat is dan een wandelbroekje. Maar dan weten de mensen het ook even. Ja, jullie hebben kaartjes gewonnen. En nou loop je op dag 3 op een kilometertje of 25.
3: Ja, het is mijn eerste keer. Gelijk de 50, want ik zei dan gaan we het gelijk goed doen. Het is fantastisch. Het is echt heel bijzonder.
2: Wat maakt het zo mooi?
3: Eigenlijk de mensen. Sowieso de omgeving, want de omgeving is hier echt beeldschoon. Maar de mensen zijn misschien nog wel mooier. De sfeer, gewoon het publiek, alles. Dus, maar ook de gesprekken die je met iedereen die je eigenlijk niet kent, hebt. Dus gewoon onderling is het heel leuk. En dat maakt het ook eigenlijk wel draagbaar, want het is best wel pittig. Zeker de 50.
2: En de 7 heuvelen komen er nog aan.
3: Ja, we moeten nog. Dus ik ben, maar goed, het schijnt ontzettend mooi te zijn. Dus ik laat maar komen.
2: Waar ging het mooiste gesprek over dat je hebt gehad?
3: Dat vind ik een hele lastige. Ik denk met een man die de Nijmeegse al meer dan 20 jaar doet. Met zijn vrouw. En zijn vrouw kon dit jaar niet meedoen. En hij kreeg het tranen in zijn ogen omdat het zo mooi was. Hij wilde het heel graag overbrengen dat het gewoon een hele mooie tocht is. En omdat het meer dagen zijn dat je echt, je leeft er helemaal in. Dus je zit erin. Dus hij zei ook, ik weet zeker dat je vrijdag moet huilen. Dus ik ben benieuwd.
2: Nou, ik wou dat ik je op kon wachten. Misschien komen we elkaar nog wel tegen. Hey, en wat zeg jij tegen je vriendin die dat gegrozeld heeft voor jou?
3: Ja, het moment weten wij nog natuurlijk heel goed. Want ik zat heel de week zaten wij met elkaar met koptelefoon alleen maar de radio te luisteren. Legendarisch was het. Dus ja, we hebben het er nog steeds over. Hè. Wij zijn al heel lang vriendinnen. En dat we dit dus samen mogen doen is een gelukje. Dus we boffen heel erg.
2: Nou, als jullie nou eens even gezellig de mannen even bedanken.
3: Nou, heel erg bedankt voor het kaartje. Dat we mooi dit avontuur samen aan hebben kunnen gaan. En nog steeds kunnen lopen op dit moment samen. Dus heel erg dankjewel.
2: Lekker wandelen. Genieten van meiden.
0: Evelien, vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. Every

wilden ze gewoon liever thuis blijven, de Sissy Sisters. Ze wilden helemaal niet uitgaan. Maar ze maakten wel een heel ontzettend vrolijk dansbaar liedje erover. Een beetje een tegenhanger van een plaat die in de jaren 70 domineerde. You Should Be Dancing van de Bee Gees. Hoorde je dus deze van, dit was ook al 20 jaar geleden. Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Zometeen heb ik nog een enorme klapper voor je uit, randje jaren 90. The Zeros, denk ik, van Dr. Dre. Die hoor je zo. Maar eerst is het tijd

0: de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen

0: postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
4: En zijn het dan exact 4 uur. Tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Ruud. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen op 6 campings en een toeristengebied aan de Atlantische kust. En ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand begon gisteren en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Mogelijk is de brand veroorzaakt bij snoeiwerkzaamheden bij een bospad. De provincie Zeeland heeft 2 keer zoveel geld nodig als gedacht voor de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar moet die dicht voor reparaties. Voor reizigers moet de provincie dan pendelbussen en extra veerboten regelen. En daar is dus veel meer geld voor nodig, zegt een verslaggever van Omroep Zeeland.
6: Ja, er werd eerst al ingezet op die extra bussen en die extra afvaarten. Maar de gedeputeerde heeft gesprekken gevoerd met bedrijfsleven, ook het onderwijs, en kwam er eigenlijk achter, dit is niet voldoende, er is meer nodig. Dus ja, meer maatregelen is meer geld.
5: Aanvankelijk was er 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen gaat kosten. Een grote cocaïnevangst in de haven van Amsterdam. Gistermiddag vond de politie 800 kilo coke en werden 5 mannen opgepakt. De recherche had lucht gekregen van het naderende drugstransport. En bij de Nijmeegse Vierdaagse is toiletbezoek vaak een heel ding, want je kunt niet een rij wc's van 50 kilometer lang neerzetten. Wildplasserij is veel wandelaars niet onbekend. En daarom opende Rita uit Berg en Dal vandaag haar huis voor wandelaars met hoge nood. Is te zien bij Omroep Gelderland.
7: Ja, ik moet even, ja. Ja, en ik mag van deze mevrouw even naar het toilet. Dat is heel fijn, hoef ik niet in de rij te staan.
8: U moet even naar het toilet.
7: Ja. Heel nodig.
8: Ja, hoge nood.
9: Ja, dat is echt een hoge nood bij mensen en dan durven ze het niet te vragen. Dus daarom heb ik maar een heel simpel bordje gemaakt.
8: Hebben we dan volgend jaar een heel groot bord met plasser bij Rita?
9: Ja, maar dan wordt het te druk. Ja. Ik hou het liever een beetje bescheiden.
5: Het is de derde vierdaagse dag. Wandelaars hebben nog een klein uur om te finishen. Het weer, op steeds meer plaatsen nog wat zon. Het is maximaal 23 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag een beetje zon en het wordt 22 tot 26 graden.
4: Juri, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, goedemiddag.
10: De spits is begonnen. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor Delft gebeurde eerder een ongeluk en daar kwam ook nog eens een pechgeval bij. Maar de weg is nu weer vrij. Reken nog op 20 minuten vertraging. Verderop onthoud op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht duurde door wegwerkzaamheden 20 minuten langer over. Op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, heb je voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten op onthoud. En tenslotte drukte op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen door de bezoekers aan de Vierdaagse een uur vertraging.
4: Annemieke!
10: Ja?
4: Dankjewel, tot zo, hè.
11: Zometeen bij De Wild in de Middag.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
13: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: Nu bij Dirk. Klaas Puul knoflook wokgarnalen. 8,99.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: worden jongeren geweerd. En onze koffers zijn inmiddels gepakt. Transport dat gaat overnight. We zijn klaar voor Rute Soleil. En het is ook nog eens Friday Light.
1: Friday. Thursday. Oh. Is Friday Light. Light. Light. Hey.

0: 82 en Don't You Want Me. Dames en heren, van harte welkom. Dit is de middagshow. Ik zei het net al. Nou, ik zei het niet, ik zong het. Nou, ik zong. Ik praat zong het. Een soort van spoken word rap. Goed, over rap gesproken. Het is eigenlijk een rap. Want we gaan vandaag de slingers ophangen hier.
1: It's a rap.
0: It's a rap. Ah. Want we gaan beginnen aan Ruud de Soleil. Straks een half uur sowieso, Ruud de Soleil, om in de stemming te komen. Dan gaan wij langzaam afzakken naar ons eerste punt. Maandagmorgen om 6 uur melden we ons dan weer. Morgenochtend dan de laatste ochtendshow met Jan-Willem en Jeroen.
1: Tijdens de Vierdaagse,
0: ja. Hè? Dat gaan ze daar afsluiten. En dan worden ze, daarna krijgen ze een kruisje.
1: Gaan ze aan het kruisje?
0: Ja, dan gaan ze aan het kruisje. En dan worden ze afgeleverd bij Talpa. In een geblindeerde bus.
1: Oh ja.
0: En
1: Wat heeft dat voor hun, hoor?
0: Quarantaine worden ze gezet.
1: Ja.
0: Ja. En dan komt John de Mol. Dan moeten ze in zo'n ruimte. En dan gaan ze stemmen. En dan drukt John de Mol op een stoel. En dan draait hij om.
1: Ja.
0: Ja. En dan
1: zit je dat zo werkte. Jij hebt daar natuurlijk gewerkt.
0: Ja, heel vaak heb ik daar gewerkt. Ja.
1: Dus en heb je dan nog
0: last
1: van?
0: Ik ben de meest ontslagen persoon van het hele bedrijf, trouwens.
1: Echt?
0: Ja. En ik krijg ook een kruisje daarvoor.
1: Oh, dat is mooi. En kom je dan ooit nog weer binnen, denk je?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat hoeft niet, want ik werk hier. Ik ben hier heel gelukkig. Over gelukkig gesproken. Wij gaan dus gelukkig op Ruud de Soleil. En de bus staat voor. We hebben vandaag de tent uitgeprobeerd. Nou, van alles. Dus,
1: boodschappen gedaan.
0: Maar nu zei Juri net... jullie komen waarschijnlijk een bosbrand tegen. In ieder geval, er is een bosbrand in de buurt. En toen zei hij, wat ga je doen? Ik zei, nou, als we echt een bosbrand hebben, dan ga ik naar huis. Toen zei hij, dat kan niet. Je moet helpen dan. Kan dat? Ja, dat vind ik wel. Toen dacht ik, wacht nou. Als je dus ergens op vakantie bent en je hebt een bosbrand, moet je dan gaan helpen?
1: Ik denk niet dat de brandweer erop zit te wachten, toch?
0: Nee, dat weet ik dus niet. Moet dat dan? Ik weet het niet.
1: Ze hebben misschien wel handjes nodig, want je ziet dan altijd dat ze het uitgaan... slaan.
0: Uitslaan, ja. Uitslaande brand heet dat, toch?
1: Ja.
0: Maar ik vind het... Het zet mij wel aan het denken. Dus nou, ben jij een bosbrand? Of ken jij een bosbrand? Laat even weten. Moet je nou helpen? Of moet je de brandweer zijn werk laten doen?
1: Ja, haar werk. Maar... Kan de brandweer het nog wel aan met alleen de mensen die brandweerman zijn?
0: Precies, Gijs.
1: Weet ik niet, Ruud.
0: Ja, ik weet het ook niet, Gijs. Duncan, wat denk jij?
2: Ik weet het ook niet. Oh. Ik ga er eens goed over nadenken.
0: Ja. Iemand anders hier dit? Nou, niemand weet het.
1: Helemaal niemand. Nee.
0: Maar goed, het lijkt me leuk om dat te weten. Gijs, wat houdt jou bezig?
1: Nou, ik ben vooral heel druk met het inpakken van de koffers voor de Ruud de Soleil. Er zijn bepaalde plekken die wij aandoen waar een zwembad is, Ruud.
0: Ja.
1: Ben jij vernemens om een zwembroek mee te nemen?
0: Ik heb een zwembroek ingepakt.
1: Ja. En wat voor een zwembroek is dat? Ja,
0: gewoon een short. Gewoon een,
1: dus een
2: Speedo.
0: Nee, Speedo, nee.
2: Maar die verplichting heb je, hè, op campings?
0: Wat?
2: Toch?
0: Dan mag je niet zo'n lap stof meer aan. Dat klopt.
1: Ja.
0: Dan moet je gewoon zo'n... Dat heet een balknijper.
1: Ah, ja, maar dat is een beetje...
0: Ik zit op zwemmen, dat weten jullie.
1: Ja.
0: Daar heb ik een zwembroekje, die zit wel strak. Maar
1: als
0: dat is
1: jij
0: wel
1: zwembroekje zegt, zal het wel een klein zwembroekje
0: zijn? Nee, het is wel met een beetje pijpjes. Maar wel een zwembroekje. Het is niet veel.
1: Nee.
0: Dus dat.
1: En die ben je ook voornemens om aan te trekken als wij met elkaar gaan zwemmen?
0: Nou, dat kan. Ja. Als je dat wil.
2: Ik weet dat je ook op televisie bent dit jaar.
0: Oh ja, dat is waar. We zijn op NPO 1 extra. En dat wordt en in de ochtend en in de middag live uitgezonden. Dus. Maar dat doe ik alsnog. Maar
1: ik doe meestal een wat grotere zwembroek aan, zeg maar. Zo'n eentje.
0: Jij trekt hem helemaal tot over je borsten.
1: Nee, dat valt nog mijn borsten ook. Nee, tot mijn knieën.
0: Zeg maar. Hoe doen we die dingen dan?
1: dat zijn er gewoon, dat is mijn borstkas.
0: Oh, borstkas.
1: Weet je wel? Ja,
0: je borstkas.
1: En ik vraag me dan af of je daar dan nog weer iets onder doet, anno nu.
0: Het is een borstkas, maar zit er dan laden in je borstkas?

0: Mary Stubinitsky van de NOS, die hier het nieuws leest, die zei, wat ga je nou doen als er de hete pleuris uitbreekt? Ofwel fik, bosbrand.
1: Die is eigenlijk al uitgebroken, ja, laten we eerlijk zijn.
0: Wat ga je dan doen? Ik zei, nou, rechtsomkeerd naar Nederland terug te zetten. Nee, dat kun je niet maken. Je moet helpen om te blussen. Ik zei, maar mag ik dat dan? Mijn vraag is, moet je dan helpen blussen als er een... En hoe doe je dat? Hoe kun je de brandweer helpen?
1: Dat lijkt geen eenduidig antwoord op te zijn. Ik zag wel een app van Freek, een NPO-luisterapp, die zegt, de boeren helpen de, zeggen we, pompiers? De pompiers.
0: Pompier. De brandweer.
1: Met hun watertanks en hun terreinkennis.
0: Ja, oké, maar ik heb geen watertank en ik heb ook geen ervaring met bosbrand.
1: Nou, in dat geval, luister naar de aanwijzingen van de brandweer, dan help je al enorm, stuurt Freek, met daarna een vlam-emoji.
0: Een vlam-emoji, oké. Maar we hebben een collega, die werkt overigens bij een ander radiostation, dat is brandweerman Tom.
1: Ja.
0: Hij doet ook met Bram Krikke een radioprogramma. Die zouden we even kunnen proberen.
1: Ja, Tom is vrijwillig brandweerman,
0: precies.
1: Maar ook radiomaker.
0: Ja.
1: En hij heeft daar een boek over geschreven.
0: Of hij is vrijwillig radiomaker en brandweerman, dat weten we nog niet.
1: Maar hij is nu op de radio ook, of niet?
0: Dus ja, dat kan. Is dat...
1: Dat weet ik niet.
2: Volgens mij wel, ja.
1: Ga het opnemen.
0: Thank you. It's good for you.
1: Hij heeft opgenomen.
0: Tom? Tom?
3: Hallo?
0: Hi. Tom, Ruud de Wild spreek je.
3: Hey Ruud.
0: Stoor ik jou?
3: Ik zit een radioprogramma aan te doen met Bram.
0: Bij Q. Sorry,
1: ja.
0: kan het heel even snel, of niet?
3: Ja hoor, wat is er?
0: Oh ja, het is namelijk zo, wij gaan volgende week met Ruud de Soleil naar Frankrijk, maar er zijn bosbranden. En nou zei Yuri van de NOS, als er bosbranden zijn, dan moet je helpen. Maar nou weet ik dat jij een brandweerman bent. En
3: ja.
0: Mag ik als zeg maar, ik heb helemaal geen ervaring met brand, mag ik dan wel helpen of is het helemaal niet handig?
3: Ik denk dat als jij gaat helpen, dat dat wel goed komt, Ruud.
0: Wel? Omdat ik zo droog ben.
3: Maar... Gewoon een slangetje pakken, even een beetje blussen. Dat is wel leuk.
0: Maar jij bent brandweerman, hoe zou je dat doen? Of wil je eigenlijk helemaal geen onkundige mensen hebben?
3: Nee, ja, ik denk dat ze daar... Wij, sowieso in Nederland zijn wij minder goed in bosbranden bestrijden dan in die landen daar waar ze het vaker hebben, hoor.
0: Ja. Hey, wat zou jij doen als jij dan daar op vakantie bent? Ga jij dan helpen uit jezelf?
3: Ik denk dat ik wel een beetje de ramptoerist uitgehangen, ja. Als ik een handje kan helpen, dan ga ik dat ook zeker wel doen.
0: Ja. Is mijn tijd om? Moet je weer gaan praten of niet? Of kunnen we nog even?
3: Sorry, wat zeg je?
0: Of ik nog even kan praten of is de tijd om? Moet je weer...
3: Wil je Bram even spreken?
0: Ja, dat kan ook.
4: Hey, wie is dit?
3: Ruud de Wild. RTL2. Ja. Hallo.
0: Hi, Bram.
1: Bram Krikke. Heeft hij daar verstand van ook?
0: Bram, bosbrand.
3: Of ik daar iets van weet?
0: Of je daar iets van weet.
1: Bosbrand.
3: Hoe je dat aan moet maken.
0: Ja, nee, ja, ook. Maar dat is later. Nu eerst uitmaken, later. Goed. bedankt.
3: Hallo?
0: Ja, hallo.
3: Oké, bedankt.
0: Ik vond het een mooie interview.
3: Het was fantastisch.
0: En jullie ook. En
3: veel plezier met de show.
0: Ja. Dat hoop ik dan maar.
3: Klinkt het lekker bij jullie.
0: Ja, hè? Dat klinkt heerlijk. Mag ik jou bedanken, Bram? En ook Tom, bedankt.
3: Ja, doeg. Dag. Hey, bedankt.
0: Dag, hoi. Goed.
1: Leuke mannen.
0: Zeker. Waar waren we?
1: Het ging ook nog over het fenomeen de zwembroek. En welke je aan moet trekken in Frankrijk. Op het moment dat we daar dan straks aankomen.
0: We kunnen even Bram bellen.
1: Vragen of hij dat misschien weet. Toevallig inderdaad. Sylvie die zegt, vaak is ook een badmuts verplicht in het buitenland.
0: Ja, dat
1: moet
0: kan
1: je ook rekening mee houden. Het is een must om deze mee te nemen.
0: Deze muts.
1: Het is een muts om deze mee te nemen. En Jacco vraagt, zijn de plekken die jullie aandoen?
0: Steeds weer op je lijken, Gijs.
1: Moet je nagaan als we volgende week de hele week samen hebben opgetrokken. Jacco wil weten of wij bekend hebben gemaakt naar welke plekken we allemaal gaan.
0: Ja, dat hebben we niet bekend gemaakt.
1: Nee, gaan we dat doen?
0: Nou, dat ligt aan de bosbranden natuurlijk.
1: Oh ja, we weten het nog niet precies.
0: Of wij nog moeten uit gaan wijken. Maar aanstaande maandag zijn we in ieder geval ergens in het begin Frankrijk. En vanaf dan begint Ruud de Soleil eigenlijk vanmiddag om 17:30 al. Heb je nou een plaat? Die wil je horen?
1: Dan pak je nu al de NPO Luisterapp. Maakt niet uit welke taal, als die maar zomers is, stuur hem deze kant op.

0: gewoon heel mooi dat jongenskoor op het einde.
1: Zou het een koor zijn geweest?
0: Nou, wat denk jij dan?
1: Gewoon Chris Martin, maar dan 3 keer.
0: Oh, ik dacht dat het een koor was.
1: Ik weet dat niet.
0: Omdat die Roman Choir zingt hij.
1: Oh.
0: Dat is Romaans koor. Ja. Dus ik denk dat dit moet een koor. Maar misschien heeft het. Weet ik ook niet. Goed. Plaat het 2008 Viva La Vida. Ook nog Bruno Mars en On My Soul. Dit is de middagshow.
1: Dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond droog, het koelt af tot een graad of 14. Morgen begint bewolkt, in de middag wat meer zon. Wordt het 22 tot 26 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Een nieuwe stem, nieuw gezicht bij de ANWB. Annemieke Bosgaard. Annemieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruud.
0: Druk, hè?
2: Nou, er staat nu zo'n 180 kilometer file. En de meeste vertraging wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zoals op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. Daardoor is het ook druk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen is de weg dicht. En tot slot de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord doe je er 20 minuten langer over door gaten in het wegdek.
0: Annemieke, dankjewel. Tot zo weer. Het NOS-journaal van 16:30. Hier is Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. In een bank in het zuidoosten van Duitsland is een gijzeling bezig. Het gaat om een bank in Regensburg. Hoeveel mensen er binnen zijn, is niet bekend. Er zou 1 gijzelnemer met een mes bij zich zijn, zegt de politie. 1 iemand zou zwaar gewond zijn geraakt. 3 jonge mannen die van alles van een viaduct naar beneden gooiden in Zuid-Limburg zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim een maand. Maar omdat ze die tijd al in voorarrest hebben uitgezeten, hoeven ze niet terug de gevangenis in. Wel krijgen ze een taakstraf. Ze gooiden onder meer eieren, stenen, stoeptegels en een verkeersbord. Niemand raakte gewond. Mensen in Europa kiezen steeds vaker voor een hybride of elektrische auto in plaats van eentje die rijdt op diesel of benzine, ook in Nederland. De verkoop van het aantal niet-elektrische auto's daalde de eerste helft van dit jaar van 38% naar 30%, zegt verslaggever Aida Brats.
4: In Nederland zie je vooral dat de plug-in hybrids enorm populair zijn. En die hebben een stekker en die kunnen ook elektrisch rijden. Dus, en deels op benzine. Dus dat is voor veel mensen toch een uitkomst. En daarvan werden het afgelopen jaar bijna 42.000 wagens verkocht. Dus dat is best wel fors. Ja, en je merkt het gewoon, hè, die hoge brandstofprijzen zijn gewoon echt de reden dat mensen nu overstappen.
3: Elektrische auto's beslaan nu zo'n 21% van de totale markt. Vorig jaar was dat nog 15%.
0: Juri,
3: ja?
0: Deze mevrouw zegt wagens.
3: Ja, mooi,
0: niet auto's,
3: ja.
0: Niet wagen. Ik dacht dat het echt zo'n mannending was.
3: Oh ja?
0: Ja, lekker mijn wagen.
3: Mijn wagen?
0: Ja, mijn wagen.
3: Leuk, hè?
0: Zeg jij... Wat zeg je, Gijs? Wagen of auto?
1: Volgens mij zeg ik auto.
0: Ja?
1: Auto. Zeg je auto of auto?
3: Of auto.
0: Auto?
1: Auto.
0: Auto, ik zeg auto.
1: Maar wagen zeg jij wagen?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: En met een wagen. Ja, wagen. Ik zeg wel met de benen wagen.
0: Nee.
1: Zeg ik wel.
0: Lekker, hij ligt nog in mijn wagen. Nee, ik zeg wagen, dat zeggen we. Jury, jij?
3: Voiture, zeg ik.
1: Natuurlijk, ja, uiteraard.
0: Ja, jij bent de NOS.
3: En een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich als politieagent voordeed. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas te geven, nam geld op en heeft ook voor €20.000 aan sieraden meegenomen bij die vrouw. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte.
0: Ik las het in de krant eerder vandaag. En daar stond dat hij van zijn bed gelicht is. Dat betekent dat er een AT naar hem toe is. Gewoon zo'n arrestatieteam.
3: Dat klopt.
0: Voor een 13-jarige jongen.
3: Ja.
0: Dat is echt bizar, maar het is gewoon een stuk tuig dus.
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Wow. Maar wat dachten zijn ouders dan? €20.000. Wat
3: doe je niet met vakken vullen.
0: Nee. Want ouders waren boos. 20.000 is heel moeilijk door 3. Dus, moeilijk rekenen. Blijf nog even zitten, Joen.
3: Oh, ja hoor.
0: Want we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: En die gaat uiteraard over de Rue du Soleil. Want volgende week gaan we
0: uiteraard?
1: Met... Nou ja, omdat we volgende week met de bus een week naar Frankrijk gaan.
0: Ja, maar we hoeven niet alles op onszelf te betrekken.
1: Dat klopt, maar dat doen we toch. Oh. Want we gaan elke ochtend en elke middag een show maken. De koffers zijn gepakt, de bus staat klaar. Er staan al heel wat zomerse platen op de playlist. Maar we vragen ons ook een klein beetje af welke liedjes perfect zouden passen bij... Een week vol zon en hitte op een creatieve manier.
0: Ja, een week vol zon en hitte. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zijn nou liedjes voor een week vol zon en hitte? Dus een week vol liedjes in de hitte. Meedenken heel graag via de gratis app van de NPO Luisterapp.
1: Nou, dat is...
0: Gratis app van de NPO, Luisterapp, sorry.
1: App. Liedjes voor in de hitte. Alles van Erco Borsato.
0: Erco Borsato, leuk hoor.
3: Of... Nou. Is dit nu water van Stef Bosbrandt?
0: Oh, heel mooi.
1: Stef Bosbrandt.
0: Ja, Stef Bosbrandt. Neil Diamond met de Zweedse Airline. Nou, dat kan sowieso beter. Dus, meedenken via de gaten app van NPO Luister. Wat zijn liedjes voor in de hitte?

0: Informer. Licky boom boom now.
1: This is...
2: Oh my God. Everybody inside!
1: Een vraag die niemand durft te stellen.
0: Ja, wat is er nou eigenlijk, Licky boom boom now?
3: Wat is een boom boom?
0: Ik heb geen idee.
3: Zeg maar likje, kan ik me iets bij voorstellen.
0: Licky boom boom now. Wat denk jij, Duncan?
4: Ja, iets seksueel zou je zeggen, hè? Licky boom boom.
0: Licky boom boom.
4: Ja.
0: Maar zijn er twee activiteiten in één? Licky en dan boom boom?
4: Nee, ik denk dat boom boom dan het zelfstandig naamwoord is.
0: Maar denk, is een hetero aangelegenheid of kan dat met iedere vorm van?
4: Of het iets met top en bottom te maken
0: heeft? Ja, nou, dat hoeft niet heel gedetailleerd.
4: Dat hoef ik niet te zeggen.
3: De letterlijke tekst heb ik even. I lick he boom boom down.
0: I lick he boom boom down. Oh, dat is eigenlijk heel onschuldig.
5: Propaganda.
0: Ja, het staat in mijn contract. We zijn pwned. We zijn onderdeel van Afrotros. We werken dus samen met Afrotros en pwned. Hoe gaat het dan heten, Afrotros pwned? Afrotros?
3: Afropwned.
0: Afropwned. Goed. Nou goed, we maken dus maken een spannende fictieserie over het Brabantse onderwereld. En daar wilde ik eigenlijk over hebben. Daar moet ik ook over bellen, maar dat wil ik eigenlijk ook. Dus dat komt elkaar mooi tegen. Dus dat is eigenlijk vrijwillig onder dwang.
3: Mooi is dat gezegd.
0: Ja. Ja. Ik praat erover met hoofdrolspeelster Margo Ros. Margo, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, hey, veel mensen kennen jou van de comedyserie Toren C, hè?
6: Mm-hmm.
0: En valt er hier ook iets in te lachen, of is het heel serieus?
6: Nee, het is zeker ook om te lachen. Het is crime comedy, jongens.
0: Hé, ja. Dat is hele nieuwe. Ja. Dat is heel nieuw.
6: Dat is heel nieuw. Dit is ook een serie die hebben wij nog niet gezien in Nederland. Tenminste, ik ben hem nog niet tegengekomen.
0: En heeft dat een reden?
6: Ik heb geen idee. Ik had dat briljante idee niet. Dat
0: kwam van niet...
6: Windhorst en Ivo van Aert vandaan. Maar
0: okay.
6: Anders had ik het wel gedaan.
0: Ja,
6: dit is
0: maar,
6: gek.
0: Maar goh, jij speelt er dus in. De serie wordt omschreven als een, wat jij al zegt, een crime comedy. Hoe moeilijk is het om misdaad, zware misdaad een beetje leuk te maken?
6: Als je goede tekst hebt, en in dit geval heb ik die gekregen, dan is dat niet zo moeilijk, eerlijk gezegd.
0: Want de criminelen zijn onderling natuurlijk super grappig, hè, wat ze allemaal zeggen.
6: Nou, hoe het in de echte wereld gaat, dat kan je niet aan mij vragen.
0: Nou.
6: Ik ben dan wel uit Brabant, maar ik heb geen tasje pistolen achterin.
0: Nee, maar ik heb wel eens. Ik woonde vroeger in zo'n buurt. Daar woonde wel eens. Daar woonde toch wel wat tuig.
3: Werd jij omringd door boeven, Ruud?
0: Ja, dat, en op een gegeven moment er was iemand vervelend. En toen zei een van die gasten tegen de ene crimineel tegen die andere: Hé, luister, hij wil niet luisteren, kijk hem even lief aan. En toen dacht ik: oh, wauw, dat is wel. Dan weten we allemaal hoe laat. Is. Dus zitten dat soort dialoogjes erin?
6: Ja, nee, er zitten echt hele goede dialogen in, jongens. Je ligt, ja, ik moet zeggen, ik heb daar zo om gelachen ook.
0: Ja.
6: Dat ik denk, dan heb ik echt alles over me heen gekregen, het hele bloedbad. En ik ben jarig wanneer dat gebeurt. En dan zeg ik, nou, doe volgend jaar maar weer gewoon een bruidsbal.
0: Is het dan moeilijk om een Brabo na te doen, Margo?
6: Nee, want dat ben ik zelf.
0: Oh.
6: Iedereen die erin zit, is dat zo'n beetje.
0: De grap is namelijk, als je een Brabander nadoet als niet-Brabo, dan ben je aan de beurt, hè? Dat weet je.
6: Ja, nee, dat weet ik. Dat geldt voor iedereen. Hè? De echte Limburger, die hoort dat ook, wanneer iemand niet uit Limburg komt. Maar iedereen die meespeelt, komt oftewel uit Limburg en speelt een Limburger, of uit Brabant, of daar vlak tegenaan. Maar iedereen komt overal en nergens vandaan en iedereen heeft zijn eigen accent. Dus
0: heel goed.
6: We zitten in een soort... Ja, we zitten in een soort Brabant 2.0, zeg maar.
0: Jij speelt drugscrimineel Petra. Wie is zij?
6: Petra is een moeder van 5 zoons die probeert haar hoofd boven water te houden. En die wil eigenlijk uit het vak stappen. Het is allemaal een beetje veel. En zij krijgt 18 miljoen van een drugsbaron. En die wordt meteen in het begin al door een iemand van boven de rivieren helaas geliquideerd. Per ongeluk expres. En ik ga op zoek naar mijn 18 miljoen. Want dan kan ik eruit stappen. Dat is wat ik wil. Zo lekker uit het pak. Maar dat is nogal moeilijk als je er helemaal in zit.
0: Waardoor dacht jij, deze rol wil ik hebben? Die is op mijn lijf geschreven.
6: Ja, jongens. Ik ben al vanaf kinds af aan... zit ik met wapens en dolken en gezelligheden te doen alsof ik het kan. En nu dacht ik, als ik deze rol binnensleep... dan kan ik eindelijk met jachtgeweren bezig. Ja, en het is niet alleen dat hoor. Het zijn geweldige dialogen. Er zit deze vrouw die ik mag spelen, heeft echt een hele hoop lagen. Dus voor mij is dit ideaal als acteur om mijn tanden in te zetten. En ik heb ook geweldige tegenspelers. En het ziet er briljant uit, jongens. Jullie moeten echt gaan kijken.
0: Zeker. Van, de serie heet...
6: Bizarre serie Bovensloters
0: Vanaf vandaag in zijn geheel te streamen op NPO Start.
6: Ja. Waarom... Gratis en voor niks, mensen.
0: Ja, waarom Margot Ross, waarom ga ik vanavond kijken?
6: Omdat je nog nooit zoiets gezien hebt op de Nederlandse tv. Het is een nieuwe crime comedy met goede acteurs. Het is spannend en je moet erom lachen. Ja, wat wil je nog meer?
0: Nou, ik helemaal niks. Margot Ross, dankjewel. Dus Bovensloters in zijn geheel te streamen op NPO Start.

0: Paul Young uit 1983. Come Back and Stay. Ook nog Harry Styles en American Girls. Zometeen na het nieuws van 5 uur hebben we een nieuwe top 5 over 5. En ja, vandaag gaat hij over Ruud de Soleil.
1: Absoluut, want volgende week stappen wij in de bus en reizen we door Frankrijk. Eigenlijk dit weekend al. En dan hoor je ons een week lang
0: met... eigenlijk hoor, gewoon dit weekend al.
1: Dit weekend al. En vanaf maandag hoor je ons dus een week lang met de ochtend- en de middagshow. En bijna alles is ingepakt, we zijn met de playlist bezig. Maar het is in Frankrijk bloedheet, boven de 30 graden. Oh. Bosbranden, paniek.
0: Alles.
1: Dus daar moeten we even goed over nadenken.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat zijn liedjes voor in de hitte? Alles welkom via de NPO Luister-app. Dus wat zijn liedjes voor in de hitte?
1: Hans en Nicolette via de Luister-app. Liedjes voor in de hitte? Nou, het regent zonnesteken.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Paul, wat zijn liedjes voor in de hitte? Parasol bij de Dashboardlight.
1: Ook leuk.
0: Ja, mooi. Nou, meedenken. Heel graag via de gratis app van NPO Luister. Wat zijn liedjes voor in de hitte?

0: Axel en ik Rosso en More Than You Know. Zometeen het tweede gedeelte daarin. Het officiële startseintje van Ruud de Soleil.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatje.
6: Met

0: Actiediscounter.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost, autotaalglas.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Over 5 seconden is het dan exact 5 uur. Tijd voor het journaal. Het NOS Journaal wel te verstaan. Hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
8: Hey Ruud, goedemiddag. De politie heeft een man van 20 opgepakt die bij een sadistisch online netwerk zou horen. Hij heeft volgens justitie meisjes gevraagd om in zichzelf te snijden en zijn online naam met hun eigen bloed op de muur te schrijven. In dat online netwerk werden wereldwijd kwetsbare jongeren geronseld en gedwongen tot moord, mishandeling, seksueel misbruik en aanslagen. Onderzoekers zeggen dat er zeker 70 Nederlanders in dat netwerk zitten. Jonge vrouwen met ernstig psychische problemen raken steeds vaker in de knel in de geestelijke gezondheidszorg. Als niks meer lijkt te werken, kiezen GGZ-instellingen er vaker voor om een patiënt juist minder vaak te zien, in de hoop dat patiënten zelfstandiger worden. Het gaat volgens Nieuwsuur om honderden vrouwen tussen de 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suicidaliteit of eetstoornissen. Julia zit ook in zo'n kliniek. Zij vindt dat stoppen met behandelen een slechte zaak.
9: Het toewerken naar vind ik heel erg goed. Maar het geven van autonomie bevorderend beleid en dan verwachten dat je dat meteen al hebt, die autonomie, daar gaat het denk ik mis. Het kan weer een gevoel van eenzaamheid oproepen, maar ook misschien wel sombere klachten, depressieve klachten. En uiteindelijk van ja, maar ik red het zo niet alleen. Maar blijkbaar moet ik het wel alleen doen.
8: Een patiëntenorganisatie heeft ruim 100 klachten binnengekregen van mensen die minder vaak mochten komen. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
10: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
8: Het gebiedsverbod in De Es in Rotterdam geldt voor 3 maanden. En een groep keizerspinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. De keizerspinguïn is pas geleden nog toegevoegd aan de lijst van bedreigde dieren vanwege klimaatverandering. Het weer, op steeds meer plaatsen wat zon, bij maximaal 23 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag meer zon en 22 tot 26 graden.
7: Jordi, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, druk hè?
11: Nou, het valt mee.
7: Valt mee, hè?
11: Valt mee voor een vakantie, ja, inderdaad. Precies. Maar er is wel sprake van de spits, hoor. Er staat nu zo'n 170 kilometer file.
7: Maar het valt mee.
11: Rustiger dan gebruikelijk. Verder heb je vertraging door wegwerkzaamheden op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk Oost staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ook op onthoud op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht doe je er 25 minuten langer over. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En op de A28, Zwolle richting Assen, staat bij Assen-Zuid een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 20 minuten extra reistijd.
7: Dankjewel, tot zo weer.
12: Zometeen bij De Wild in de Middag.
13: NPO Radio 2.
14: Ster.
15: De
13: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
20: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
19: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
20: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
22: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro, 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Lekkere van Albert Heijn.

0: CNC Music Factory, you're gonna make you sweat till you bleed indeed. Ik zit er maar een beetje stoer naar te doen.
1: Zingen ze dat?
0: Ja, dat zingen ze.
1: I'm gonna make you sweat till you bleed?
0: Ja, hij zegt, I'm gonna make you sweat till you bleed indeed.
1: Maar wat bedoelen ze daar dan mee?
0: Dat je vliegt, wat?
1: Wat bedoelen ze daar dan mee?
0: Weet ik veel, ik vind het gewoon, ik zing toch gewoon maar iets na wat ik ook hoor. Tweede gedeelte van dit radioprogramma. Over een half, nee, niet eens, over 20 minuten gaan we beginnen aan Ruud de Soleil. Ze hebben nou een zomerse plaat in je hoofd en je wil ze delen met ons, met je verhalen. Dan zijn ze meer dan welkom.
1: Zeker, dan pak je de NPO Luister-app en dan kun je dat middels een audio-appje doen of gewoon met een tekstbericht.
0: Ja, heel leuk om dat te doen. En dan beginnen we zo met TP. En we hebben een nieuwe top 5 over 5.
1: Ja, en die gaat ook over de Ruud de Soleil. Want nou, eigenlijk dit weekend al gaan wij met de bus naar Frankrijk, waar we vanaf komende maandag de ochtend- en de middagshow gaan maken. De koffers zijn gepakt, de bus die staat dus al klaar. En er staan al heel wat zomerse platen op de playlist, maar ja, die is nog niet helemaal compleet. Dus we vragen ons af welke platen nog meer zouden passen bij een week vol zon en hitte.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Top 5 over 5.
0: Ja, wat zijn nou liedjes speciaal voor in de hitte?
2: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Wat zijn liedjes voor speciaal in de hitte? Jochem, dankjewel voor het meedenken. Paolo Nutini met Through the Echoes.
1: Ja, in plaats van Echoes.
0: Through the Echoes.
1: Oh, is mooi. Ja, is mooi gevonden.
0: Ja, heel mooi gevonden, ja.
3: Nummer 4.
1: Ingrid of Ingrid op 4. Wat zijn liedjes voor in de hitte? Nou, The Talking Heads en Tame Slippery People.
2: Nummer 3.
0: Wat zijn liedjes voor in de hitte? Damir, dankjewel voor het meedenken. Coolbox and the Gang. Coolbox en yeah. Let's Go Swimming.
3: Nummer 2.
1: John staat op 2. Wat zijn liedjes voor in de hitte? Nou, Coldplay en Zwem Paradise.
2: Nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Wat zijn liedjes voor in de hitte? Margot, dankjewel voor het meedenken. AC/DC en Highway to Smile.
1: Oh, dankjewel voor het meedenken.

0: 1984, Rockwell en Somebody's Watching Me. Ook nog Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Groot nieuws, want president Trump die heeft groen licht gegeven aan Saoedi-Arabië om een nucleair programma te ontwikkelen. Nou, dat wordt feest.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA Today.
0: Ja, laten we beginnen met contact leggen. Oh, dit is contact met Michiel.
3: Als het
0: met
3: goed
0: Amerika,
3: is.
0: Amerika-goeroe het... Michiel Vos.
4: Ruud, jij bent 2 weken in Frankrijk geweest en je denkt meteen Amerika. Ik heb mijn zus uit Nederland.
0: Je zus.
4: Die gaat ons alles vertellen over Saoedi-Arabië, Amerika, Trump, de Tate Brothers, alles.
0: Je sister is bij jou.
4: Ja, je zegt. Ja, ze zegt ook nog wat. Ja.
0: Maar Michiel, heel even. Hè. Je bent nu een tijdje uit Nederland en we missen je thuis. Het is heel stil bij mij thuis.
3: Maar de spullen blijven wel heel voor de verandering.
0: Dat wel. Jij hebt mijn filmpje helemaal gemist. Want ik was op vakantie. Ik kom thuis. Zat er een enorme doos van de buurman. Had hij in de hal gezet. Ik pak hem uit en je hebt gewoon een tafel voor mij gekocht. Een nieuwe glazen tafel.
4: Nou ja, ik had er één gesloopt, dus ik moest er ook één kopen.
0: Maar ik had er eerlijk gezegd niet meer op gerekend. En ik werd helemaal door verrast.
4: Wel.
0: Maar ik heb het een filmpje gemaakt, maar dat heb je helemaal gezien. Want je bent helemaal geïsoleerd.
4: Heb ik helemaal niet gezien?
0: Nee, maar je bent helemaal geïsoleerd.
4: We kennen elkaar 20 jaar. Natuurlijk koop ik een tafel als ik die bij jou... Weet je nog hoe onhandig dat was? Ik zette mijn foto op tafel, letterlijk.
0: Maar
4: toen ging ik er doorheen.
0: Maar je hebt relaties van mij gesloopt. Daar kom je ook niet heen. Dus waarom is jouw zus bij jou?
5: Ja. Nou, ik ben gewoon op vakantie in New York met mijn gezin. Dus ik kwam even langs.
0: Oh, wat gezellig. En hoe kijk jij tegen Michiel aan? Zie je hem ook? Ik zie Michiel natuurlijk heel veel. Zie je hem ook zoveel?
5: Nou, ik zie hem niet zoveel, nee. Nee. Maar nu is hij vooral aan het klussen. Dus dan kom ik hier en dan staat hij over deuren te praten en verf.
0: Hij is wel handig.
5: Het leven gaat gewoon door.
0: Michiel is wel handig, hè? Want de grap is, dat weet niemand. Hij doet alles zonder vergunning. Maar alles van... Hij doet alles online. Hij maakt niet uit. Maar weet je wat de grap is?
4: Want Dani luistert mee.
0: Ja, maar de grap is, hij doet, dus kijkt van die internetfilmpjes en dan gaat hij dat nadoen. En dat doet hij wel verrekte goed, eerlijk is eerlijk.
4: YouTube,
5: ja.
4: Baby.
5: Ja, blijkbaar. Ik ken het niet zo vroeger van hem, hoor. Dat is handig. Dus dat is echt iets nieuws.
0: Even een vraagje. Kom je uit Nederland naar Michiel toe?
5: Ja.
0: Oké. Okay. En heb je kaas en... kaas en drop meegenomen voor hem?
5: Nee, ik had alleen wat cadeautjes voor zijn zoon.
4: Wel stroopwafels.
5: Ja, stroopwafels had ik nog wel.
0: Stroopwafels.
4: Ja, stroopwafels.
0: Ja, goed. Maar
4: ik praat veel harder. Dat is eigenlijk heel irritant. Florien praat gewoon op normale... Dat moet je eigenlijk gewoon doen. Jij zegt altijd, hou niet zo schreeuwen, zeg je altijd tegen mij.
0: Daar kom je na 20 jaar achter, daar heb ik nu zelfreflectie.
3: Hij luistert wel naar zijn zus, maar niet naar jou.
4: Dat is toch, ja.
0: Hij zit zijn zus één keer in de 20 jaar en dan wil hij wel gelijk naar luisteren. Goed, Michiel, heel even naar president Trump. Die dacht, gezellig, we na de Koude Oorlog en die toestand... In Oekraïne dacht hij, nou, we gaan dat hele Midden-Oosten ook even lekker op scherp zetten.
4: Ongelooflijk. We zijn dus elke dag aan het bombarderen in Iran. We zijn volledig weer in oorlog. Het hele bestand is opgeheven. De

0: hele ceasefire is opgeheven. We zijn elke nachtelijke wordt er gebombardeerd. Er vallen ook weer Amerikaanse doden, hè, op een basis van Amerika in Jordanië. Waaronder een 19-jarige vrouw uit New York, Queens. En we doen dus nu ook inderdaad richting, we gaan iets doen richting Somalië, geloof ik. En hij is natuurlijk, ja, hij is overal bezig.
1: Maar heel even over Saudi-Arabië. Ik kan me nog herinneren dat Saudi-Arabië ongeveer 25 jaar geleden, de grootste rivaal was van Amerika. Want Osama Bin Laden kwam er vandaan.
0: Ja, tot MBS. Tot Mohammed bin Salman, de leider van de kroonprins. En toen is alles veranderd. En maar, Trump kan het heel goed vinden met hem. Er is een golftoernooi, weet je wel, er zijn banden.
1: Niemand mag deze prins aanraken, behalve Trump.
0: Nee, behalve Trump. Ze hebben het over golf. De zonen doen business met elkaar, zaken met elkaar. Er wordt geïnvesteerd vanuit Amerika in Saudi-Arabië en andersom. Via Jared Kushner, de schoonzoon van Trump. En toen dacht MBS, weet je wat, ik ga gewoon vragen om een kernwapenprogramma. En ja hoor, hij krijgt ook nog een kernverrijkingsprogramma van Trump. Mag hij gewoon allemaal doen.
1: Maar is dit ook een goed nieuws als je het strategisch zou bekijken?
0: Nou ja, het is een tegenwicht aan Iran. Saudi-Arabië zou dan een soort check zijn op Iran.
1: Maar Michiel, dit is toch echt gewoon, hier laat Trump toch ontzettend zien dat hij die strijd met Iran heeft verloren.
0: Eigenlijk wel, want hij vraagt nu aan de buurman, kun je me helpen?
1: Juist.
0: Of wil jij sterker worden? Hè? Ik wil jou ook een kernwapenprogramma laten maken. Of in ieder geval een kernprogramma. Laten we het daarop houden. Kernenergie.
1: Heeft er dan niemand tegen Trump gezegd, die 33 miljard is misschien wat veel, moeten we niet willen?
0: Ja, er zijn hoorzittingen geweest deze week nog in de Senaat. En dan worden alle democraten heel boos. En de republikeinen zeggen eigenlijk tegen Pete Hegseth, de secretary of war, de minister van Defensie. Ja joh, ga maar lekker door. Er is wel wat een kritische vraag links en rechts. Het stelt allemaal niks voor.
1: Well, your sister staat naast jou. Moet ze niet iets zeggen, want anders staat ze er voor niks.
0: Ja, nee, inderdaad. Wat wil jij zeggen? Iets over de Tate Brothers.
2: Nee, ik ga niks over het nieuws zeggen, maar... Ik ben gewoon hier als toerist, hoor.
1: Dus je bent gewoon in beeld, omdat Michiel dat vroeg?
2: Ja, we staan hier toevallig op zijn doorstep een beetje koffie te drinken. En ja, toen moest hij op de radio, dus toen trok hij mij erbij.
1: Ja,
2: maar
1: dat snap ik, dat doet hij beter.
2: Precies, voor niks. Toerist uit te hangen.
1: Like Piet Snart.
0: Voor Piet Snart.
1: Ja, Piet Snart. Zeg, die Andrew en Tristan Tate, die Tate-broers, die idioten.
0: De idioten. Ja. In dat iets te strakke broekje.
1: Ja, precies.
0: En te korte broekje, die werd gearresteerd in Miami bij, en dat wist ik niet dat dat bestond, een bare knuckles boxing match. Ik lig weer achter, ik wist dat niet. Een bare knuckle, dus gewoon met de blote vuist. Daar waren ze en daar werden ze gearresteerd. En ze worden dus, als het goed gaat, uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Want ze hebben twee paspoorten, Amerikaans en Engeland.
1: Wegens meerdere verkrachtingen en seksuele uitbuiting, mensenhandel.
0: Minderjarige, alles.
1: Wat een mafkezen.
0: Het is gewoon R. Kelly, maar dan in een tweelingversie, zeg maar.
1: Zeg, en dan nog een uitlevering van deze twee. Waarom grijpt Trump die in en zegt, joh, weg met het tuig?
0: Ja, Trump heeft gezegd, ik ga dat niet tegenhouden. Voorlopig ga ik niks tegenhouden. En het zou kunnen zijn dat Trump genoeg op zijn seksuele bord heeft liggen met Epstein. En dat hij niet nog een keer deze twee broers wil beschermen. Dat heeft hij eerder natuurlijk wel gedaan, vorig jaar, in Florida. Maar dat gaat hij waarschijnlijk dus nu niet doen. En nu laat hij justitie zijn gang gaan. En dan komt er een uitleveringsverzoek en dan worden ze wellicht uitgeleverd. Aan Engeland en dan begint er een proces.
1: Ja, zeg, kent Amerika eigenlijk de route du soleil? Kennen ze dat Frankrijk?
0: Kennen wij? Nee, ze denken denk ik bij Frankrijk aan die Eiffel Tower en dan houdt het wel.
1: Ja, die staat ergens in Buitenwijk van Amsterdam en dat is weer de hoofdstad.
0: Ja, de Mona Lisa in de Louvre. En dat is het dan wel. En Saint-Tropez. Weet je wel, dat weten ze dan misschien nog net.
1: En wat doe jij dan in de zomer, Michiel?
0: Ik ben dus alleen maar aan het klussen en aan het YouTube kijken hoe je moet klussen.
1: Ja, ja. En is het huis, want die hebben er zo lang
0: nooit
1: over...
0: Nooit af. Het is mooie net zoals het leven.
1: Je hebt er zo lang over gedaan dat inmiddels je beide kinderen uit huis zijn.
0: Ja, die zijn gillend weggelopen. Ja. Die zeggen, ik wil geen DIY-dad meer. Geen klusser. Mijn vader is klusser.
1: Ja, Michiel, mag ik jou ontzettend bedanken. En je zus natuurlijk ook, je zuster.
0: Ik zal namens Flo en ik nemen we afscheid van Ruud de Wild, de Wilde de Middag, NPO Radio 2.
2: Guys.

0: er een synthpop top 100 zou zijn, zou deze bij mij op nummer 1 staan. Ik zit nou een glazig aan te kijken, Gijs.
1: Ja, ik vind dat mooi gezegd. En of het er dan ook iets mee te maken heeft. Want deze plaat is meer voor jou alleen dan muziek.
0: Ja, dit vind ik een hele mooie plaat. Synthpop, ik ben daar een enorme fan van. Want begin jaren 80 kwamen al die platen uit. Weet je, uit Engeland werd toen helemaal ingenomen door de synthesizer.
1: Heb jij ooit een synthesizer gehad?
0: Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Vet. En ging je daar dan zelf op spelen?
0: Ik heb er nog steeds één thuis.
1: Echt waar?
0: En soms speel ik daar piano op. Dat vind ik dan... Het is niet veel wat ik kan, maar...
1: Heb je die verstopt ergens?
0: Bij Johnny staat hij bij mijn zoon op de...
1: Ik kan het zeggen, want ik ben een paar keer bij jou thuis geweest, maar ik heb nooit een synthesizer.
0: Nee, die staat bij Johnny. Dus, het is leuk dat je het vraagt. Stukje
1: personalisatie.
0: Stukje personalisatie.
1: Achter de mens Ruud de Wild.
0: Ja, lekker. Was Depeche Mode, Enjoy the Silence. Wat hadden we nog meer? Shakira en Burna Boy.
1: Ja, ik dacht dat we daar wel
0: van die kutplaat nooit meer te draaien. En ik toch net stiekem weer gedraaid.
1: Ja, omdat we natuurlijk met Michiel in Amerika, het WK was in Amerika.
0: Ik had hem klaarstaan, ik had het niet goed gekeken. Ik had eigenlijk een andere plaat willen opzetten, maar toen dacht ik, nou, een beetje flauw om die... Zullen we afspreken dat we hem nooit meer draaien? Wat? Sorry?
2: Ja, het is gewoon een hit. Mensen vinden dat leuk.
0: Duncan, ik ga bijna huilen, die stelt dit programma muzikaal samen. Dus.
2: Ja.
0: Het is een hit.
2: Ja,
1: ik denk dat Duncan heel veel playlists opnieuw moet gaan maken. Omdat daar misschien ook wel die-die...
0: Gaan we volgende week... volgende week heb je al een beetje samengesteld.
2: Ja.
0: Zit deze plaat erin?
2: Ja.
0: Nee, maar die gaan we...
1: Dat kan echt niet.
2: Het is toch zomer?
0: Voetbal is gewoon klaar. Iedereen is boos op Argentinië.
1: Argentinië is ook boos op iedereen trouwens.
0: Ja, dat is trouwens
2: maar
0: ook.
2: Ik heb hem ingekocht.
0: En als je de plaat gaat draaien, ga ik met mijn rug naar je toe staan.
2: Oké,
0: dat is helemaal
2: ik ga proberen.
0: Dat is goed. Amuseren. Zometeen hebben wij Ruud de Soleil. Dat is een opmaatje, want de bus staat voor. De auto's zijn gepakt. Ik heb trouwens alle was gedaan thuis.
1: Heb je je auto ook gewassen?
0: Heb je een extra handdoek mee voor op de camping?
1: Ik heb een zwembadlaken. Hoe noem je zoiets? Strandlaken.
0: Strandlaken.
1: Die heb ik.
0: Ja. En wat je mee moet nemen, dat is heel belangrijk, dat je factor 50 meeneemt.
1: Factor 50?
0: Ja.
1: Maar ik ben al voorgebruind.
0: Nee, ik kreeg een appje van de KWF. Je moet opletten, dat was een persoonlijk ding aan ons allemaal, dat we echt moeten uitkijken als je namelijk meer dan 50 minuten in de zon werkt, of meer dan een uur in de zon werkt, dan is het gevaarlijk voor...
1: Dus
0: moet je maar uitkijken.
1: Dan moeten we elkaar goed insmeren, ja.
0: Nou, nee, je hoeft maar niet in te smeren, dat heb je zo'n spray.
3: Kan dat dan bij je rug? Je hebt voor je rug altijd iemand nodig, toch?
0: Ja, dat zeker.
1: En als je met de rug naar mensen toe gaat staan, dan kunnen zij jou makkelijk inspelen.
0: Ja, maar ik heb zo'n spray, dat is best wel handig, die gewoon zo'n douche is dat.
1: Deo?
0: Nee, een spray met zonnebrand.
1: En met, kun je dan je eigen rug inspelen?
0: Ja, ik ben er best handig in geworden. Want
1: zullen we daar volgende week een filmpje van maken?
0: Nou, leuk, alles content.
1: Ja, alles is content.
0: Heel lekker Insta-radioprogramma. Zijn we klaar eigenlijk met alle huishoudelijke toestanden?
1: Ja, alleen het weer nog even.
0: Oké.
1: Vanavond droog, het koelt af naar een graad of 14. Morgen begint bewolkt, in de middag meer zon, 22 tot 26 graden dan.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Het is, valt wel mee, het is heel druk.
4: Nee, het valt wel mee. Er staat nu, gaan we richting de 150 kilometer file. Dus de drukte neemt alweer wat af. Wel een ongeluk op de A10, de Ring Zuid, richting Utrecht. Bij Amsterdam Oud-Zuid ging het mis. En daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
0: Wat ging daar mis eigenlijk?
4: Oh, een auto. Die botste tegen een andere auto.
0: Oh, wauw.
4: Ja. Pech. En op de A15, Gorkum richting Rotterdam, ging het ook mis. Bij Hendrik Ido Ambacht. De rechterrijstrook is dicht. Ook twee auto's tegen elkaar. Daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16, Breda richting Rotterdam, zorgen bij Dordrecht voor 25 minuten vertraging. Daardoor loopt het ook vast op de A17, Roosendaal richting Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder 1 kwartier vertraging. En tot slot de A28, Zwolle richting Assen. Bij Assen-Zuid staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je een 30 minuten vertraging.
0: Wat is aan de hand? De pech?
4: Kapotte vrachtauto.
0: Nee, wat is aan de hand? Of weet jullie dat niet?
4: Wat er aan de hand is daar?
0: De vrachtwagen?
4: Ga ik voor je checken.
0: Oké, heel graag. Dankjewel. Annemiek, dankjewel hè.
4: Jo.
0: En tot zo. Het NOS Journaal van 17:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
5: Goedemiddag Ruud. Het kan nog weken duren voordat duidelijk is hoe de trambotsing op de Erasmusbrug gisteren is veroorzaakt. Een tram botste hard op een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond. De harde schijven met voertuigdata en de beelden worden uit de tram gehaald en onderzocht. Gisteren zei het Rotterdamse vervoerbedrijf RET al dat de bestuurder niet onder invloed was van drank of drugs. Vanwege een grote natuurbrand ten westen van Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten weg. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou gewapend zijn met een mes. Over de situatie is nog veel onduidelijk. En dan nog een update uit het Kerstbomenhotel in Honselersdijk in het Westland. Mensen konden daar begin dit jaar hun kerstboom met fluit afgeven. Inderdaad, dat
0: wordt een kerstmuziek.
5: Niet een passend deuntje. Ja. Die kerstboom met kluit werd in de grond gezet in de hoop dat mensen die boom eind dit jaar weer konden ophalen. En wat blijkt? De helft van de kerstbomen is dood. Zien we bij, ja, Omroep Vos heeft verslag gedaan.
6: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. Er zit zo weinig wortel aan. En dan komt hij ook nog eens in een andere soort grond terecht. Ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
5: Je hebt twee verschillende kluitbomen. Bomen die in de pot zijn gekweekt en goede wortels hebben. En bomen die uit de grond zijn geschept en vervolgens in een pot zijn gezet. En die laatste die redden het vaak niet. Klanten krijgen er een berichtje over.
6: Die krijgen een hele mooie e-mail met... jammer de bammer, maar helaas, de boom heeft het niet overleefd. En volgend jaar zal hij een nieuwe moeten kopen.
5: Tientallen andere bomen lijken het wel te overleven.
0: Jammer de bammer, hij zei het, hè?
5: Jammer zei het, hij doet dat gewoon.
1: Jammer het staat in het mailtje ook, hè?
5: Dit wel.
0: Ja, jammer de bammer, je boom is... Die boom is... Goed, dames en heren, we gaan beginnen.

0: Romy.
1: Beste vrienden.
0: De Wild dans l'après-midi.
1: De Wild in de middag.
0: Présenté.
1: Présenteert.
0: Rue du Soleil.
2: De aftrap van de Rue du Soleil vanaf nu. Tot volgende week vrijdagochtend 9 uur. Dan is Rue du Soleil op je radio. Dat is heel leuk. We gaan dat 's morgens doen in de zendtijd van Jan Willem. En dat is het dan niet meer.
3: Van Daniël en Roelof.
2: Ja, van Daniël en Roelof.
3: Ja.
2: Dus van 6 tot 9 doen wij de ochtendshow de hele week. En we doen ook de middagshow. En we doen ook de nacht. Dus het lekker doorwerken.
4: Tussen 12 en 4 hoor je ook Rutte Sonne.
2: Ja, precies. Dus dat wordt lekker lang werken. Overigens, er is al, er was een beetje tumult bij de NPO. Van ja, we zijn bang voor buiten dat mensen, dat we jullie te hard laten werken. Dat is ook zo. Ze laten ons te hard werken. Precies. Maar we doen het met heel veel plezier. En we hebben dat heel mooi verdeeld, dus dat komt allemaal wel goed. Goed, je favoriete plaat is vanaf nu welkom via de NPO-luisterapp.
3: Er komt al heel veel binnen. Hilde heeft zich al gemeld via de app. Ik heb haar teruggebeld, want ze kan heel kort en bondig uitleggen wat ze wil horen.
2: Hilde, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
2: Wat wil je horen?
5: Kern van de Boeing en Vista Soja Club.
2: En waarom die plaat?
5: Nou, ik schreef, de meeste zomerse platen zijn dansbaar. Maar jullie zeiden dat het daar heel heet was. Dus dat is een rustige zomerse plaat.
2: Ja, precies. Dus ga je hem zelf aankondigen of...
5: Nou, daar heb jij voor gestudeerd, zegt ze.
2: Nou, dat dan weer niet. Maar ik kan het wel proberen.
5: Ja, probeer het dus.
2: Hilde?
5: Ja.
2: Ik ga het proberen. Chan Chan.
1: We gaan beginnen.
2: Ja, het is gelukt. Chan Chan. Lekker hoor. Goed, ondertussen komen de platen binnen. Dus...
3: Zeker, pak de NPO-luisterapp erbij en vraag jouw favoriete zomerse plaat aan. De taal maakt dus niet uit als het maar zomers gevoelig is.
2: Geen Duitse plaat.
3: Geen Duits. Ook niet Peter Fox.
2: Nee, geen Duits. Op donderdag.

0: Salto. Jamaican, bam bam, boom boom, shoep shoep, tralala. Zegt de zomerhit, niet normaal. Werd aangevraagd door Rox via de NPO luisterapp.
1: En zo is het. Tot 6 uur hoor je de Ruud de Soleil. Volgende week hoor je dat 2 maal daags, in de ochtend en in de middag.
0: Hij zegt heel vaak, zo is het. Is dat, zo is het, dan heb ik het niet goed gezegd. Is dat...
1: Dat is leuk dat je dat vraagt. Ik ga daarop proberen te letten, maar ik ben het gewoon vaak eens met jou, denk ik.
0: Zo is het.
1: Absoluut. Je favoriete zomerplaten zijn welkom. Gert heeft zich gemeld met een zomersverzoek.
0: Gert!
2: Ja, zo is het.
0: Ja. Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben net thuis van mijn werk. Dus ja. Ik heb lekker weer gewandeld en we gaan zo eten.
0: Lekker. En wat ga je eten?
2: Ik heb geen idee. Ah. Ik werd net gebeld dus toen ik net thuis kwam. Dus ik heb nog niet in de pan kunnen kijken.
0: Oh, wordt er, voor je gekookt?
2: Nou ja, mijn vrouw die was vandaag op tijd klaar, dus die heeft gekookt. Ja.
0: Oh, lekker. Goed.
2: En soms kookt mijn dochter, soms kookt mijn zoon. Dat ligt eraan wie het is thuis.
0: Ja, zo is
1: maar het. Gert zelf niet.
2: Nou, ik probeer altijd zo lang mogelijk weg te blijven.
0: Oh, ja, heel slim.
2: Ik ga koken.
0: Gert, welke plaats wil je horen?
2: Gli Impermeabili van Paolo Conte.
0: En waarom die?
2: Nou, ik vind het gewoon een lekker nummer. Ik vind het een mooi nummertje. En het gaat over een regenjas. En die hebben we voorlopig niet nodig.
0: Nee, dat denk ik ook. Ja, ik ga hem voor je draaien. Hij gaat al zingen. Dus wacht, dan gaan we even aan. Ga jij maar aankondigen of doe ik het zelf?
2: Die mevrouw zei net al, je hebt ervoor gestudeerd blijkbaar. Dus doe jij
0: nou nee, ik heb dus helemaal niet voor gestudeerd. Dus
2: nee, hier is Gli Impermeabili van Paolo Conte.

0: Wat een goede plaat. Zomaar een zondagochtend staat deze bij mij keihard te knallen. Deze.
1: En dat is helemaal niet.
0: Nee, echt niet. Dat is een van zijn beste albums van Paolo Conte. Staat ook Max op. Weet je of Max?
1: Die ken ik wel.
0: Ja. Er is één plaat die ik overigens... voor alle duidelijkheid. Magli Imperiabili.
1: Dacht. Als je het snel uitspreekt, dan geloof
0: ik. Ja, dan geloof je me. Paolo Conte. Er is één plaat die ik als eerste heb ingepakt... die de hele week met ons meegaat volgende week naar richting Zuid-Frankrijk. Maandag is hij er live bij. We doen de ochtendshow en de middagshow. Tijdens de Rue du Soleil. Daar beginnen we maandag om 6 uur mee. Hij speelt hem dan live in Frankrijk. Zijn nieuwe single Today, Yesterday. Dit is de nieuwe Nova Star.

0: Yesterday, Nova Star, dames en heren. Tot zover deze uitzending. Een opmaatje naar Ruud de Soleil. Voordat ik ga schakelen met Emily de Wild, wil ik een klein woordje richten tot Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijkende Vechter, die ons morgenochtend gaan verlaten. Vrienden en collega's, het was een genot om met jullie samen te werken. Ik ga jullie vreselijk missen. Maar het is zoals het is. Dat heb ik helemaal uitgeschreven.
1: Ik vind dat heel mooi, ja. Ja. Zonder haklook. Ik vind het echt mooi.
0: Precies. Ja. Lekker twee zinnen. Nee, ik snap ze wel. Ik snap ze wel.
1: Oké.
0: Okay. Ze gaan lekker uitstaan. Oh, ze gaan ook al een show doen.
1: Ja, ze moeten nu gewoon nog weer 's ochtends uit.
0: Zometeen Emily de Wild. Wil je ook nog wat zeggen?
2: Ja, ik vind het wel ontroerend hoor, hoe je dat dan doet.
0: Nee, ik weet niet hoe ik het anders had moeten zeggen.
2: Wij bellen Jeroen zo, om 7:45 gaan we hem toch even aan de lijn halen.
0: Ja,
2: toch wel leuk.
0: Ja.
2: Moet ik hem dan ook de hartelijke groeten van jou doen?
0: Nou ja, dat ik app hem nog wel morgen.
2: Okay,
0: dus, en daarna wist ik zijn nummer. Maar ik ben ook 3 keer naar Talpa geweest, dus ik snap het wel.
2: Je kwam ook weer 3 keer terug.
0: Ja, maar toen was mijn geld op.
2: Oh,
0: dus,
2: shit.
0: Ik hoop dat om hier te werken.
2: We gaan ze sowieso missen. Ik mis ze nu al. Ik vind het echt heel jammer dat ze gaan. Dus dat.
0: Wat ga je doen?
2: Wij hebben zometeen bioloog Rick Middelbos in de studio. Want die neemt dan altijd dieren mee. Vorige keer had hij allemaal rivierkreeftjes meegenomen, levende. En ik weet niet wat hij nou weer bij zich heeft. Verder hebben we, ik durf bijna niet, zeg maar, als jij op vakantie bijvoorbeeld liever naar een bouwmarkt gaat dan naar het strand. Dan mag je me bellen. En we gaan dus even afscheid nemen van Jeroen dan en Jan-Willem. Maar we bellen met
0: Wat ga je het meest mis aan?
2: Ja, gewoon warmte en leuke energie.
0: Hmm. We hebben overigens ook een andere ochtendshow. Die daarvoor in de plaats komt.
2: En, ja, geweldig. Dus,
0: dat is Ruud de Soleil vanaf volgende week.
2: Heel veel succes. Gaan jullie ook missen?
0: Ja, maar we zijn na een week weer gewoon terug. Zeg, dan zijn we allemaal scherp, jongens. Ja.
2: Scherp? Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nena.
0: Kemmerhout. Ja, is het de Duitse of de Engelse?
2: Het is de Engelse.
0: Oh, is
2: het. Had je hem anders wel eer?
0: Ja, Nena und Kemmerhout.
2: Ik ga jullie missen. Heel veel succes.
0: Dames en heren, we zijn aanstaande maandag om 18:00 weer.
3: Dit is NPO Radio 2.
0: Veel plezier met Emily Claire de Wild.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Ster. Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Het is 6:00. Goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Jurie Stubenitski. Jurie, goedenavond.
11: Hey Emily, goedenavond. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd wegens natuurbranden. Het gaat om inwoners en om toeristen die daar op campings en een naturistengebied zaten. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Deze Nederlandse vrouw zat daar ook op een camping waar steeds meer rook was te zien.
12: Gisteren rond eind van de middag werd er omgeroepen op de camping dat iedereen eerst naar de receptie moest komen. En vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien. En eigenlijk weg moest rijden.
11: Honderden brandweerlieden probeerden het vuur te bestrijden. Fans van de overleden zangeres Bonnie Tyler kunnen meekijken met de uitvaart. Die wordt op maandag 17 augustus gelivestreamd op de site van de zangeres uit Wales. Het wordt een dienst genoemd waarin haar leven zal worden gevierd. Bonnie Tyler overleed eerder deze maand. Ze was 75. Vier mannen die terecht stonden voor de moord op Enschedeër Onno Kuut in 2009... zijn ook in hoger beroep vrijgesproken. Het slachtoffer en de verdachte zaten in de zware criminaliteit en hadden allemaal dezelfde rugtatoeage, waardoor ze bekend werden als de Tattoo Killers. 6 jaar geleden werd het viertal al vrijgesproken, maar ging justitie in beroep. En nu zijn de verdachten dus weer vrijgesproken, vertelt de verslaggever van Omroep Rijnmond.
13: Ja, eigenlijk omdat het Openbaar Ministerie, ondanks alle inspanningen, niet zo heel veel nieuw bewijs op tafel kon leggen. Het ging eigenlijk alleen om nieuwe getuigenverklaringen, en die verklaringen vond het gerechtshof niet betrouwbaar genoeg of te veel hearsay, te veel van horen zeggen.
11: Het slachtoffer was met zwaar geweld om het leven gebracht. Zijn lichaam werd begraven in de duinen bij Hoek van Holland. En de 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar slaagde niet tot nu. Het weer vrijwel overal droog en later vanavond wat meer wolken. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst wolken, later meer zon en maximaal 26 graden.
2: Dankjewel, Jori. Dan de files bij de ANWB is Annemieke Bosgaard. Hi, Annemiek.
14: Hey, goeie avond, Emily. Ja, het is vooral nog druk in het westen van het land. Verder neemt over de rest van het land de files snel af. Er staat nog maar zo'n 60 kilometer. Onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht staat 8 kilometer file met 25 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Boerdijk en knooppunt Klaverpolder 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord zit een gaat in de weg. Daardoor is de rechterrijstrook dicht en doe je er een kwartier langer over.
2: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Nena en Kim Wilde.
14: Tot zo. Ster.
15: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
18: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
19: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
20: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Een
1: heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Radio 2.
1: Hi, goeie avond op deze, 23 juli. Zometeen komt, vind ik leuk, komt onze lievelingsbioloog Rick Middelbos hier naar de studio. En meestal neemt hij wel weer iets mee van een dood dier of een levend dier of iets wat glibbert. Ben benieuwd. En het is donderdag, dus je mag weer van alles opbiechten in, ik durf het bijna niet te zeggen, maar. Dat is die ene gewoonte waarvan je weet dat mensen je er misschien een beetje gek om vinden, dat kan. Bijvoorbeeld ben jij nog altijd heel erg bang om van onder het bed bij je enkels te worden gegrepen. En neem je daarom stevast een meterslange duik richting je bed wanneer het bedtijd is. Of ga jij het liefst alleen met een boek op het terras zitten om vervolgens geen letter te lezen, maar gewoon alle gesprekken om je heen af te luisteren. Of heb jij gewoon je banaan het liefst zo zacht mogelijk, hoe bruiner en hoe snotteriger, hoe beter. Nou, kortom, heb je iets waarvan je denkt, dit vertel ik eigenlijk liever niet aan collega's of dierbaren. Doe het dan bij ons, want we hebben geen mening, we hebben geen advies, we hebben geen oordeel. We luisteren, want dat doet een oor. Ik ben te bereiken via 0800-1122 0800-1122 of de NPO Luister-app.
0: Neem NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang.

Bente, 3, 2, 1. Hier in het oorwel ook wat. En voor Matthew Wilder, Break My Stride. Ja, we gaan even terug naar 1970 voor een van de allerbeste platen die ooit zijn gemaakt. Moving Up. Ik heb het over Curtis Mayfield, oftewel The Gentle Genius. Dat was zijn bijnaam, omdat hij zowel heel aardig was als een muzikaal genie. Veel te jong overleden. Hij was pas 57 jaar toen hij overleed. En Move On Up, ja, ik had gewoon zin om deze te draaien. Het is een nummer over succes en over het nastreven van je dromen. En het is ook alleen maar positieve energie. Lekker.

En Millennium en daarvoor The Gentle Genius, The One, The Only. Curtis Mayfield, veel te jong overleden. Wat een geweldige artiest was dat. Move on up hier op NPO Radio 2. Goedenavond nog steeds. Merel die zegt, hi Emily, vorige week deed ik karaoke met Sammy in Griekenland. Wil je Nothing Breaks Like a Heart draaien van Miley Cyrus en Mark Ronson? Want zij snapt wel waarom. Dank.

0: Miley Cyrus samen met Mark Ronson. Fijne combinatie, artiesten. Nothing breaks like a heart. Het is inmiddels bijna 7:30. De NOS-headlines krijg je van Juri.
1: In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke bankgijzeling. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Inmiddels is de verdachte opgepakt en zijn de twee mensen die nog binnen waren in die bank gered. Een beveiliger van de Nijmeegse Vierdaagse is ernstig mishandeld. Volgens de politie werd hij gisterochtend vroeg bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. In de binnenstad van Utrecht is vanmiddag een rondvaartboot bekogeld met blauwe verf. Bij RTV Utrecht is te zien dat meerdere passagiers zijn geraakt. De politie doet er onderzoek naar. En zangeres Jessie J heeft een discussie aangezwengeld. Mag je meezingen bij een concert als je niet kunt zingen? Dus dat het zo slecht is dat anderen het vervelend vinden. In een filmpje dat inmiddels 3 miljoen views heeft, roept Jessie J tijdens een concert op om dan vooral niet mee te zingen.
2: If you know that you can't sing and there's someone filming near you, just keep your voice low. Because TikTok is the only way we are now successful. So if it's your voice and my face, I'm fucked.
1: Jessie J grapt dus, ja, als jij vals zingt en mijn gezicht staat erbij op die TikTok-video, ben ik de sjaak.
0: Ik moet meteen denken aan dat meisje dat bij de Weeknd, wat was het, vorig weekend stond. Mm-hmm. En dan zei ze, you know the words, you know how to sing? Zei ze, ja. En toen gaf hij die mic en zei ze, bah! Oh, zo zielig. Ja. Nou ja, dat is ook leuk, toch? Ik vind dat wel leuk, ja.
1: Hoort wel bij je live.
0: Precies.
1: Het weer dan later vanavond meer wolken en een graad of 14. Morgen begint bewolkt, in de middag meer zon en het wordt morgen 22 tot 26 graden.
0: Dank. Dankjewel, Juri. Dan het verkeer bij de ANWB is nog Annemiek Bosgaard. Hallo.
3: Hallo. Ja, je hebt nog vertraging op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog doe je er 10 minuten langer over. En door werkzaamheden loopt het ook nog steeds vast op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Beverwijk-Oost doe je er 10 minuten langer over. Hetzelfde geldt voor de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 minuten op onthoud. En tot slot de A50.

0: Zwolle richting Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord zitten gaten in de weg. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Heb je een vraag over natuurdingen of over dieren? Laat het ons weten, want zometeen schuift natuurvriend Rick Middelbos hier aan.

0: Know I'm No Good in de versie van The Stones. Want ja, dit is hun nieuwe album, Foreign Tongues. En precies 15 jaar geleden vandaag overleed Amy Winehouse. Dus nog eens een hele mooie ode van The Stones. Ja, zeg je natuur, dan zeg je Rick Middelbos bij ons. Die is hier aanwezig. Hij is onze vaste natuurman. Hij weet echt alles over wat groeit, bloeit en krioelt in ons land en ook ver weg. En je bent weer eens in de studio. Hallo Rick.
1: Goeiedag.
0: Hoe is het? Gaat goed?
1: Ja, ik was even in de buurt, dus ik dacht ik kom hier even langs.
0: Jij dacht, ik kom even langs. Ja, want jij bent ook bezig met zomerkampen, hè? Met allemaal kinderen, toch? Als ik het goed begrijp.
1: Nou, dat heb ik altijd gedaan. Dus ik zat van mijn 12e tot mijn 25e bij een natuurvereniging voor jongeren. De JNM, Jongeren in de Natuur. En daar mag ik niet meer mee, want inmiddels ben ik veel ouder dan 25 en kan ik niet meer mee. Maar ik mag af en toe als externe excursieleider nog even langs om deel van mijn jeugd herleven. Want die kampen die zijn er nog steeds. Die gaan de hele zomer door, maar ook alle weekenden. En dan gaan dus jongeren de natuur in. En dat vind ik heel mooi.
0: En je maakt die mensen allemaal zo, die jonge mensen, allemaal heel enthousiast voor de natuur. Dat deed je ook laatst op allemaal festivals. Mm-hmm. Dan staan gewoon mensen van concerten te genieten. En dan heb je allemaal van die schepjes. En dan zeg ik, kom even meekijken wat er in de sloot zit. En dan zie ik jou uitleggen, toch? Wat er allemaal voor krabbetjes te vinden. Of weet ik.
1: Nou ja, krabbetjes.
0: Nou, niet krabbetjes,
1: niet.
0: Maar...
1: Ja, dat was zoet water. Dus ja. Ik heb inderdaad mijn schepnet mee. Ja, dat heb ik nu dus ook met die jongeren gedaan. Dus we hebben onder andere grote modderkruipen gevangen en allerlei bijzondere zeldzame vissen afgelopen dagen. Op het festival waren de vissen wat minder zeldzaam, maar de mensen wel. In zekere zin.
0: Mooi.
1: Dus ja, dat was wel heel geinig. Ja, ik probeer mensen altijd enthousiast te maken voor de natuur, zoals ik dat zelf ook ben.
0: Ja, dat is echt leuk. Ik vind het zo tof dat je dat doet.
1: Ja,
0: je bent ook zo leuk op Instagram. Laat je allemaal laten zien op je Instagram. @RickMiddelbos. Wat je allemaal doet en natuurdingen.
1: Ja, maar ik doe mijn best.
0: Ja, je doet goed je best. Je hebt ook iets voor ons meegenomen. Vorige keer waren het rivierkreeften. Die leefden nog.
1: Ja.
0: Deze leeft niet.
1: Ja, het is altijd wel leuk om iets mee te nemen, toch? Dus ik heb een object meegenomen. Een educatief object. Ik pak hem er even bij. Ik heb hem ook op een standaardje staan. En door dat standaardje is een afgeknaagde stuk hout. Door een bever afgeknaagd. En deze had ik ook meegenomen op dat kamp. Want ik dacht, daar kan ik ze dat ook nog wat over vertellen. Want zij zitten in de biesbos, dus daar zien ze sowieso bevers. Ja. Maar ik heb ook de schedel meegenomen. En het is natuurlijk heel triest als dieren doodgaan. Maar van hun onderdelen kun je soms nog wel wat leren. Waaronder ook deze. En dit is die bever. Nou, en als je hout knaagt, dan gaan je tanden natuurlijk slijten. En dat zou heel vervelend zijn. Maar die bevers hebben daar iets heel cools voor. Dat is namelijk dat die tanden en ijzer bevatten. Waardoor ze een beetje oranje zijn.
0: Een beetje oranje, ja.
1: En ze blijven doorgroeien. Als ik deze onderkaak nu pak. En ik ga, dit kun je natuurlijk niet horen, maar ik ga het wel laten zien. Die tand die gaat heel ver.
0: Oh! Door.
1: Dus ik haal nu de snijtand eruit van de onderkaak van een bever. En je ziet dat die helemaal eigenlijk zo diep gaat als die hele kaak überhaupt lang is bijna. En dat komt omdat hij dus door blijft groeien en heel snel af kan slijten. En dan gaat die bever maar door met knagen, knagen, knagen. En dat kunnen ze heel goed.
0: Oh, maar dus hij komt niet uit zichzelf naar buiten als hij eet of zo? Maar dit gebeurt geleidelijk met leeftijd?
1: Hij zit relatief vast, maar hij groeit mee met de slijt. Dus terwijl de tand slijt, blijft hij aangroeien. Waardoor hij dus dezelfde lengte blijft aan de buitenkant. Maar in de wortel wordt hij telkens nieuw aangemaakt. En zo gaat hij die slijt tegen. En daardoor kunnen die bevers enorm goed dus bomen omknagen en hun omgeving een beetje aanpassen. En daarmee zijn het echt ecosystem engineers.
0: Ecosystem engineers.
1: Net als wij ook, trouwens.
0: Was dat ook niet in Engeland dat ze daar een heel groot probleem hadden met elke keer een stad dat stond onder water, totdat ze bevers, iemand had het idee, we zetten gewoon bevers in, en toen was het hele probleem opgelost.
1: Oh, dat
0: het,
1: grappig,
0: dat het niet meer overstroomde met regen, zoiets was het in Engeland.
1: Ik denk dat want wat ze wel doen is ze zorgen dat het land meer een sponswerking krijgt.
0: Ja.
1: Dus je krijgt in plaats van strakke geultjes en gootjes en beekjes krijg je moerassen die ontstaan. En de moerassen met veel planten die houden veel beter water vast dan gewoon een gekanaliseerd gultje. Mm-hmm. Dus daarom is het ook belangrijk dat wij natuurlijke moerassen hebben om dat water op te vangen.
0: Ja.
1: Nou is het wel zo, bij bevers kan het ook twee kanten op gaan. Want dit is dus positief uitgepakt. En op heel veel plekken pakt het zeker voor de natuur positief uit. Maar mensen hebben er soms ook wel een beetje last van. Want wij zijn dus ook die ecosystem engineers die alles geordend willen hebben en onze omgeving vormgeven.
0: Ja.
1: Nou, die bevers doen dat ook. En dat wil nog wel eens botsen. Dus de laatste tijd hoor je steeds meer geklaag over bevers in Nederland. Maar ik ben nog steeds fan.
0: Wat doen ze? Houden ze nieuwe woningen tegen? Of waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, dat niet zozeer. Dus ze bouwen zelf woningen op plekken waar mensen dat misschien niet willen. Dus ze graven in dijken. Maar als je opeens een dammetje bouwt op een plek waar mensen juist het water weg willen hebben, dan krijg je daar gezeik mee. En de mens houdt van orde op zijn eigen manier. En de bever ook. Dus dat botst hier en daar nog wel eens. Ik vind dat altijd wel hilarisch, hoor. Als dat een beetje botst. Dat mag ook wel.
0: Maar zijn ze bedreigd?
1: Nu niet meer echt. Waren ze wel. In Nederland waren ze uitgestorven. Sowieso ging het met de bever heel slecht, omdat ze hele fijne vacht hebben. Om onder water warm te kunnen blijven, hebben ze een hele goede donzige vacht, als het ware. De bont. En daar zijn ze jarenlang helemaal door uitgeroeid. En op een gegeven moment, vorige eeuw, hadden wij geen bevers meer. Maar onder andere in de Biesbos zijn ze eind vorige eeuw weer uitgezet. En nu gaat het best wel goed en zitten ze overal in Nederland weer. Maar ze zijn heel lang heel zeldzaam en heel bedreigd geweest. En nu wat minder.
0: Okay.
1: En dat vind ik wel leuk.
0: Ja, dat is heel leuk. Ja, maar migreren ze ook? Of worden ze gewoon her en der uitgezet? Of nou ja, gaan ze echt nieuwe vestigen?
1: Nu vestigen zich dus al heel veel plekken. Dus ze komen op heel veel plekken terecht. En dan krijg je dus ook dat ze bijvoorbeeld, zoals bij ons in Groningen, opeens in de stad voorkomen. Ja, en ze hebben wel besloten van in de stad moeten we ze niet hebben. Want als ze dan alle dammetjes en sluisjes gaan verstoppen met takken, dan wordt het gedoe.
0: Dus die worden gevangen? Of?
1: Ja, die worden gevangen en weggezet. Maar er worden inmiddels in Nederland zelfs ook op bevers afgeschoten.
0: Ach.
1: Ja, zielig, hè?
0: Illegaal of is dat machtig?
1: Deels illegaal, maar deels worden er ook weer vergunningen voor uitgegeven. Dus we gingen van een heel zeldzaam beest. Het is wat dat betreft ook een positief teken, want het was heel zeldzaam en nu gaan we zelf weer die kant op.
0: Ja.
1: En deze bever is niet op die manier overleden, hoor. En dit is een educatief dingetje.
0: Maar is dit een wilde, zeg maar, bever of heb je die ergens gekocht?
1: Dit is volgens mij oorspronkelijke wilde bever. Ik weet het niet, ik gebruik hem op school gewoon in de les.
0: Ja, want jij geeft lessen natuurlijk. Moet
1: ik ben biologiedocent, dus daarom is het voor mij minder psychopathisch om allemaal dode beesten
0: te hebben. Dode dieren en de rivierkreeft erbij te hebben. Joris die vraagt, vinden dieren muziek ook mooi? Maar waarom dansen ze nooit?
1: Er zijn dieren die volgens mij muziek, zeker vogels en zo, die muziek wel enigszins leuk kunnen vinden. Maar zo erg als wij muziek ervaren, dat is echt iets intrinsieks menselijks volgens mij. Dat is echt een uitwas van onze culturele ervaring van het mens zijn. En dat hebben dieren dan net weer iets anders. Er zijn wel dieren met ritmegevoel of die er. Maar ja, voor heel veel bezig. Kijk, wij vinden een vogel heel mooi melodieus zingen, maar zij zijn gewoon tegen elkaar aan het roepen dat ze bepaalde behoeften hebben, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar je ziet wel zo, zeg maar, zo'n jongen met een gitaar of een meisje met een gitaar. En dan komen dan allemaal van die olifanten naar een hek. En dan gaan ze een beetje zo staan swayen, zeg maar. Snap je wat ik heb? Zie je dat wel eens?
1: Nou, ik heb nog nooit wel dat ik over straat liep en dat ik opeens helemaal olifanten zag.
0: Jij misschien niet in Groningen, maar
1: waar woon jij?
0: Maar heb je nooit die filmpjes gezien?
1: Nee, er zit
0: dat ze reageren wel op muziek.
1: Ja, dat wel. Ja, zeker.
0: Dus dat is wel tof.
1: Ja.
0: Okay,
1: ja, olifanten kunnen ook schilderen. Nou, dat kun je van een bever niet zeggen.
0: Precies. We krijgen nog een vraagje van Stefan uit Leiden. Die zegt, hoe controleer je jezelf op teken beter als je single bent? Want niet elke plek is goed te zien of te bereiken. En om nou aan te bellen bij je buurman of buurvrouw voor een grondig onderzoek is misschien ook niet zo handig.
1: Ja, ik dacht net, het is step up your game. Maar je kan ook spiegels gebruiken. Je hebt niet altijd een andere persoon nodig om teken te controleren.
0: Want hoe groot? Want ik had er volgens mij laatst één op mijn been. Dat was echt nog, die was nog kleiner dan de speldenkop.
1: Ja, maar het zijn heel klein. Zeker, ja, echt volwassen grote teken die je bijvoorbeeld bij je hond of je kat ziet. Dat zijn hele dikke grote beesten. Maar wij hebben vooral de nymfen. Dat is de tweede fase na het larvenfase. Die zijn echt heel klein. Dus we hebben pas de tweede ontwikkelingsfase. Dus ze zijn vaak kleiner dan mensen denken. En dat is wel vervelend, want er zijn ze ook minder goed te vinden.
0: Dit was echt een zandkorrel bijna op mijn benen. Ze zijn maar hij zat wel vast.
1: Ja.
0: Dus goed checken, Stefan, in blijf de spiegel checken. En lekker blijven checken. Vond het leuk dat je er weer was. Ja. Wat leuk. Mag de bever ook nog even beet houden zo?
1: Ja, zeker. Dat mag zeker. En kun jij zo misschien Take On Me van AH draaien, alsjeblieft, voor mij? Als
0: wil je die nu? Ja, oké. Ik zoek hem even.
1: De, take on echt, me. Want die zing ik altijd als er teken over me heen lopen. Wat best wel vaak is. Dus ik zing de halve tijd Take On Me van AH.
0: Heb jij vaak ook een antibiotica-kuur dan? Nodig? Ja,
1: tot nu toe 2 keer gehad. Omdat ik zo'n kring kreeg.
0: Dat je een kring kreeg, oké. Dus Stefan, goed opletten. Oh, we krijgen nog 1 vraag tot slot over de bever. Josanne zegt, wij wonen in de Pil aan het water. Ik zie de bever bijna elke ochtend. Maar hij heeft van de week onze tuin ontdekt en 2 pruimenbomen meegenomen. Ja. Een perenboom en 2 appelbomen behoorlijk toegetakeld.
1: Ja.
0: Ik heb nu maar schrikdraad neergezet. Heb jij nog andere dingen die bevers afschrikken?
1: Ik zou rondom de boom die je wil beschermen, bijvoorbeeld wat gaas doen of iets dergelijks, zodat hij er niet doorheen kan knagen, want dan wil hij niet. Dus dat zie je ook wel vaker bij bomen die beschermd worden tegen bevers, dat er dan wat
0: metaal.
1: Ja, ijzeren gaas, kippengaas omheen wordt gedaan. Dat zou ik ook doen, dat is wel logisch om te doen.
0: Dus kippengaas.
1: Bescherm ze vooral, want die bevers die kunnen flink, die gaan niet nadenken wat jij van de boom vindt voordat ze hem omknagen.
0: Precies.
1: Dat boeit ze echt niet. Ze zijn hele asociale beesten eigenlijk.
0: Rick Middelbos, dank je wel dat je er weer was en hopelijk weer tot de volgende.
1: Yes.
0: Ik heb voor jou Take On Me. Hij staat te dansen trouwens in de studio.

0: Wat schat, we moeten eens praten. Want je luistert nooit naar me. En het oor wil open.
1: NPO Radio 2.

vandaag een of andere jaren 80 modus in mijn hoofd. En toen dacht ik ineens aan Automatic van de Pointer Sisters. Want wat is dat eigenlijk een supergoeie plaat. Ik dacht, die ga ik eens even doen als after dinner hit. Dus bij deze.

0: is NPO Radio 2.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.

0: voor de beste zomerdeals. Kort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: diverse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, Sid van der Linde. Dan is er nog een en ander aan verkeer. Is het nog druk? Nee, toch, Annemiek?
7: Nee, helemaal niet meer. Er staat nog maar 14 kilometer file. Dus dat is hartstikke rustig. Maar wel een pechgeval op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht heb je daardoor 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. En drukt op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud.
6: Dankjewel. Zometeen, ik durf het bijna niet te zeggen maar. En we gaan natuurlijk even bellen met Jeroen Kijk in de Vechten. Nu het nog kan. Oh.
8: Ster. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.

0: prachtige Running Up That Hill van Kate Bush.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ah ja, je bent weer precies aan de goede kant van de radiofrequentie beland. Want we hebben wederom een uur vol muziek waar je oren echt van... die doen er een klein vreugdedansje van. Ja. En is er iets dat je bijna niet durft te zeggen, maar moet het toch echt een keer van je hart? Vertel het me. Want het is donderdag, dus ik open mijn loket voor ik durf het bijna niet te zeggen, maar app me dan met de NPO Luister-app of bel 0800-1122. Als jij bijvoorbeeld eerst de afloop van een boek leest voordat je aan pagina 1 begint. Die hebben we wel eens gehad, inderdaad. Of als jij iedereen groet in een rode auto, want mensen in een rode auto zijn gewoon jouw soort mensen. Nou, Liz die appt, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik lees mijn werkmail nooit. Als het echt belangrijk is, dan hoor ik het wel vanzelf. Wanneer ze er maar naar vragen, dan bluff ik me er altijd doorheen. Tot nu toe gaat het me prima af. Oké. Nou, voor al dat soort dingen ben ik gewoon bereikbaar. En we gaan zo meteen dus even bellen met Jeroen Kijk in de Vechten. Want die moeten niet zomaar vertrekken van Radio 2. Morgen hebben ze een laatste uitzending. Jan Willem en Jeroen. Dus die gaan we nog even...

0: Olivia Dean samen met Sam Fender.
1: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Ik kijk heel graag naar kunstschaatsen.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vind het met de hand afwassen... vind ik erg ontspannend.
1: Durf jij ook iets bijna niet te zeggen? App ons en verlos jezelf.
0: Hallo?
4: Hallo?
0: Hallo, met wie?
4: Oh, met Vester, hallo.
0: Hi Vester, hallo, met Emily.
4: Hey Emily.
0: Hi, vertel.
4: Nou, ik durf het eigenlijk bijna niet te zeggen, maar ik heb dus echt een extreme voorkeur voor een bepaald soort kraanwater.
0: Oké, je hebt een voorkeur voor een bepaald soort kraanwater.
4: Ja, je hebt heel veel soorten kraanwater. En ik heb maar weinig mensen gevonden die deze fascinatie ermee deden. Of eigenlijk een soort, ja, voor de afkeer. Want er zijn heel veel kraanwateren van verschillende soorten steden die gewoon echt gewoon niet te drinken zijn.
0: Oké. Okay.
4: Een beetje viezer of zo. En dan, ja, ook bijvoorbeeld, ja, in Hilversum, waar jullie dan nu zijn, vind ik het kraanwater ook net een beetje ding van, ja, is het net niet, net een beetje droog, net een beetje, ja, niet wat ik zelf zou willen.
0: Oké. Okay. Oké, maar je hebt het in het kraanwater, je hebt het over het kraanwater in Nederland.
4: Ja, in Nederland. Inderdaad. Ja, buitenland is natuurlijk helemaal niet om naar huis te schrijven, maar in Nederland is het nog ook wel best wel verschillend, vind ik altijd.
0: Ja, want waar zit het verschil in? Wat proef je dan? Jij zei droger, hoe bedoel je dat?
4: Ja, dat klinkt heel gek dat water droog kan zijn, maar dat, ja, soms heb je dat gewoon een beetje. Als je een slok water neemt, dan heb je gewoon een droge mond na afloop. Je denkt van, hè, ik had toch water gedronken? Of, ja. Ja, of een smaakje, dat je dat als een kraanwater is. Een smaakje, denk je van, hè, get, dat is niet het smaakje dat ik zou willen van kraanwater. Een ander soort kraanwater, bijvoorbeeld dan in Utrecht, hè, ja, heb je Bar le Duc. Nou, dat is nou echt heel erg lekker. Dat vind ik nou echt perfect. En nou, soms heb je ook weer dat kraanwater per uur verschilt. Zo is bijvoorbeeld kraanwater in de nacht lekkerder vaker dan overdag.
0: Oké, en hoe komt dat dan? Weet je dat?
4: Dat vind ik eigenlijk helemaal niet, nee. Best wel benieuwd naar eigenlijk.
0: En zet je dan 's nachts een wekker om dan van het iets betere kraanwater voor jou dan te drinken?

0: wel echt moeten doen, hè?
1: Ja, want oh, ben jij een soort waterconnoisseur? Zou ik het zo kunnen zien?
0: Bijna wel, ja. Denk het, ja, misschien wel. Nou, een nieuwe titel. Ik zet hem op LinkedIn.
1: En als jij naar een restaurant gaat en iemand zegt, over zegt, wilt u daar water bij? Zeg jij dan, waar komt het vandaan? Of?
0: Dan ga ik dat heel even goed vragen, inderdaad, wat precies de bron is.
1: Oh ja, vraag je dat?
0: Niet zomaar. Nee. Nee, dat vraag ik helemaal niet. Het is toch een beetje gênant. Want ja, ik durf het bijna niet te zeggen.
1: Of dan neem je gewoon een slok en zeg je, gadverzutten.
0: Ja.
1: Of zo. Of, hè?
0: Of, ja, of weer Amsterdam, hè?
1: Ja.
0: Shit.
1: Maar wat is het beste water in Nederland dan, volgens jou?
0: Ja, ik denk toch wat van Zeist.
1: Zeist, oké, okay, specifiek. Woon je in Zeist?
0: Ja, ik ben daar geboren en getogen. Dus dat is ook misschien wat er mee speelt. Want Utrecht is een hele mooie tweede plek.
1: Oké, okay, het is wel heuvelrug, zeg maar. Als ik het even zo uit mijn hoofd op de kaart voor me zie. Dat is het dan lekkerder water. Wat bijvoorbeeld Zeeland? Water in Zeeland?
0: Daar ben ik al lang niet meer geweest. Dus dat zou ik niet goed kunnen zeggen eigenlijk. Daar durf ik geen uitspraak over te doen.
1: Maar Hilversum vind je echt niet te drinken?
0: Nee, dat valt een beetje tegen. Dat is een beetje jammer.
1: Oké. Okay. En hoe lang heb je dit al dan?
0: Ja, eigenlijk best wel mijn hele leven eigenlijk al. Het is iets wat al mijn hele leven al meeging. Dat ik als kind al gewoon al had. Dat ik dan, nou, vooral een s'nachts dan wakker werd. Dat ik dacht van, oh, maar nu is het echt lekker. En als je dan bij vrienden was ergens in een andere stad of een andere dorp. Dan denk je van, nou, ja, jammer dit weer.
1: Oké, okay. En zeg je het dan ook?
0: Nee, meestal houd ik het voor mezelf. Meestal is het iets wat ik dan niet echt vaak tegen mensen zeg. Dat bijna niemand het herkent. Het is een beetje een heel eenzame bestaan eigenlijk met water.
1: Nou ja, er zijn vast mee, als je nu luistert en je doet dit ook, app me even met de NPO luisteren. Patrick die app meteen. Kraanwater in West-Nederland bevat doorgaans meer kalk dan in het binnenland. Water op de Veluwe vind ik persoonlijk dan weer lekkerder. En ik kom zelf uit het Westen, dus dat is wel meer richting, zeg maar, wat jij zei, Zeist. En dan op een gegeven moment, als je nog verder gaat, krijg je de Veluwe natuurlijk. Dus het is misschien is het wel gestaafd, zeg maar. Is het wel waar wat jij zegt? Dat alleen. Ja.
0: Heb ik in Patrick een medegenoot gevonden dan?
1: Ja, precies, dat is wat ik bedoel te zeggen. Ja, wat leuk. Maar goed, wat nou als jou zo'n glas wordt aangeboden, bijvoorbeeld in Hilversum, zeg je dan, ik heb geen dorst?
0: Nee, ben ik heel beleefd. Dus, ach, dankjewel, wat fijn.
1: En dan gooi je hem in de plant? Of
0: één grote teug, dat je zo min mogelijk van merkt.
1: Okay.
0: Die gelijk weg is.
1: En koop je ook gewoon in de winkel bronwater bijvoorbeeld, van een bepaald merk? Want je zei Bar-le-Duc, ja. Utrecht, is goed.
0: Ja, ik koop dus ook altijd Bar-le-Duc, ja.
1: Ja, en Spa, smeer?
0: Zwaar ook lekker.
1: Nee, Zwaar ook lekker.
0: Dat is ook een hele lekkere.
1: Oké, okay. En wat is echt smerig?
0: Ja, dan ga ik even van die watermerken bashen. Dat is ook niet natuurlijk.
1: Ja,
0: netjes.
1: Dat is ook niet onaardig, natuurlijk.
0: Nee, precies.
1: Oké. Okay.
0: Maar
1: En buitenland drink je ook niet uit de kraan?
0: Nee, dat helemaal niet. En daar zit ook wat chloor in en zo. Dat is helemaal. Nou, toevallig, ik had een tijdje ook in Noorwegen gewoond. En daar zou je denken dat water is ook vast wel goed. Want dat zit toch aan die fjorden. Dan heb je lekker dat ijskoude water vanuit de bergen.
1: Ja.
0: Dat water was ook toch weer gewoon net niks. Gewoon dat je, ja.
1: Ja, jeetje. En neem je dan je eigen water mee op vakantie? Voor zover dat kan?
0: Ik had natuurlijk de Noorwegen ging wel gedaan, ja.
1: Oh ja?
0: Had ik wel een waterfles mee, inderdaad. Die heb ik uiteindelijk op een gegeven moment gewoon voor het sentiment niet heb opgedronken, maar gewoon bij me had gedragen als mensje van het water van thuis.
1: Het water van thuis. Of een jerrycan water, Zeist's water.
0: Exact, ja. Dat het gewoon af en toe als het echt heel moeilijk was, dan kon ik daar even een sipje van nemen.
1: Hmm,
0: dan kon ik weer door.
1: Je krijgt nog een vraag van Linda, die zegt, maakt het uit of het water ijskoud is of lauw?
0: Oeh, ja, zeker. Ja, ik wil graag die kraan even goed doorspoelen als het mag, hè, volgens de watertekorten.
1: Ja.
0: Dan is dat lekker cool. Is dat natuurlijk wel het beste. Dan lekker
1: cool.
0: Dat lauwe water smaakt ook weer net wat minder.
1: Ja. Oké, okay. Ik noteer hem. Dankjewel voor je openheid, Vester.
0: Nou, geen probleem.
1: Ik zie in de app al dat je niet de enige bent die dit heeft, hoor.
0: Oh, dat scheelt weer. Oh, dan kan ik het wel iets meer delen. Dan hoef ik niet meer zo bang te zijn om het te zeggen.
1: Kunnen jullie toch een hele natte club met elkaar beginnen? Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Vester, doei. Hey.

0: Koen, love about it. Dankjewel, Rox, voor je lekkere mic-geluidje. Sorry. Linda die zegt, ja, het is een leuke rubriek. Ik durf bij niet te zeggen, maar bellen is anoniem. Er zit ook geen beeld bij. Ik vraag me dan wel af waarom mensen het dan wel op de radio willen zeggen met hun eigen stem. Bellers zijn toch te herkennen aan hun stem? Of gebruiken jullie stemvervormers? We hebben volgens mij nog nooit echt een stemvervormer gebruikt.
1: Nou, wij niet, nee.
0: Maar, mensen mogen van mij een naam verzinnen, maar dat gebeurt in de praktijk. Misschien is dat maar in 6 jaar tijd 2 keer gebeurd.
1: Ja, dat denk ik ook. Heel weinig. Ik denk heel alleen weinig, die vrouw die de naam van haar eerste
0: kleinkind niet
1: vond zij vreselijk.
0: Ja.
1: En toen dacht ze, ja, ga ik toch maar anoniem dit even vertellen. Wat ik wel snap.
0: Wat ik snap, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, veel luisteraars, ik weet niet, maar... Je herkent mensen toch wel.
1: Ik vond ook laatst die leuke dame die we hadden, die zei... ik kijk in mensen hun kliko. En toen zei ze, ja, ik zal maar niet mijn echte naam doen. En toen zei ze, maar ik woon in... Nou, ze woonde in Schubbekutteveen.
0: Ja.
1: Met haar 2 tekkeltjes. Alleen. En toen dacht ik, ja, iedereen weet nu wel wie jij bent.
0: Wie
1: Linda,
0: jij bent.
1: Of weet ik hoe je heet.
0: Ja, dat is Linda. Vester, die zei net, ik durf bijna niet te zeggen... maar ik ben behoorlijk kieskeurig als het om kraanwater gaat. In Utrecht en Zeist is een smullen. In Amsterdam is het walgelijk. Amsterdam, Hilversum is ook niet te zuipen.
1: Zelfs in Noorwegen was een beetje meh.
0: Ja. Ja. Het ontrol rechtstreeks van de fjord. En hij zei, mij niet bellen. Mieneke, die zegt, hier in Kamerik hebben we heerlijk kraanwater. Het komt uit Linschoten. Ik woon vlakbij een waterwindbedrijf. Mooi. Laura die zegt, ik herken dit. Ik vind het water in het oosten, namelijk in Overijssel, het lekkerst. Lekkerder nog dan dat van Zeist, waar ik ook jaren heb gewoond.
1: Oh.
0: Als je heel veel kraanwater drinkt, ga je vanzelf de verschillen proeven. Misschien is dat het gewoon. Ik ben gewoon niet zo'n...
1: Ja.
0: Ik drink ook te weinig.
1: En Jaap die zegt, ik kom uit de regio Ommen. Superlekker. Dat is ook bij Zeist en zo, toch? Of niet?
0: Denk ik.
1: Ommen?
0: Nee, ik wel.
1: Weet je, forget it. Ja.
0: Sabine die zegt, in Zwolle hebben we hard water. Bevat kalk. De wasmachines gaan hier ook minder lang mee.
1: Oh, ja? Hebben we ook een poosje gehad. En dan in de vaat krijg je altijd die kring in het midden van je wijnglas.
0: Oh. Ja. Hilde zegt, ik snap hem wel. Ik lust ook geen kraanwater, omdat het altijd een rare nasmaak heeft. Ja. Mariette die zegt, ligt het ook niet gewoon aan de waterleiding, zeg maar, waar het water doorheen gaat? S'nachts staat het gewoon langer stil in de waterleiding. Dacht ik zomaar eventjes. Ja, ik heb geen idee.
1: Zo'n punt, Mariette.
0: Ik heb tijd nachtradio gemaakt. Toen hadden we wel vaak een jongen aan de lijn die s'nachts water testte. Want het gaat gewoon 24 uur per dag gaat het door. Want als er een bacterie wordt aangetroffen, want dat heb je wel eens, heb ik ook laatst gehad.
1: Ja.
0: Dan gaan alle alarmen aan van, oh nee, niet nu wel je drinkwater koken.
1: Ja.
0: Dus dat wordt dag en dag wordt het in Nederland getest.
1: En dan doen ze zo'n...
0: van die dingetjes erin. En hij nam mij toen helemaal mee in dat proces. Dat is echt superleuk.
1: Wel leuk.
0: Echt nachtwerk.
1: En dan werd het rood als het niet goed was.
0: Ja, nee, ik weet niet. Dan ging er iets af van een alarm, denk ik. Jimmy die zegt, water is ook niet overal hetzelfde. Het schijnt bijvoorbeeld dat Den Bosch, waar jij vandaan komt, een bron heeft van 50.000 jaar oud of zo.
1: Nou,
0: ik denk niet 50.000, maar...
1: dat proef je, hoor.
0: Ja, dat proef je.
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, het is heel droog water. Bijna niks meer in.
1: Drug.
0: Ja, helemaal drug. Sanne zegt, ik vind zacht kraanwater ook lekkerder. Lin hebben gehad. Jan die zegt, heeft te maken met een soort grond waar water wordt gewonnen. En dat kan per gebied verschillen. Ja, je hebt natuurlijk veen en zand, et cetera.
1: Lus heb ik onthouden van aardrijkskunde.
0: Lus? Ja, is dat ook in Nederland?
1: L-O met puntjes S.
0: Lus?
1: Was een beetje in de buurt van Apeldoorn, volgens mij.
0: Oké.
1: Die kant.
0: Heel specifiek. Ja. Of alleen Zeist, weet je wel. Misschien is dat. Johan die zegt, kraanwater kan ik wel inkomen. Sinds ik verhuisd ben vanuit Noord-Holland naar Brabant, bijna 10 jaar geleden, merk ik ook verschil. Water in Noord-Holland was lekkerder. Oh, lekkerder.
1: Lijkt me helemaal niet lekker daar.
0: Ja, jij moet even rustig water doen, oude Brabander. Arjen die zegt, we hebben een kalkfilter. Je proeft het verschil duidelijk. Jan zegt, wees blij dat we gewoon overal lekker water kunnen drinken. En Alexander zegt, ik heb dat ook, maar dan met bier.
1: Oké. Proost, Alexander.
0: Alexander, heel veel proost. Hè? Laat het je smaken. Volgende week doen we weer in Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Sta gewoon wijd open via de app. NPO Luister-app kan je me benaderen met of zonder valse naam. Het maakt me echt helemaal niks uit. Luister.

0: Ella Langley, Choose in Texas, hier in het Orgeloop. Want ja, morgen is de dag waarvan we eigenlijk al een maand weten dat die zou komen. De allerlaatste ochtendshow van Jan-Willem Robeen en Jeroen Kijk in de Vecht op NPO Radio 2. Zij gaan een nieuw avontuur aan bij Radio 10. En dat is mooi voor hen en heel jammer voor ons. Maar sowieso een moment om even bij stil te staan. Daarom bel ik met de lieftallige Jeroen Kitvi, Jeroen Kijk in de Vechten. De afgelopen 11 jaar presenteerde hij Bureau Kijk in de Vechten, de Soul Night. JW start op de top 2000 en natuurlijk ook altijd de staat van Stassen met heel veel vervanging. Hallo lieve schat.
1: Hallo Emily, goedenavond.
0: Oh, ik vind
1: cappuccino
0: het wel mooi.
1: Niet te vergeten.
0: En cappuccino inderdaad, ja jeetje. Hoe lang heb je nou bij Radio 2 gewerkt?
1: Ik ben in 2012 bij Radio 2 gekomen, dus 14 jaar.
0: Holy moly.
1: Ja, dat zat ik had precies hetzelfde toen ik erover na ging denken. En het is ook echt die afgelopen weken dat we dit hebben aangekondigd, dat het dus zeg maar echt wordt. Ook precies die hele trip down memory lane en al die programma's die je opnoemde, die allemaal ook helemaal hun eigen energie en dynamiek en alle plezier die we hebben gehad, ook bij het Bureau Kijken te vechten. En inderdaad de staat van Stassen en de zomerse staat van Stassen. Ik denk, oh wat bijzonder dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. Dat is wel echt wat overheerst.
0: Ja, geweldig. Ja, ik kijk enorm naar je op en ik weet nog wel dat ik een keer regie deed bij jou. En toen stierf Prins. Kan je dat nog herinneren? Heel lang geleden. Nou, jij deed toen de staat en ik was jouw redacteur.
1: Ja, we hebben een paar jaar gehad dat we alleen maar dat soort uitzendingen hadden. Ja. Ik weet ook nog de avond, dat was natuurlijk verschrikkelijk verdrietig. De MH17 die avond.
0: Ach, ja.
1: Toen hadden wij ook uitzending. En dat is zo intens, dat ga ik nooit meer vergeten, dat we daar dan radio van moesten maken. Maar dat ik ook denk, dat hebben we alleen maar kunnen doen omdat we met de allerbeste mensen van de hele wereld qua radio mogen werken. En dat dan toch op een of andere manier ook op gevoel en vertrouwen vorm kunnen geven.
0: Ja, nou ja, dat was jou wel toevertrouwd in ieder geval. Maar een van de programma's die jij hebt. Ja, hoe is het trouwens in Nijmegen? Sorry, hoe is het met de Vierdaagse?
1: De Vierdaagse is gewoon de Vierdaagse. Een heleboel mensen wandelen een stuk en klaar. Nee, en het is gelukkig heel mooi weer. Maar
0: ja.
1: Het is eigenlijk perfect wandelweer 's ochtends, want het is niet te warm en niet te koud en het regent eigenlijk niet. Dus het is toch ook elke keer weer heel bijzonder om dat mee te mogen maken. Daar kan ik ook niet al te makkelijk overheen stappen.
0: Nee, dat is ook zo. En dan morgen de laatste. Ach.
1: Dat wordt heel raar.
0: Maar even terug naar het hier nu. Een van de programma's die je hebt gemaakt hier bij NPO Radio 2 is natuurlijk Bureau Kijken in de Vechten.
1: Ja.
0: Wat ik in de vorm van Bureau de Wild dan een tijd heb overgenomen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar in Bureau Kijken in de Vechten sprak jij iedere week nog met je moeder, jouw radiomoeder. En we hebben haar namens ons allemaal gevraagd om iets liefs over jou te zeggen.
2: Nee.
0: Dus hou je vast. Komt-ie aan.
2: Hey Jeroen, je bureaumoeder hier. Vanuit het warme Frankrijk. Ik had gisteren slagroom nodig. Is er in dit hele vakantiehuis geen mixer te vinden natuurlijk. En toen heb ik de room in een potje gedaan met een deksel, goed geschud. Nou, dat werkte ook. Het is maar een tip. Je gaat weg bij Radio 2. Maar heel veel mensen gaan je missen. Jou en Jan-Willem. Want je gaat samen, een gouden koppel, Radio 10. Radio 12, wat mij betreft, hè, met jullie tweeën erbij. Het wordt vast een fantastisch avontuur. En je doet je naam opnieuw eer aan, hè. Kijk in de Vechten, altijd iets nieuws aan de horizon. Ik wens je heel veel succes. En een dikke zoen van je bureaumoeder. Dag, jongen.
0: Ja.
1: Nou, wat ontzettend lief.
0: Lief.
1: Ach, jongens, ik zit hier gewoon met tranen in mijn ogen.
0: Ja, ik heb weinig toe te voegen aan de lieve woorden van Margot Maas. Ik ga je missen, Jeroen. We gaan je allemaal rocksen. Ja, we gaan hem allemaal
3: missen. Zeker.
1: Ik ga niet dood, hè. We kunnen
3: altijd nog
1: drankjes gaan drinken.
0: Dat is waar.
1: Karabiel.
0: Ja, en jouw stem leeft ook voort in ons spel, The Sound of Music, in een andere vormgeving. Jeroen Kijken en Vechten, we love you. Jan-Willem natuurlijk ook. Maar we love you, tot ziens. En ik heb voor jou You'll Never Walk Alone. Want als er ook maar iets is, we staan allemaal achter jullie. En we hopen dat jullie het heel goed gaan doen. Doeg!

Still, Shut Off the Lights. En daarvoor Gary en de Pacemakers. Speciaal voor lief Jeroen Kijk in de Vechten en Jan-Willem Roodbeen. We gaan jullie enorm missen. Succes morgen. En het is echt zo. You'll never walk alone. En we zien elkaar nog zeker. Dus dat.

0: Dit was het Orwell ook wat voor de donderdag. Heel veel succes nog als je nog de vierdaagse, als je lekker gaat genieten daar. Morgen misschien ook nog een stukje loopt. Weet ik eigenlijk niet, volgens mij niet, maar succes. En heel veel plezier bij Morad. Ik ben er maandag weer. Tot dan, doeg! Ster.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
3: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: Daar zijn we weer! Carpetright komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpetright.
5: Europa is van Picasso. India is van mij.
6: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
4: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
7: Van Showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd...

0: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. En de buren, die winnen ook. Alleen deze maand winnen er zelfs twee keer zoveel postcodes een straatprijs. Van maar liefst 25.000 euro per lot. Dat wil je toch niet missen? Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Radio 2.
3: 8 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt. Vaak dwingen leden kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand, die sinds oktober geldt, geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerpinguïns kreeg vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en naar voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer, vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt, later is er meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel een website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Met Morad.

een verzoekje binnen via de app van Steve. Hey Morad, ik heb me laten inspireren door de film Voicemails voor Isabel. Een romcom, die staat op dit moment op Netflix. Heel erg aan te raden. En daarin zit de nummer van Robin, Dancing on My Own. En deze wil die dus aandragen voor Disco Donderdag. Oké, dat is dus deze. Oké, zou je aan...

0: Washington en War in het kader van
1: Disco.
2: Disco.
3: From disco to disco.
1: Disco, disco donderdag.
0: Ja, ik ga zo meteen de definitieve plaat draaien hoor. Maar ik kom echt hele leuke verrassende dingen tegen in de NPO Luister-app. De vraag die ik aan je stel is waar heb jij op gedanst in de discotheek? Erik?
4: Goedenavond Murat. Wij hebben vroeger heel veel gedanst op Hot Chocolate en Everyone's a Winner. We waren over de hele dansvloer.
0: Die was ik helemaal vergeten dat deze nog bestond, joh, op Cuba. Maar wel een hele lekkere, fijne plaat. Staat erbij als eventuele leuke optie. Dankjewel voor deze, Erik. Oké, ik neem je even mee terug naar de jaren 80. De tijd van grote schoudervullingen, neonkleuren, aerobicskleding. Wat ook bij de ethisch hoort, zijn zoetsappige popliedjes. Nummers waar de verliefdheid vanaf druipt. Denk bijvoorbeeld aan Take My Breath Away van Berlin of Nothing's Gonna Change My Love For You van Glenn Medeiros. Nou, daar kun je natuurlijk heerlijk bij wegzwijmelen, maar dat soort liedjes vallen niet bij iedereen in de smaak. En daarom dacht zanger Billy Idol, ik ga dat eens even lekker helemaal anders doen.
5: I think I was just deliberately trying to write not a love song. Because the 80s was full of love songs, all drippy, soppy love songs. So I thought maybe I'll just write an anti-love song. It's almost a murder song. That's what I was thinking about. Something like a serial killer.
0: Ja, en die murder song. Dat wordt dan deze. Eyes Without a Face. En zometeen hier op NPO Radio 2. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Het is Mr. Know-it-all, Teddy Swims op je radio. Ik vind het leuk om elke donderdag aan jou de vraag te stellen: hey, wat is nou die ene plaat waar je vroeger op hebt gedanst in de discotheek? En dan krijg je meteen de kans om een plaat aan te vragen die misschien ook niet zo heel vaak op de radio gedraaid wordt. Nou, dan ben ik je man. En je René, zegt maar.
1: Hey Morat, René van Lieshout, goedenavond. Hey, nummers om lekker op te dansen. Ja, dat is natuurlijk Back by Dope Demand van King B of Tony Scott. Weet je, dat was natuurlijk helemaal in mijn tijd de hits. Dus als je iets van daarvan draait, jongen, dat zou je mijn avond helemaal goed maken. Dankjewel, hè.
2: Disco. Disco. Disco. Disco donderdag.

0: Paul McCartney, Hope of Deliverance. Oké, tijd voor nieuwe muziek. En vanavond heb ik de nieuwe single van Jet Rebel voor je meegenomen. En die release die valt samen met een toch wel best wel hele bijzondere mijlpaal. Want Jet Rebel is deze week precies 10 jaar clean. Ja, sindsdien heeft hij eigenlijk geen alcohol en drugs meer aangeraakt. Dus echt wel een mijlpaal. En dat gaat ervoor zorgen dat je gaat terugblikken, hè, zo'n 10 jaar. 10 jaar geleden was Jet Rebel dus een compleet ander mens door die verslaving. Ja, voor zijn moeder was dat natuurlijk ook een hele heftige periode. Ze voelde zich helemaal machteloos. Kon alleen maar toekijken vanaf de zijlijn. Want ja, uit een verslaving komen, ja, dat kan je eigenlijk echt alleen maar zelf doen. Je moet het zelf willen. En anders werkt het niet. Nou ja, en om excuses aan te bieden aan zijn moeder heeft Jet Rebel een nieuw liedje geschreven. En dat liedje heet Sorry Mama.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Jet Rebel met Sorry Mama.

Madonna Into the Groove. Ik weet het hoor, je wil inspraak hebben op de playlist. Dan moet je even goed opletten, want de ballen van Moral die staan alvast warm te draaien. Zometeen trek ik een balletje. Balletje bepaalt een categorie. En binnen die categorie mag jij zometeen...

0: Killers Wheel op 2. En dan is daar het moment. Het moment is aangebroken voor...
1: De ballen van Morat.
0: Is gewoon leuk, omdat je dan moet nadenken over welke plaat... kan ik bedenken die dan met dat thema te maken heeft. Maar het moet ook nog eens een leuke plaat zijn, want ik ga hem namelijk ook draaien. Hè.
2: Ja, precies. En je mag lekker breed associëren.
0: Ja, klopt. Even kijken. Balletje 61 komt uit het apparaat.
2: Even kijken. Dat is de categorie warm.
0: Oh, warm?
2: Warm.
0: Even denken, welke kant kan het dan opgaan als het woordje warm is?
2: Dat krijg je ook wel een beetje als hot, dus hot in the city bijvoorbeeld.
0: Ah, dat soort dingen, ja.
2: Je kan er meerdere kanten op.
0: Denk er maar even goed over na. Welke plaat die terug te herleiden is naar het woord warm, mag ik voor je draaien? Je kan me appen via de NPO Luister-app of bellen op 0800-1122.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
6: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Dividendity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatje.
16: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995... en €205 netto bijtelling.
5: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: De ballen van Morat.
8: Ja, en we trokken een balletje. En dat balletje vertelde ons dat we op zoek moeten gaan naar een plaatje dat gaat over warm. Nou ja, probeer maar iets te bedenken wat dan terug te herleiden is naar warm. Even kijken wat er gebeurt in de NPO Luister-app. Chris heeft het over Girl Crazy van Hot Chocolate.
9: Cause I'm girl crazy.
8: Oké, staat genoteerd.
10: Dag Morat.
8: Hallo.
10: Nou, wat dacht je van Theo Toriate van Queen? Dat is Let Us Cling Together. Nou, en als je together bent, dan krijg je het warm. Vind je dat niet de goeie?
8: Oh ja.
10: Groetjes, doei!

0: Keen, Silenced by the Night. Hey, Bas.
1: Yes.
0: Hallo.
1: Goedenavond.
0: Heb je airco thuis?
1: Dat is niet nodig, maar ik heb het wel.
0: Dat lijkt me zeer prettig, toch? Tijdens die hittegolven van de afgelopen maand.
1: Nee, zeker wel. Maar het is nu wel lekker.
0: Ja, nee, het is nu... En eerlijk, ik heb liever dit... dan dat hele warme weer van de afgelopen tijd.
1: Ja, snap je? Ik ook.
0: Ja, dat kan ik me bij jou ook voorstellen. Kijk, bij mij heeft het te maken met werk, hè. Je zit in een warme studio en dan is het zeg maar niet te koelen. Maar jij bent ook bezig met achterstallig onderhoud, begreep ik.
1: Nou ja, qua werk... ben ik buiten bezig, dus dan is deze temperatuur beter dan 35 graden.
0: Ja, precies. Wat ben je buiten aan het doen?
1: Ik ben hovenier, dus we maken alle tuintjes mooi.
0: Oh, zo, oké. Juist, en dan... Oké, maar dan achterstallig onderhoud. Daarmee bedoelde ik, volgens mij ben je bezig met de administratie op dit moment.
1: Oh ja, nu thuis.
0: Weet je, het moet gebeuren, maar niet het allerleukste volgens mij van zelfstandigen zijn.
1: Nee, je schuift het altijd vooruit.
0: Ja, heel herkenbaar. En dan dat mailtje van de Belastingdienst. Vergeet je je wat is het ook weer, kwartaalaangifte niet?
1: Oh ja. De blauwe envelop.
0: Ja. Hey, als we het over hitte hebben, het balletje wat ik trok... vroeg aan ons, zoek een fijne plaat waar mensen blij van worden. Die gaat over de hitte. Wat moet ik voor draaien, Bas?
1: Hartstikke leuk. Ik had het origineel maar gepakt. Dat is ook een keer leuk.
0: Ja, zeg het maar. Van welke plaat?
1: Ja, Hot.
0: Juist! En dan zeg je ook inderdaad het origineel. Want hier op Radio 2 draaien we eigenlijk wat vaker de Buster Poindexter versie. Wat de cover is inderdaad.
1: Precies.
0: Maar er is niemand die het origineel draait.
1: Nou ja, dan gaan we dat nu vanavond meemaken.
0: Dat is leuk.
1: Ik hoop dat iedereen ervan geniet.
0: Laten we hem gaan instarten. Dankjewel, Bas.
1: Is goed, jongen.
0: Hoi. Fijne uitzending.

0: Muziek van Cressip, Teddy Vera, Make It a Memory. Nou, als je de wereld wil veranderen, je hebt hem vast vaker gehoord, dan begin je bij jezelf. En dat klinkt heel cliché misschien, maar het was ook de filosofie van Michael Jackson. Hij schreef niet voor niets het liedje Man in the Mirror. En als je dan zo'n nummer maakt, ja, dan zijn er natuurlijk journalisten die gaan vragen: ja, Michael, ben je zelf tevreden met de man die je in de spiegel ziet? En ja, wat doe je zelf dan om de wereld een betere plek te maken? Dit was zijn antwoord.
1: I'm never totally satisfied. I always wish the world could be a better place. No. Hopefully, you know, that's what I do with my music. We bring happiness to people. And to bring joy. And some peace in their lives.
0: Ja, hij wil de mensen dus blij maken met zijn muziek om zo het leven een stukje lichter te maken. En als ik dan voor mezelf spreek, dat is hem aardig gelukt.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Er is nog zo'n half uurtje te gaan. Dan heb ik nog één vraag voor je. Hè. Welke plaat is...
1: Morat's Most Wanted.
0: Elke avond neem ik twee nummers voor je mee... die op een bepaalde manier met elkaar zijn verbonden. Elke dag een ander linkje of een ander thema. En vanavond herdenken we Amy Winehouse. Nou ja, misschien wel meegekregen in het nieuws. Het is vandaag 15 jaar geleden dat Amy Winehouse overleed. Dus ik heb twee platen van haar, die je allebei niet zo vaak op de radio hoort. Kies je voor optie A, dan krijg je het liedje Love is a Losing Game.
2: And now the final frame.
0: Maar vind je deze niet zo leuk, dan kun je ook nog voor een op.

leuk. Gewoon even twee platen die je niet zo vaak hoort door je speakers. De vraag aan jou is: met welke plaat gaan we Amy Winehouse herdenken vanavond? Welke is Morad's Most Wanted? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app en open je de Radio 2-chat. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag je me natuurlijk altijd extra appen. Hè? Maar de poll verschijnt als vanzelf in je beeldscherm. Lekker hè, Radio 2 in de avond op je donderdag. Met zometeen Role Model uit de verrukkelijke 15. En dit is Jamiroquai.

Hope 3000. Een plaat die op de tiplijst staat van de verrukkelijke 15. Nog heel even, en dan is het tijd voor de uitslag van Morad's Most Wanted. Vanavond mag je kiezen uit twee platen van Amy Winehouse. Want het is vandaag exact 15 jaar geleden dat Amy overleed. Ik kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Zonder dat ik je vertel welk percentage bij welke plaat hoort. 69% tegenover 31%. Wil je nog het verschil maken? Ik zou zeggen, stemmen. Dat

0: Vandaag Amy Winehouse, Love is a Losing Game, tegenover Amy Winehouse, Stronger Than Me. De stembox is gesloten. Wat willen de mensen horen, Anne?
1: Zeker, de stembox is officieel dicht nu, dus je kan niet meer je stem doorgeven.
0: Ja.
1: Wat leuk was, is dat heel veel mensen vandaag een motivatie mee hebben gestuurd voor waarom ze op de ene of de andere plaat hebben gestemd. Floortje zegt bijvoorbeeld, ja, Love is a Losing Game natuurlijk, 100% mag ik daar dan ook 100 keer op stemmen. Nou, dat gaat helaas niet.
0: Nee, maar dat voorkomt die poll dus.
1: Ja, dat voorkomt die poll, maar je enthousiasme is heel leuk. En Francine zegt, ja, ik ga voor optie B, want die heeft net wat meer swing en soul, heerlijk voor onderweg. Maar uiteindelijk is het de andere optie geworden. Met...
0: Oh, start ik hem gewoon te vroeg
1: in. Maakt niet uit.
0: Oké. Okay. Nee, deze verdient het echt wel gewoon in zijn volledigheid gedraaid te worden, inclusief de intro.
1: Ja, 71% van de stemmen.
0: 71% van de stemmen voor Loving the Losing Game van Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Het is eigenlijk ook wel de queen van vandaag. Hè? Het is toch, of misschien wel de legendarische zangeres van altijd misschien wel. Jasper.
1: Jij durft.
0: Ja. Ja, maar je weet hoe het werkt.
1: Ja,
0: je weet hoe het werkt. Wat zeg je?
1: Amy is legendarisch.
0: Nee, Amy is legendarisch. Ja. Maar het is toch weer tijd voor die muzikale afvalrace van de avond. Hè. Drie nummers melden zich vol goede moed alsnog. Maar slechts één loopt hier als kampioen naar buiten. En wie bepaalt dat? De menselijke jukebox himself, Jasper. All
2: right. Jaspers finale. Oordeel.
0: Ah, we beginnen makkelijk hoor. Amy Winehouse of...
1: Yeah. Nee, Amy.
0: Ja, de... Oké. Okay. Amy Winehouse of...
1: Next
0: to me.
1: Nee, Amy.
0: Oh ja, easy. Nou, wordt die moeilijk. Amy Winehouse of...
1: Ah, verdomme, wat doe je me aan?
0: Zo net voor het weekend. Maar ja. Wie blijft overeind?
1: Kan ik een joker inzetten?
0: Maar wat houdt dat in dan bij jouw finale oordeel?
1: Dat ik gewoon niet kan kiezen.
0: Ja.
1: Zo werkt het niet, hè? Je wilt nu iets keihards horen.
0: Amy Winehouse of Etta James?
1: Nou, doe Amy.
0: Amy Winehouse erin! Zo meteen Jasper in Tips Avondslot.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ja, met het weekend in het vizier openen de poorten van Tim's avondslot zometeen met luid gekraak. Ja, treed lekker binnen, je bent van harte welkom. Maar kijk uit, de poortwachters van vanavond die zijn niet onbekend met kannibalisme.
15: Oh, een smakelijk hapje. En wie het zijn, hoor je zometeen.
16: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost, Autotaalglas.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer

0: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: Lou Reed en een vleugje David Bowie natuurlijk. De man die op de achtergrond ook nog te horen was qua zang. En ook aan de knoppen zat toen het nummer werd opgenomen. En Lou Reed die had zoiets van, ja, ik mocht hem eigenlijk dankbaar zijn. Want zonder David Bowie was het eigenlijk helemaal niks geworden. Nou, Lou, kom op.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghettilepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Ja, nog één keer Jasper's Avondslot en dan is het klaar voor mij. Ja, ik snap dat jij er blij mee bent. Volgende week hoor je Jeroen van Inkel. En Tannas gaat zich ook nog melden. Gijs Hakkert ga je nog horen. En dan over 2 weken is Tim weer gezellig terug hier op de avond. Opmerkelijk. Ja, je kent het misschien wel als je wel eens bij een concert staat. Hè, dat mensen die, misschien doe je het zelf ook wel, heel enthousiast staan mee te zingen. Soms net een tikkeltje te vals. Dat je denkt, nou laat het maar aan de artiest over. Jessie J, zangeres, die je misschien wellicht kent van Price Tag. Die gaat er momenteel viral met een oproep die ze doet tijdens haar concerten aan fans. Ja, nog een opmerkelijk oproep eigenlijk. Om dat met name niet te doen, om keihard mee te zingen.
2: If you know that you can't sing, and there's someone filming near you, just keep your voice low. Because TikTok is the only way we are now successful. So if it's your voice and my face, I'm fucked.
0: Ja, of je dus niet zo keihard mee wil zingen bij haar concerten. En of je dat vanavond dan ook niet met wil doen met de muziek die we draaien. Weet je, gewoon even een beetje ingetogen. Dat de artiesten gewoon dat kunnen laten doen zelf, hè? Zo meteen na 11 uur spelen we ook de Deep Dish Pop Quiz. Ben je een groot fan van een bepaalde artiest of een band en dan wil je heel graag een keer jouw favoriete onbekende liedje aan heel Nederland laten horen? Nou, dat kunnen we regelen vanavond. Je krijgt namelijk 3 vragen dan over jouw favoriete artiest. Heb je ze alle 3 goed, dan draaien we jouw liedje. En dat is dan een albumpaar of een track die je niet al te vaak hoort. Heb je het fout? Ja, dan word je afgestraft keihard met een hit. Dat je denkt, oh nee, niet weer die hit. Ja. Maar goed, je kan ook denken, het is gewoon een prijsje. Dus je valt altijd in de prijzen. Genoeg om voor te strijden, dus kom erop als je zo'n favoriet artiest met een heel onbekende deun hebt. Stuur hem vooral eventjes in via die NPO Luisterapp. Je wint dus altijd, ja, zeker.
3: Alweer een winnaar!

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

vind ik dat ik me goed moet voorbereiden. Maar ja, ik kan niet zomaar daar gaan staan. Daar ben ik niet fatsoenlijk bij stem. Maar hij heeft nog wel een mooie analyse losgelaten op zijn carrière. Dat vind ik dan wel weer. Ja, de man heeft toch ook wel echt humor. En relativering. Hij zegt, ja, het is toch echt mooi dat ik ondanks de uitstraling van een wiskundeleraar zo ver ben gekomen met muziek maken. Nou, hulde voor de zelfkennis.

Eigenlijk kunnen ze alles maken, hè. Soul, funk, hip-hop, rock, blues. Het is eigenlijk alles in een blender doen en dan krijg je dit. Loco, de Fun Loving Criminals in Tim's Avondslot op NPO Radio 2. Ja, we weten het al een tijdje. Hij gaat niet meer optreden. Phil Collins, hij is er klaar mee. Ja, zijn gezondheid laat hem natuurlijk al een tijd helaas in de steek. Hij wordt dit jaar opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Er waren natuurlijk nog speculaties van, zou hij daar nog komen? Maar hij heeft gezegd, nee, ga ik niet doen. Want hij heeft zoiets van, dan moet je in topvorm zijn. En dat ben ik niet, weet je. Ik kan niet zomaar een podium opgaan.

0: zoiets hebt van, oh, fijn, lekkere stem, lekker geluid. Mijn tipje voor de Verrukkelijke 15 zou ik zeggen, als je zoiets hebt van, nou, dit moet zeker in die lijst voorbij komen, weer komende zondag. Stem dan eventjes via nporadio2.nl, zou ik zeggen.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Maar eerst eventjes iets heel anders, want we zijn deze weken op zoek naar muzikale herinneringen aan legendarische vakanties. En gisteravond, ja, het was nog een bijzonder verhaal wat we hadden van Robert. We hebben zelfs nog getwijfeld aan de echtheid, want ik raakte er ook thuis vandaag niet over uitgesproken, eerlijk gezegd. Ja, hij heeft geappt dat het echt is gebeurd. Hij vertelde namelijk een verhaal dat hij een geheime date op het strand van Vlieland had gehad. Het had de hele nacht geduurd en zijn vrouw was gewoon thuis aan het werk. En nou ja, hij heeft een hartstochtelijke nacht gehad. Hij heeft het ook nooit aan haar verteld. En ja, hij vond het ook kennelijk tijd om dat toch maar eens op de radio te delen. En zijn vrouw is er niet meer. Nou, het is een merkelijk vrouw. Ik kan er nog steeds niet over uit. Maar misschien heb jij je wel heel netjes gedragen op vakantie. Je hoeft je niet als een beest te gedragen om je favoriete nummer gedraaid te krijgen. Heb jij gewoon zo'n ultieme vakantieplaat waarvan je zegt, ja, dat ene liedje, als ik dat weer hoor, dan zit ik weer helemaal op die hele bijzondere bestemming. Laat het weten via de NPO Luister-app. Dan gaan we het zo meteen draaien voor je.

0: mooi als muziek natuurlijk in het algemeen raak is. De muziek die binnenkomt bij je. En dit vind ik wel weer een mooi geval ervan. Vincent, die heeft namelijk een speciale plek in mijn hart gekregen door je collega Michiel Veenstra, die het in 2018 voor mij draaide op 3FM. Ja, dat is mooi. Vind ik altijd mooi om dat te horen. En of het nou een collega is die dat heeft gedaan, of dat je zelf zoiets voor elkaar krijgt. Dat blijft toch stimuleren om met mooie muziek jou nog te blijven vermaken. Dan voor iets heel anders.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Ja, we hebben een bericht binnengekregen van Elise. En die zegt, ik moet eventjes terugdenken aan 2017. Ik was toen op een roadtrip door Europa met een groep van 7 vrienden. Toen we allemaal nog zonder kinderen en we hadden alle vrijheid van de wereld. Dwars door Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. En uiteindelijk belanden we in Hongarije op het Secretfestival. En in welk land we ook kwamen, eigenlijk overal hoorde je die ene plaats. Het was een hele grote zomerhit. Ja, je kon er niet onderuit. Waar we ook kwamen, hoorde je hem. Despacito van Louis Fancy.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.

hoort het misschien wel meer deze dagen. Mensen die een beetje aan het eind van de lantijn zijn, hè, hard hebben gewerkt, tegen die vakantie aanlopen en dat je dat gevoel...

Ja, daar gaat het volgende nummer eigenlijk ook over. Ook dat, het, ja, dat mensen wel eens een keer dat gevoel kunnen hebben. Oh, ik ben zo vreselijk moe. Echt vreselijk moe. Maar je kan het ook anders interpreteren. Dat je gewoon eventjes zonder benzine zit. Want dat overkwam, ja, Jackson Browne. Hij was druk bezig met een album op te nemen, The Pretender. Reed af en toe met bijna een lege tank richting de studio. En nam eigenlijk nooit de moeite om te tanken. En had toen zoiets van, ja, een paar straatjes red ik wel. Maar ja, toen dacht ik, hé, hey, wacht even. Hier zit misschien een nummer in. Ik ben zo moe, ja, oké. Mijn tank is leeg. Running on empty.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Dit is NPO Radio 2.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse Feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, je hoort het niet vaak bij Green Day, maar ze hebben zowaar ooit een keer een kampvuurnummer uitgebracht. We kunnen dansen met Daft Punk en Pharrell Williams. En we spelen zometeen de Deep Dish Popquiz. Simon die gaat strijden voor zijn favoriete albumtrack van Prince, die je niet heel vaak hoort. Dus ja, we hopen dat het hem gaat lukken natuurlijk.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa. Voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.

0: Moët & Chandon en zijn eigen tas uitbrengen met Louis Vuitton. Maar een beetje muziek maken, hè, voor Pharrell Williams. Dat is te veel gevraagd, kennelijk. Kan dat misschien nog een keer geregeld worden samen met Daft Punk wellicht?
1: Eén artiest, drie vragen. Krijg je de hit of de albumparel? The Deep Dish Pop Quiz.
0: Ja, Simon, je bent aan de beurt, jongen.
2: Ja, helemaal goed, Jasper.
0: Ja, want we gaan spelen vanavond om toch wel een parel van Prince, hoor. Die hoor je echt bijna nooit.
2: Nee,
0: welke is het?
2: Het gaat om Paisley Park van Prince.
0: Oh, en waarom wil je die zo graag horen?
2: Nou, dat zal ik heel eerlijk zeggen, omdat mijn vrouw dat graag wil.
0: Oh, kijk, we weten gelijk wie de baas is.
2: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, maar het is overal hetzelfde natuurlijk, hè. Ja, laten we eerlijk zijn, hè. Ik ga het zo eigenlijk ook weer door het kattenluikje thuis weer naar binnen, hoor. Dus.
2: Ja, precies.
0: Hé, maar bepaalt zij alles? Echt alles in jouw leven?
2: Bijna alles, Jasper.
0: Ja, dat klinkt herkenbaar. Goed, je krijgt zometeen drie vragen. Heb je ze alle drie goed? Dan gaan we Paisley Park draaien. Heb je ze, ja, is er toch ergens een foutje ingeslopen? Dan gaan we een plaat draaien die we wel vaker hoort. 1999 van Prince. Zo werkt
2: het. Is ook geen straf.
0: Oké, nou, fijn dat je er zo in zit. Nou, laten we maar gaan beginnen dan, hè?
2: Ja, is prima.
0: Oké.
1: Vraag 1.
0: Ja, je wil Paisley Park dus horen. Hè? Het werd natuurlijk later de naam van een hele bijzondere plek die een grote rol speelde in het leven van Prince. Hij opende 2 jaar na het uitkomen van dit liedje. Wat is dat eigenlijk, Paisley Park?
2: Dat is een studio.
0: Ja, wacht even. Sorry.

0: Kijk, het is goed dat ik hierbij stop, want het zit lekker in elkaar vanavond.
1: Vraag 2.
0: In de jaren 90 kreeg Prins ruzie met zijn platenmaatschappij en hij besloot een beetje afstand te nemen van zijn artiestennaam. En hij ging verder met een onuitspreekbaar teken als naam en ook nog een andere artiestennaam. Hoe luidt die naam?
2: Ja. Ja.
0: Heb je hulptroepen wellicht?
2: Ja, ik heb hulptroepen, maar...
0: Wat is die naam?
2: Nee.
1: Vraag 3.
0: Twee leden van Prince Band, The Revolution, die scoorden later er ook los op als duo. Hadden ze hele grote hits. Bekende hits scoorden ze Lolly Lolly en Are You My Baby. Over welk duo heb ik het? Hoor je iets op de achtergrond?
2: Wendy en Lisa.
0: Wendy en Lisa, nou. Hé, dat is hartstikke goed. Maar ja, die tweede vraag.
2: Ja.
0: Waarschijnlijk schreeuw je het nu uit als ik zeg Tafcap, the artist formerly known as Prince.
2: Ja.
0: Dat rare symbooltje, de sleuteltje erin. Nou ja, hij voelde zich een slaaf toen van de platenmaatschappij. Hij heeft die ook nog eens een keer op zijn wang getatoeëerd, hè? Sleef. Tijdens een optreden dat hij met Sleef erop stond. Ja, en die eerste vraag, Paisley Park, zijn studio, zijn landgoed, waar hij inderdaad altijd zat. Hé, dan gaan we helaas geen Paisley Park draaien.
2: Nee, helaas.
0: Nee, maar doen we het met deze.

hadden we weer 1999. Die kennen we toch wel nu van Prince. Maar ja, we hadden ons al verheugd op Paisley Park. Maar helaas, ja... niet alle vragen goed voor Sieber, dus dat betekent dat we de grote hit gingen draaien. Niet Paisley Park, nou ja, een andere keer. Maar misschien heb jij zo'n artiest met een album, parel of een band... waarvan je denkt, oh, die hebben een nummer, ach, die hoor je veel te weinig. En ik zou er wel eens voor willen strijden dat die gedraaid wordt op de Nederlandse radio. Nou, dat kan als je mee wilt doen met de Deep Dish Popquiz op de donderdag. Stuur eventjes via de NPO Luisterapp wat dan die artiest is. En dan gaan we daar wellicht komende weken, mag je daar dan voor gaan strijden. Weet je, we moeten... gewoon meer parels op de radio hebben. Daarover gesproken, we hebben er weer een.

0: hadden we weer 1999. Die kennen we toch wel nu van Prins. Maar ja, we hadden ons al verheugd op Paisley Park. Maar helaas, ja... niet alle vragen goed voor Sieber, dus dat betekent dat we de grote hit gingen draaien en niet Paisley Park. Nou ja, een andere keer. Maar misschien heb jij zo'n artiest met een album, paar of een band waarvan je denkt, oh, die hebben een nummer, ach, die hoor je veel te weinig. En ik zou er wel eens voor willen strijden dat die gedraaid wordt op de Nederlandse radio. Nou, dat kan als je mee wilt doen met de Deep Dish Popquiz op de donderdag. Stuur eventjes via de NPO Luisterapp wat dan die artiest is. En dan gaan we daar wellicht komende weken, mag je daar dan voor gaan strijden. Weet je, we moeten gewoon meer parels op de radio hebben. Daarover gesproken, we hebben er weer een.
1: NPO Radio 2, Topsong.
2: Deze week is From

0: En ik zou er wel eens voor willen strijden dat die gedraaid wordt op de Nederlandse radio. Nou, dat kan als je mee wilt doen met de Deep Dish Popquiz op de donderdag. Stuur eventjes via de NPO Luisterapp wat dan die artiest is. En dan gaan we daar wellicht komende weken, mag je daar dan voor gaan strijden. Weet je, we moeten gewoon meer parels op de radio hebben. Daarover gesproken, we hebben er weer een.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is From Down Here van Lola Jong. NPO Radio 2.

0: Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio.
1: NPO Radio 2.

0: daarvoor die heerlijke topsong van Laura Jong. Ja, met dank aan Paul Rabbering die zich er aardig wat weken hard voor had gemaakt. Wekenlang heeft hij er gedraaid en eindelijk was het resultaat dan daar. Dat we allemaal zoiets hadden. Nou, kom op, kom maar op. We gaan nu allemaal Laura Jong draaien. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. From down here.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, bekend zijn als de vrouw van, hoe frustrerend is dat, hè, voor sommige dames. Maar het kan ook omgekeerd natuurlijk ook zo zijn, hè, dat je de man bent van. Nou ja, neem maar bijvoorbeeld de dame die al jaren getrouwd is met Paul Simon. En iedere keer moet dat weer vermeld worden bij de radio. Hè. Dan is er weer een DJ die gaat dan het werk van haar draaien. Maar moet altijd zeggen dat ze de vrouw is van Paul Simon. Terwijl ze heel lang zelf al muziek maakte. Dat deed ze eigenlijk al ver voordat ze hem leerde kennen. Ze had haar eigen band, de New Bohemians. En ze ging later ook nog solo voortreffelijke muziek maken. Maar ja, dat ene nummer, daar is ze nog steeds zo trots op. Dat was haar grote doorbraak. Ja, en ze zegt ook, ja, ik ben daar heel erg dankbaar voor dat nummer. Want daardoor kon ik eigenlijk de hele wereld zien. Het stelde me in staat met dromen waar te maken. En ook om voor mijn familie te zorgen. En daar had ze Paul Simon helemaal niet voor nodig om bekend en succesvol te worden. Ja, ik heb het over Edie Brickell, What I Am.

0: altijd inhouden om niet kermisgeluiden te willen maken als ik dit einde hoor. In zijn achteruit. Ja, sorry. Ik moet me gedragen ook. Anders word ik hier nooit meer gevraagd om het slot in te gaan natuurlijk. Gauw loslaten, die kermisgedachten. Ik wil ook helemaal geen inspiratie bieden voor dat monster wat weer ieder moment kan gaan komen. Want, ja, daar is hij wel.
1: Ja, hoor. Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: ja echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, hij is vanavond vroeg onder de wol gekropen en hij ligt al eventjes onder zijn dekentje. Maar toch kan hij de slaap niet helemaal vatten, begrijp ik. Want ja, hij heeft enorme trek in een lekker verzoekie. Dus ja, welk liedje wil je hem voeren? Denk eens eventjes na, donderdagavond, je zit vlak voor het weekend. Of misschien zit je in een vakantiestemming. Maar het hoeft niet iets zonnigs te zijn of vakantieachtig zijn. Het mag ook gewoon iets heel moois zijn. Want je denkt, nou, het is gewoon een mooie avond. Ik heb gewoon behoefte aan even zo'n lekker, heerlijk luisterliedje. Nou, alles is mogelijk. Zolang het verzoekie monster maar goedkeurt. Het zou in zijn mondje, zo naar binnen kan.

0: credits geven aan de kasteelheren. Wiens naam wij altijd met heren blijven noemen natuurlijk. Tim's Avondslot heet het natuurlijk niet voor niks hier. Hij was de man die dit toch wel op een podium heeft gezet. Shadow Spyro natuurlijk en Material Lover. Zo, oh, ik vroeg om iets moois. Nou, dat hebben we geweten natuurlijk ook. Martijn, hi.
1: Hey, hi.
0: Ja, jij schiet even een paar mooie dingen eventjes op ons af, zeg. Halleluja.
1: Ja, nee.
0: Maar die
1: ja.
0: wil je niet horen van Jeff Buckley?
1: Ik wil graag Last Goodbye horen van Jeff Buckley.
0: Oh,
1: gewoon,
0: nee.
1: Gewoon een fantastisch nummer natuurlijk. Gewoon, en een artiest die veel te jong van ons heen is gegaan.
0: Ja, nee, ja, absoluut. Het is natuurlijk eigenlijk tragisch dat het maar bij eigenlijk feitelijk één album is gebleven wat hij echt fatsoenlijk heeft kunnen afleveren. Maar ja, daar staan dan wel een fantastisch aantal nummers op. Maar ja, weet je, ik kan het fantastisch vinden. Dat is natuurlijk nooit de vraag. De vraag is natuurlijk wat ons verzoek iemand ervan vindt.
2: Snack time!
0: Ik heb de indruk dat hij het wel kan waarderen. Dus,
1: hij vindt het volgens mij wel lekker.
0: Ja, meer Jeff Buckley hoor ik hem nog net zeggen.
2: Meer Jeff Buckley.
0: Ja. En geniet er lekker van.
1: Ja, heerlijk. Fijn.
0: Fijne avond.
1: Ja, jij ook.

kunnen we hier nou nog overheen? Mooie wordt het leven niet meer. Jeff Buckley en Last Goodbye. Ken je dit nummer nog? Capital City 7 Sound. Ja, naam zal je niet gelijk een bel doen rinkelen als ik zeg dat het gezongen werd door Paco Verzaaien. De man die nu samen is gaan werken met onze eigen krakersmaak. Trio dat al jaren echt aanstekelijke dance- en disco-muziek maakt met een vleugje soul. En er is nieuw materiaal uit. Sterker nog,

Krakers maken en pakken voor zaaien. When the magic comes. Ja, voor mij is de magie over. En ik geef het over, het stokje, het magische stokje. Aan Jeroen van Inkel. Vanaf maandag hoor je hem tijdelijk even

0: Rotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Van een kort ommetje na een drukke werkdag tot een serieuze wandeling door het bos. Ga comfortabel op pad met wandelschoenen van Loa. Loa, voor elk avontuur de perfecte schoen.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
0: Dit is NPO Radio 2.
17: Middernacht, het begin van vrijdag 24 juli. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van drie journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Tot 4 uur is dit het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na een maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te kunnen voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek, en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van het Hongaarse Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2.

0: Maandag 31 augustus start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: We vragen aandacht voor KWF en vervullen zoveel mogelijk wensen.
0: Stuur nu jouw wens in via nporadio2.nl.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden